0: versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente AN Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere van gemeentebelangen werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport gebaseerd is op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: goedenacht en een goedemorgen. Welkom op deze heerlijke vrijdag 22 mei. Vandaag, exact 46 jaar geleden, zo moet ik het zeggen, in het fantastische jaar 1980 was het legendarische spel Pac-Man dat voor het eerst het levenslicht zag in een bioscoopcomplex in Tokio. In Japan heette de game oorspronkelijk namelijk Pukman met P-U-C-K. Gebaseerd op Paku Paku, dat betekent dan snel je mond open en dicht doen tijdens het eten. Maar toen het spel naar de Verenigde Staten ging, hadden ze daar toch wat bedenkingen. Ze waren namelijk doodsbang dat de vandalen de letter P op de speelkasten weggekrast zouden doen en dan vervangen door de F. En dan krijg je dus in plaats van Pukman, Fukman. En daarom werd het spel hals over kop Pac-Man genoemd, met P-A-C. Een historische naamsverandering dus, puur uit angst en puritanisme. En ik vind het toch wel een beetje bizar hoe die betuttelende censuur uit Amerika toen al, in 1980 dus, de toon zette. En het ergste is dat via algoritmes van die Amerikaanse sociale media die preutsheid nu ook gewoon in Nederland nieuwe vormen heeft aangenomen. We hebben tegenwoordig gewoon een generatie die al schrikt van een blote tepel. Wij zijn opgegroeid in een tijd waarin we veel vrije dachten. Vroeger ging driekwart van Nederland lag er dan stopless op te bakken op het strand. Niemand deed daar ingewikkeld over. En elke Nederlandse film, ja, daar zag je binnen 5 minuten een seksscène. Zelfs tijdens de vakantieman, gepresenteerd door Frits Bom, een van de meest of minst sexy persoonlijkheden in de geschiedenis van de Nederlandse televisie, kon je erop wachten dat er wat naakte lichaamsdelen op het beeld verschenen. Bloot was gewoon iets om minder wild van te worden. Het was veel normaler. Niet zo geseksualiseerd allemaal. Dus ik vraag me af, wat vind jij? Ben jij het wel eens met dat krampachtige gedoe? Of denk je, nou, Nederland mag wel weer even wat vrijer worden? Laat het me weten via de NPO Radio 2-app. Oh nee, dat is de NPO Luister-app tegenwoordig natuurlijk. Of via 0800-1122. Welkom bij Dagnacht.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse.

0: Shawn Mendes en Treat You Better op NPO Radio 2. Ik lanceer hier net even een kleine stelling, zo tussen neus en lippen door. Het ging over sociale media. En dat het een beetje betutteld raakt hier in Nederland af en toe. Met invloed vanuit Amerika, waar het ook steeds wat conservatiever wordt natuurlijk. En het gaat ook met name over blootheid. Vroeger zag je overal op de Nederlandse televisie, vooral in films of zo. Weet je, binnen 5 minuten was het naakt. Zag je een paar borsten of piemels door het beeld vliegen. Zo ging dat. En dat is tegenwoordig echt een stukje minder. En dat komt allemaal, denk ik, omdat we steeds meer afhankelijk zijn geworden van die streamingsdiensten of zo. En al die sociale media. Marco die reageert, die zegt: goedemorgen Sam en Jarno. Nou ja, Jarno, die is er even niet. Die heeft een dagje vrij. Ik heb een andere gast in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leon.
2: Ja.
0: Jij mag even de schoenen van Jarno vullen deze ochtend.
2: Ja, dat is nogal een taak, maar goed.
0: Nou ja, ja, tot nu toe gaat het goed. Je moet niet heel veel over doen. Dus dat valt mee. Maar jij bent iets jonger dan ik ben, denk ik.
2: Ik ben 28.
0: Je bent 28, ja. Ja, dat scheelt een stukje. Iets jonger ook, bijna de helft. Maar hoe heb jij dat ervaren dan? Want ik bedoel, jij bent dat misschien niet gewend, opgroeien met allemaal bloot overal en zo. Het was vroeger gewoon heel gooi. Dan zag je een poster van een van de toneelvoorstellingen en dan zag je weer een of andere vagina of een...
2: Ik denk dat ik een beetje mooi in die overgang zit. Ik heb het wel een beetje meegekregen, zeg maar, vanuit huis. En dan keek je natuurlijk wel de oude films, zeg maar, waar het nog wel eens voor kwam. Zoals Turks fruit, zeg maar, dat soort dingen. Dat kreeg ik heel erg mee. Ja. Het is ook niet zo dat mijn ouders zeiden: hier heb je tepels en, en billen en
0: hier
2: zo.
0: Heb je tepels, zoon.
2: Nee, precies.
0: Geen verhaal natuurlijk.
2: Nee, ik denk dat ik net in die overgang zit. Ook met Instagram en zo. Dat dus allemaal...
0: Je hebt het wel... Je voelt wel dat het minder wordt of zo.
2: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Ja, ik kreeg ook nog een reactie van Renzo. Die zegt, het is een beetje bekrompen hier in Nederland. Het heet niet voor niets. Bloot gewoon. Is ook een serie van de NTR geweest, volgens mij, op televisie. En William die zegt, free the nipple. Ja, ik ben het helemaal mee eens, William.
3: De dag. Nachtplaat.
0: Laten we even overgaan naar de orde van de dag. Want zoals altijd wil je natuurlijk graag even stemmen op een dag of een nachtplaat. We hebben 2 platen meegenomen. Eentje die wat meer in de vrijdagstemming zit. Waarvan je denkt, yo, laat het weekend maar komen. En de andere die is super ontspannen. Een prachtige plaat. Dus het wordt een moeilijke keuze. Hou je vast. Oh, dan moet hij wel aangaan natuurlijk. Oh, er zit daar. Hier is hij.

Massive Attack en Teardrop. Dat is de keuze voor de nachtplaten. En aan jou de vraag, wat gaat het worden? En zodra je het weet, moet je het even doorappen naar de studio. Via de NPO luister. Want het is een hele moeilijke keuze om te maken, kan ik me voorstellen. Dus dat kan zijn dat je daar even voor nodig hebt. Maar ik hoor je zo meteen. Ondertussen kun je luisteren naar Eric Clapton. Een plaat die je niet zo vaak van hem hoort. Nobody Knows When You're Down and Out op NPO Radio 2. Goedemorgen. What?

0: Samber op NPO Radio 2.
1: De dag. Nachtplaat.
0: Nou, dat was volgens mij de uitdaging om dat steeds gekker te gaan zeggen. Radio 2! Dat zou maar kunnen. Ik heb mezelf hier iets nieuws opgelegd. We doen de dag-nachtplaat. Je kon kiezen uit de twee platen. Kryptonite van Three Doors Down en Teardrop van Massive Attack. De dagplaat was natuurlijk de energieke Kryptonite. En William die zegt, nou doe mij die maar. Net als Roland, Marco Nijssen, David, Andreas, Dirk. Of gaat Dirk nou? Nee. Lika die gaat voor de nacht. En nog een Lika die gaat ook voor de nacht. Nee, ze staat gewoon twee keer in mijn documentje. Erwin die gaat voor de nacht. Mineke gaat voor de nacht. Steven gaat voor de nacht. En de andere die zegt: goedemorgen, Sam. Zo vroeg op de ochtend. En ik zit alweer hartstikke vast met de Sudoku Twins. Wat ik nu nodig heb is koffie. Koffie. Veel koffie. En veel Three Doors Down. De dagplaat. En koffie dus. Nou, zo praat André helemaal niet. Maar dit is gewoon mijn interpretatie of zo. Ik weet niet, zo zit hij in mijn hoofd dan. Eens even kijken, wie zat er nog meer op de lijn? Volgens mij was het Arno. Arno!
2: Ja, met ja. De gitaar.
0: Met de gitaar.
2: Doe maar Three Doors Down.
0: Ja, ja dat had ik ook wel verwacht. Dat hij daarvoor zou gaan. Een hele goedemorgen, Timo.
3: Goedemorgen, Sam.
0: Hallo, hoe is het?
3: Ja, prima.
0: Jij bent lekker aan het sturen, hoor ik.
3: Ja. Ja.
0: En waar stuur je naartoe?
3: Beverwijk, Noord-Holland.
0: Beverwijk. Ga je nog even wat shoppen daar? Nou, je hebt daar zo'n zwarte markt, toch? Of is dat alweer weg?
3: Nee, dat is al weg.
0: Is dat al weg?
3: Wat?
0: Oh, jeetje. Sommige dingen die mis je dan gewoon. Hè? Dan ga je erover uit van, dat bestaat vast wel, maar dat is dus al lang weg. Is er wat voor in de plaats gekomen?
3: Nee, dat weet ik.
0: Niet dat je weet. Nou, ik ga eens even wat onderzoek doen. Eens kijken, want daar kon je altijd hele leuke spulletjes kopen die niet per se helemaal 100% legaal waren. En dan bedoel ik geen drugs of zo. Ja, misschien ook wel, weet ik niet. Maar van die tasjes en dat soort dingen. Hé, jij gaat lekker op vakantie, hoor ik.
3: Ja.
0: Waar gaat het naartoe?
3: Ik ga volgend weekend naar
0: Texel. Naar Texel?
3: Ja.
0: Zo, dat is mooi. En mooi weer heb je uitgekozen ook.
3: Ja.
0: Hele week 30 graden.
3: Ja, het zal lekker weer wezen volgende week. Dus,
0: en dus vandaag nog even de laatste meters.
3: Ja.
0: Nou, wat heerlijk zeg. Wat fijn om naar een week vakantie uit te kijken.
3: Ja.
0: En het mooie is, je hoeft ook niet zo ver weg. Je kan gewoon met de vrachtwagen. Nou ja, ik weet niet of je met de vrachtwagen Texel of.
3: Nee, we gaan met de vrachtwagen. Nee, met de vrachtwagen.
0: Hey, maar dit is nou de vraag natuurlijk. Met welk liedje ga jij je shift een beetje afsluiten?
3: De dagplaat natuurlijk.
0: De dagplaat natuurlijk, ja. Het kan er maar eentje zijn.
3: Ja.
0: Three Doors Down en Kryptonite. Nog even wat energie in die laatste momenten.
3: Ja.
0: Oké, hey, Timo, ik wens je een hele fijne vakantie.
3: Ja,
0: maak er wat moois van.

Komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2... de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

Marcus Meeuwis. Met een plaat die je niet zo heel vaak hoort van een album van hem. Guus Meeuwis, dat komt door jou. Ik zag op Instagram dat hij een filmpje had gedeeld waarin hij een plectrum in een slot deed.

vastzit met Sudoku. En een beetje afleiding voor Mieneke, die terugdenkt aan de tijd dat ze in een string over het strand ging. En ook voor Erwin, want die denkt nu alleen nog maar aan blote beelden van spetters. Ja, we hebben net uitgebreid gesproken, dus die is helemaal vol van die film. Komt omdat we het hadden over bloot en hoe dat niet meer mag en zo. Of tenminste, niet meer mag. We doen het gewoon niet meer zo en masse. En die jeugd die vindt daar wat van, hoor. Tijd voor het spelletje Pimpa Plaat dus. Een beetje afleiding, even iets anders voor de hersenen. Ik ga draaien in een schijfje. En het schijfje geeft mij dan een letter. En die letter die staat dan voor een artiest. En dan draai ik nog een keer aan het schijfje en dan komt er een letter uit voor de titel. Nou, dus met die twee letters ga jij puzzelen. En dan moet je me echt bij helpen, want ik ben er super slecht in. Ik kan dat helemaal niet bedenken. Er gebeurt helemaal niks in mijn hoofd als ik de letters voor me krijg. Dus ik hoop dat het jou wel lukt. Ik ga draaien. En de eerste letter is de W van William. De W van William. Of Willem. En de tweede is... Oh nee, dat ga ik straks nog een keer draaien. Oh, dit kan echt niet. Nou, misschien wel. Ik ben benieuwd. Als er reacties binnenkomen, dan hou ik het zo. En doe ik niet, dan ga ik naar het volgende liedje, kom ik weer terug en dan draai ik gewoon een nieuwe letter. Maar de tweede letter, dames en heren, is ook de W van William. Of van Willem. Dus, nou, succes ermee. Ik hoop dat het je lukt. Want, ik ga het niet bedenken. Al zou ik het willen, lukt het me niet. Ik ben er gewoon super slecht in. Dus we zoeken een artiest met een W en een titel met een W. Als er iets bij je oppopt, stuur het even door via de NPO Luisteren app. Dan hoor ik je zo meteen naar deze van John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want.

0: Louis Capaldi op je radio. En wish you the best. We zijn Pimpam plaat aan het spelen. Moet ik natuurlijk wel even het officiële muziekje erbij halen. Want anders is het niet echt natuurlijk.
1: Pimpam plaat.
0: Pimpam plaat. We hebben aan de schijfje gedraaid. En daar kwamen twee letters uit. Twee dezelfde letters. De W van Willem. En toen dacht ik, ja, dat wordt super moeilijk, weet je wel. Wat kan je nou goed gaan verzinnen met twee keer de W? Maar dat geeft me aan hoe slecht ik ben in dit soort dingen. Want er zijn best wel wat liedjes. Dus ja, in tegenstelling tot wat ik verwachtte. Ja, kijk, je krijgt wel creatieve suggesties ook, hoor. Wacko Jacko. Met Will You Be There. Ja. Wacko Jacko is natuurlijk niet zo'n officiële naam. Dat kan helemaal niet.

0: kijk, dan is het Mariah Carey en Whitney Houston. Tezamen. En dus niet, niet Whitney Houston. Dus niet telt dat weer niet. Ik moet het toch een beetje streng zijn. En dat mag ook wel, want er zijn best wel wat reacties binnengekomen. War on Drugs en Wasted. Even kijken, wat krijgen we nog meer? Ja, Rodney kwam met We Rule. We Papa Girl Rappers. Dat ken ik niet. Die heb ik ook niet in de computer kunnen vinden. Maar ik kreeg er ook eentje binnen. Die vond ik ook wel grappig. Die kwam heel vaak binnen. En die ken ik dus zelf helemaal niet. Of ik ben gewoon te jong hiervoor. Maar dat is Willem Duin. En wat heb je, Willem? Wat heb je grote handen? Zeg.
1: Willem, wat wou je nou beginnen? Ik zou maar wat verzinnen.
0: Nou, dat is hem dus. Ik zeg me helemaal niks. Ik ken hem niet. Ja, sorry als ik misschien al wat mensen nu beledig van... hoezo kan je dat nou niet kennen? Nou, dat kan. Even kijken, wat hebben we nog meer binnengekregen? Wendy en Lisa en Waterfall. En een hele leuke. Maar en die kwam van... Wie heb ik nou in de lijn? Corné?
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is hem. Corné, goedemorgen.
2: Jazeker.
0: Jij vond het niet zo hele moeilijk, hoor wel.
2: Nee, het was niet zo moeilijk. Maar dat je de nummer 1 is uit 1988 van de Weep of Girl Rappers niet in het systeem hebt staan, vind ik heel raar. Die ken je wel als je me hoort, hoor.
0: Ja?
2: Ja, zeker weten.
0: Nou, dan ga ik dan even opzoeken.
2: Wie met dubbel E, hè? Ook.
0: Ja, Wie met dubbel E. Ja, ja, We Rule, We Papa Girl Rappers.
2: Ja, maar jij gaf al een voorzetje eigenlijk, hè? De W van Willem.
0: Ja.
2: En als je dan de oorspronkelijke naam van de artiest in kwestie, die ik zo meteen ga noemen, erbij pakt, ja, dan kom je er zo natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is waar. Dus misschien moet ik gewoon dan beginnen met namen intypen en dan... En dan kijken wat er uitkomt. Dus gewoon een artiest intypen in het computersysteem. En dan komt er vanzelf iets uitrollen. Maar jij hebt dat computersysteem niet voor je.
2: Nee,
0: maar normaal gesproken wel. Of niet?
2: Ja, klopt.
0: Want, vertel het eens eventjes.
2: Nou ja, ik maak ook radio op Vandaag Radio elke werkdag. Een infotainmentprogramma tussen 4 en 6 Wegwijzer. En elke zaterdagavond een echt danceprogramma tussen 9 en middernacht. Als je er maar op kunt dansen, dat heet Get on the Floor. Tweetalig gepresenteerd.
0: Ja. Tweetalig. En hoezo is het tweetalig dan?
2: Omdat er ook mensen zijn, weet ik toevallig, die op de Filipijnen luisteren. Dus dan is het wel gemakkelijk dat ze het ook een beetje kunnen volgen. Zowel in het Engels als in het Nederlands wordt het gepresenteerd. En Get on the Floor is eigenlijk vernoemd naar Get on the Dance Floor.
0: Ja.
2: Van?
0: Van?
2: De Jacksons.
0: De Jacksons.
2: Ja, Michael Jackson.
0: Ja. En dus jij zendt dan uit op de Filipijnen ook, maar dat is gewoon via internet dan, neem ik aan, of zo?
2: Ja, precies. Ja, ja.
0: Het is niet zo dat je ook, want ik heb het eens gehoord van radiomakers die dan op de Filipijnen gaan wonen en daarvan dan uitzenden.
2: Ja, heb ik ook meegekregen en ook meegemaakt zelfs, jaren geleden, in 1990, 36 jaar geleden, zijn er mensen uitgezworven via radiocursus op de Virato in Amsterdam naar de Filipijnen en Curaçao.

0: onderhouden. Dus wat dat betreft, ja, worldwide.
1: Ja. Nou, wat leuk. Dus daarom ben je natuurlijk heel erg thuis in muziek. Alhoewel, voor de artiesten waar je mee kwam, dacht ik, ja, dat had ik zelf eigenlijk ook wel kunnen bedenken als ik een beetje door had gedacht. Maar je hebt hem. Vertel het maar, welke gaat het worden?
0: De man die ooit uitkwam voor Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival, Waylon en Wicked Way.
1: Waylon en Wicked Way. Nou, Wicked Way is het. Is Wicked Way? Ja, Wicked Way. Niet, ik sta hier met een draaiboek met een S, maar dit is helemaal niet zo. Oh, Wicked Way.
0: Daar heb je
1: het. Hey Corné, ik wens je een hele fijne nacht. Dankjewel voor je suggestie. Hier is Waylon.
0: Heel veel succes.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere van gemeentebelangen werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer. Het wordt een zonnige dag, met vooral in het noorden ook wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

Shepherd op NPO Radio 2. En daarvoor hoorde je Meatloaf en I'd Lie For You and That's The Truth. Een hele goede morgen. Welkom op deze heerlijke vrijdag 22 mei 2026. Het is vandaag voor heel veel eindexamenleerlingen de laatste dag van de examens. Voor HAVO is het bedrijfskunde wat op het rooster staat. VWO doet Grieks en Biologie. En VMBO Fries. Ja, eindexamenvak. Fries en Geschiedenis. Volgende week staan er nog een paar examens op het programma, zoals Spaans en Arabisch en Roetje. Ik hoop dat die mensen echt helemaal niks hebben aan hun studie. Dat betekent dat we helemaal niks te maken hebben met Rusland de komende tijd. Ook wordt er weer geraced in de Formule 1. Bijna 3 weken lang lag het stil. Maar vandaag wordt er weer een beetje gas gegeven op het circuit in Canada. Om 6:30 vanavond is de eerste vrije training en om 22:30 de kwalificatie voor de sprintrace de volgende dag. Misschien heb je het een beetje gevolgd. Max Verstappen die ging op de Nürburgring, volgens mij, zo heette dat daar. En daar ging hij heel erg lekker. En elke keer als hij dan in dat karretje zat, dan kwamen ze weer dichter bij de nummer 1 positie. En uiteindelijk ging hij technisch gezien iets mis. En toen hebben ze toch niet gered. Over talen gesproken, Duits. Heb je je Duitse woordenboek al uit de kast gehaald? Want die ga je nodig hebben. Vanaf dit weekend ongeveer. Want vanwege Pinkster hebben we allemaal een extra dagje vrij. En vanwege die tropische temperaturen zitten onze snelwegen en onze kustlijn helemaal vol met Duitsers en Duitse caravans. Heerlijk toch? Wordt heel erg warm. Boven de 25 graden. Ja, en dan gaan we als Nederlanders toch weer klagen.

0: 9.
1: Suzanne en Freek. En halverwege. Ja, de grote hit van Led Zeppelin is natuurlijk Stairway to Heaven. Staat al jaren in de top 10 van de top 2000. En dat nummer staat op het vierde album van de band. Maar op dat album staan natuurlijk nog veel meer nummers. En dat is een beetje de bedoeling van de album Tweedaagse. Het aankomende weekend tijdens Pinksteren draaien we twee tracks van hetzelfde album. Eentje die bekend is en eentje die wat meer liefde verdient. Zoals deze bijvoorbeeld van Led Zeppelin. Naast de bekende Stairway to Heaven staat op het album Led Zeppelin 4 ook deze. En hij heet Rock'n'Roll. En je hoort hem nu hier op

Spence, Nanda Richer en Kiss Me op NPO Radio 2. Ik heb nog even een snelle tip voor je voor deze vrijdagochtend. Voor als je de deur uitloopt zometeen. Het is namelijk het onofficiële begin van de zomer. Het hele weekend blijft het zonnig en warm. Maar wat je niet wilt is dat je dinsdag op kantoor binnenloopt. En dat iedereen er een mooi zonnekleurtje bij heeft. En jij loopt daarbij als een aardbei omdat je verbrand bent. Dus als je nu nog thuis bent, smeer je even in en neem je zonnebrand mee. Nog een tip. Je mag zo meteen gaan kiezen of je jonge Nederlands bent. De kans geeft om te shinen op NPO Radio 2 in First Play. Jij bent de jury, dus jij bepaalt. Pak de luisterapp er alvast even bij. Nu eerst een van mijn favoriete platen van een van mijn favoriete zangeressen. Zingend over mijn favoriete activiteit. Lana Del Rey nu, videogames. Zingende.

0: Rolling Stones en In The Stars. Are
1: you ready? First Play op NPO Radio 2.
0: Ja, het is tijd voor First Play. Jouw moment om als jury op te treden. We hebben namelijk een band zometeen aan de lijn ook, toevallig. De band heet Hardhout. Het is een jonge rockband met een basis in Utrecht. En na een jaar lang samen een nummer schrijven en optreden brachten deze vier bandleden op 1 mei 2026 hun officiële debuutsingle Born in Love uit. Ze combineren daarbij rauwheid van rock met een lekkere funky groove. Een groove van funk, zo moet ik het zeggen. Aan de telefoon heb ik Jasper. Goedemorgen, Jasper.
2: Goedemorgen.
0: Ja, lekker vroeg voor jou, hoor, niet?
2: Ja, niet normaal.
0: Dat ben je niet gewend, nou. Welcome to my life, Jasper. En heel veel mensen, hoor, die ook nu luisteren, die zijn allemaal al 's nachts aan het werk. Terwijl je nog lekker ligt te slapen, breng je ze alle boodschappen naar de supermarkt.
2: Ook gezellig.
0: Ja, toch. Hey, Jasper, jullie hebben dus een band, Hardhout. Klinkt hartstikke leuk als ik het zo lees. Maar wat voegen jullie nou toe? Wat is jullie wens om aan het Nederlandse muzieklandschap toe te voegen?
2: Nou, wat wij eigenlijk, wat ik heel vet vind aan wat wij doen, is dat het eigenlijk een beetje zo, zeg maar, de oude visie is. Dus een beetje funk rock, waar ik zelf heel veel van hou, en met invloeden van blues ook.
0: Ja.
2: En het gaat eigenlijk vooral om het live ervaren van, van die echte rauwe gitaren, zeg maar. En ik denk dat daarmee gaan we ook naar de studio's, echt gewoon om dat live idee weer mee te geven.
0: Ja.
2: En dat vind ik zelf echt vet.
0: Nou, ik moet zeggen, dat hoor ik eigenlijk ook wel terug in die track die ik zo meteen ga laten horen. Het liedje wat jullie hebben opgenomen laatst, dat is Pawn in Love. Wat probeerden jullie daarin over te brengen? Wat is het idee achter het liedje?
2: Ja, het idee van het liedje is eigenlijk, Pawn in Love. Het gaat niet per se over echt verliefd zijn. Het kan echt heel breed zijn. Maar het gaat om echt gegrepen worden in een situatie en bezeten worden in een situatie die je eigenlijk een soort van controleert.
0: Ja, ja. Dus je bent echt een pion van de liefde. Dus je wordt gewoon ingezet.
2: Ja,
0: je bent niet helemaal slachtoffer, maar wel. Je wordt bestuurd door de liefde of zo. Zoiets.
2: Ja, je gaat zo hard ergens op in eigenlijk. Dat je de controle verliest, zeg maar.
0: Oké, nou laten we er even een stukje naar gaan luisteren.
1: First Play op NPO Radio 2.

0: Ja, hardhout dus. En Pawn in Love. Jij aan de andere kant van de radio. Jij hebt het lot van deze jonge band. En Jasper, die ik aan de telefoon heb in handen. Krijgen zij hun first play op NPO Radio 2. Pak je luisterapp even bij en app dan ja of nee. Laat weten of we deze moeten gaan draaien. Als niet, dan draaien we Joan Osborne en One of Us. Je mag ook even bellen. 0800-1122. Ja, ik ben heel erg benieuwd, Jasper. Ik wens je heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik hoop dat we jullie gaan draaien. Lijkt me wel leuk.
1: Ik hoop het ook.
0: Oké, nou, je hoort het zo meteen. Dus dan bellen we je even terug.
1: Super, dankjewel.
0: Nu eerst Teddy Swims en de Door.

0: Huey Lewis and the News and the Power of Love op NPO Radio 2. Are
1: you ready? First play op NPO Radio 2.
0: Ja, we zijn first play op NPO Radio 2 aan het doen met de band Hardhout. Ze hebben een nieuwe single, Pawn in Love. En ze zijn nog nooit gespeeld op NPO Radio 2. Aan de telefoon heb ik Jasper. Goedemorgen, Jasper.
2: Goedemorgen.
0: Ja, er is gereageerd hoor. Behoorlijk ook.
2: Ja, gelukkig.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat moeten we nog maar zien natuurlijk.
2: Ja.
0: Ah, ik zal even een paar reacties doornemen. Isabelle zegt, ja, laat maar horen. En die stuurt daarbij hartjes. Dus dat klinkt goed. Ik weet niet of jullie haar betaald hebben. Dat zou kunnen natuurlijk. Jacob Jelle die zegt ja hoor. Ilona zegt ja. Even kijken. Wilfred zegt ja. Klinkt een beetje algemeen. Liever Joan. Even kijken. Dan komt Judith weer en die zegt nou geef ze een kans. Patrick zegt voor mij nee. En Ronnie die zegt dan weer niet helemaal mijn track. Maar er zit potentie in. Ja Jasper.
2: Ja.
0: Dat is spannend, hè?
2: Dat is zeker spannend.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, ik vond het zelf wel een hele fijne track eigenlijk.
2: Nou, super lief.
0: Dus dat is wel de mening van de professional. Nou, dat is spannend. Zo professioneel ben ik helemaal niet. Qua muzieksmaak dan, hè? Ik heb mijn ex, die noemde mij, die zei altijd, ja, je hebt de muzieksmaak van een SBS6-kijker. Nou, weet ik niet of dat een compliment is. I don't know.
2: Ik weet dat ook niet.
0: Maar ik ga het je vertellen. Het percentage dat ja heeft gezegd is 91%, Jasper.
2: Oh, wauw, wat vet.
0: Ja, toch? Ja, dat verwacht ik ook al, want het klonk ook al best wel goed. Dus, we gaan hem draaien. Als je het leuk vindt, mag je hem zelf aankondigen.
2: Ja, nou, graag.
0: Ga je gang, the floor is yours.
2: Ik wil eerst iedereen even bedanken. Superleuk. En vergeet ons zeker niet op te zoeken. Hardhout_ op Instagram. Op Spotify zijn we te beluisteren. We hebben Facebook en YouTube. En dan ben ik super blij om het nummer aan te kondigen. We hebben er echt hard aan gewerkt. En er komt nog veel meer aan. Zoals funk als rock en blues. Dus dan bij deze. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Pawn in Love.
0: Van Hardhout.
2: Hardhout.

Jason Mraz en I'm Yours op NPO Radio 2. En daarvoor hoorde je het debuut van de band Hardhout in First Play op NPO Radio 2. En dat hebben ze heel erg goed gedaan. Ik heb zo het vermoeden dat we daar nog veel meer van gaan horen de komende jaren. Mocht je trouwens zelf suggesties hebben waarvan je denkt, ik ken die band zelf al wel, maar is nog niet helemaal landelijk doorgebroken, laat het dan even weten. Stuur dat in via de NPO Luister-app. En misschien hebben we dan een nieuwe kandidaat voor First Play op NPO Radio 2. Want er loopt een hoop talent rond in Nederland. En die mag ook best een plekje krijgen. Zometeen de mannen van de ochtendshow. Ze staan er klaar voor. Ik zie ze alweer. Hallo, goedemorgen jongens. Hallo. Ja, gezellig wordt dat. Jan Willems erop. Dus zometeen, ik spreek je volgende week woensdag weer. Ja, dan ben ik weer terug. En ik laat je achter met The Doobie Brothers en What A Fool Believes. Fijne week nog.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Even de hart bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Jan Willem. En goedemorgen Jeroen.
4: Hi, hi.
3: Hallo. Wat een dag, wat een dag.
4: Wat een dag. Nu al, hè?
3: Ja, ja, ja.
4: We zijn nog niet eens begonnen.
3: Ja, maar dat is ook een beetje dat je zo uitkijkt naar een etentje ergens. En dat je denkt, dat eten, dan ga ik dat eten.
4: Zijn dit subliminal messages?
2: Ben je weer uitgenodigd door iemand?
3: Nou, dat kan nog.
2: Oh.
4: Wat staat er op het menu?
2: Het is een soort open sollicitatie om uitgenodigd te worden.
3: Ja. Oh. Ja.
2: Dus. Ja, er is vast iemand ergens wel die barbecue en denkt van ik vind het wel leuk om Erwin erbij te hebben.
3: Er zijn genoeg mensen die wij nog niet kennen inderdaad.
2: Gewoon lekker stukje kip vielen op de barbecue. Ja.
3: Hey, Alfred moet lachen. Dat is ook,
2: dat doet hij vaak hoor.
3: Oké.
2: Goed, Erwin, we zijn begonnen. Files. Je bent
3: we
2: op de radio.
3: We verwachten weinig files. En er komen wel files, vooral vanmiddag, want Pinksteren staat voor de deur.
2: Oh ja.
3: En dan stappen mensen in de auto. Dus dat gaan we allemaal beleven.
2: Vanmiddag wordt het druk.
3: Nog veel meer. Ja.
2: Erwin, dankjewel. Tot vanmiddag. Barbecue.
5: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
6: Lot, je bent op de radio, hè?
5: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
6: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
5: Ja, dat wou ik dus zeggen.
6: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: Voordat ik hier manager werd...

0: zoek.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

0: Hotel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Jan Willem, start.

0: Welkom op vrijdag 22 mei. Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Jan Willem.
0: Hoe is het met je humeur?
1: Met mijn humeur?
0: Ja, tussen de 1 en de 10. Oh,
1: het is een 7,4.
0: Een 7,4?
1: Ja.
0: Daar is wel ruimte voor groei.
1: Zeker. Geef maar dat is toch fijn?
0: Dat is altijd fijn. Ja. Je moet het altijd zo benaderen. Het glas is half vol en het kan alleen nog maar beter worden. Kun je dan even die knoppenzet geven daar? Links van je. En 1, 2, 3. Ha, ta, ta, ta, ta. En nu?
1: Nu is het een 6,3.
0: Ja, potverdikke. wat heb jij tegen dit orkestje?
1: Ik denk altijd, er zijn 100 miljoen orkestjes die zeg maar hetzelfde sfeertje, maar we hebben elke keer hetzelfde orkestje. En op een gegeven moment denk ik hoef niet elke dag hetzelfde muziek te horen.
0: Nee, maar het is ook niet iedere dag, alleen als het zo mooi weer is.
1: Ja, maar dat is vandaag. Deze week wel elke dag.
0: Het is iedere dag in principe, ja, dat klopt. Ja. Maar
1: heerlijk. Ik vind het een leuk orkestje. Voor iets goeds.
0: Maar ze spelen alleen maar dit nummer, dat is het punt. Dus ik kan het hele orkestje ontslaan, dat is natuurlijk een optie. Maar ja,
1: dat is nergens voor nodig.
0: Het is maar goed dat ze ons nu niet kunnen horen.
1: Nee, maar ik weet wat je wil gaan zeggen, want het wordt gewoon een supermooi zomers weekend.
0: Dat wilde ik inderdaad gaan zeggen, ja. Pinksterweekend zelfs.
1: Ja, daarom.
0: En de kans is groot dat mensen nu het vakantiegeld op de rekening hebben. Dat is vrij vroeg.
1: Is vandaag...
0: Ja, want meestal is het zo rond de 3/24, maar dat valt nu in het weekend. Dan heb je ook nog tweede Pinksterdag, dus veel werkgevers die zijn wat eerder. En die storten dat vandaag.
1: Wat coulant, ja, precies.
0: Dat is toch lekker?
1: Nou, dat is gewoon een topdag.
0: Ja.
1: Het is gelijk een 8,6.
0: Dat bedoel ik. Zon en nog meer zon. Temperaturen gaan richting de 30 graden.
1: Wow.
0: En dan, je zit nu op een 6,7, zei je?
1: Nee, joh, ben je gek. Ik zit al helemaal lekker in de plus.
0: Je gaat al richting de 9.
1: Ja, zeker. Vanavond lekker weer op televisie.
0: Oh, mooi. Dan kunnen we het over voetbal hebben. De finalisten zijn bekend. En dan heb ik het natuurlijk over de finale van de play-offs.
1: De voorrondes van de play-offs en de kwalificatiewedstrijden van de...
0: Ik ga het je exact uitleggen.
1: Okay, top.
0: Het gaat over de finale van de play-offs voor een plekje in de tweede voorronde van de Conference League.
1: Top.
0: Ja, en dat is belangrijk, weet je wel. Dus je bent nog steeds niet in de echte Conference League. Maar
1: wel in de
0: tweede
1: voorronde.
0: Ja, precies. Ajax won met 2-0 van FC Groningen.
1: Mm-hmm.
0: Speelde in Volendam, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: En FC Utrecht heeft met 3-2 gewonnen van Heerenveen. Dus zondag om 6 uur spelen Ajax en Utrecht tegen elkaar. En dat is dan net als gisteravond weer in Volendam. En ja, deze Ajax-fan die vond het wel wat hebben om in Volendam te spelen.
2: Ja, het is toch leuk, hè? Keertje wat anders.
0: Ja.
2: Het moet maar even een beetje uitwijken. Ja, het is kloten waarvoor het moet. Harry Styles staat daar. Waar praat je nou over?
0: Ja, waar praat je nou over? Harry Styles. Het is een beetje Harry Styles te dissen.
1: Ja, hallo.
0: Dankzij Harry Styles van de kibbelingen. Ik kan me ergere dingen voorstellen.
1: Dat is toch leuk? En hoe ver is het nou? Dit is gewoon een bus 148 nemen.
0: En met dit weer lekker op de dijk even een biertje en een kibbelingetje pakken.
1: Wat willen mensen nog
0: ja,
1: meer?
0: Ja, allemaal dankzij Harry Styles.
1: Prachtige foto's gistermiddag van de koninklijke familie. De jaarlijkse zomersessie was. Het zag er wat anders uit dan anders. Want normaal gesproken is dat in de achtertuin in Paleis Huis ten Bosch. Normaal gesproken doen ze dat zo... Volgens mij de week voor de zomervakantie. En normaal gesproken is Mambo er ook bij. Waar is je orkestje?
0: Mambo?
1: Even een Mambo-orkestje.
0: Jij vraagt nu om het orkestje.
1: Orkestje? Ja, Mambo.
0: Nou, ja, zeg. Je kan hem
1: Mambo.
0: Zelf een jetsen geven. Die knop zit gewoon links van je. Dat heb je net ook gedaan. Maar,
1: Mambo, het hondje. Maar die was er ook niet bij. Want ze deden het.
0: Hoeveelste Mambo is dit?
1: Dit is Mambo, nummer 69. Normaal gesproken is dat dus in de tuin van Huis ten Bosch. Maar nu deden ze het bij Klingendaal. Dat is eigenlijk aan de overkant van de straat in Den Haag. Het landgoed daar in de tuin.
0: Het instituut, hè? Weet ook alles over de oorlog en dat soort dingen.
1: Ja, precies. Dat is daar ook gevestigd. Maar een openbare ruimte dus. Dus iedereen kon daar eigenlijk zomaar langs lopen en fietsen. Zoals dit meisje.
3: Hé, is dat Willem-Alexander? Dat is de koning. Dat is de koning. En een prinsessen. Ja. Wat gebeurt hier?
4: Wij hebben nu gewoon gymles.
0: WTF.
1: WTF, weet je, wat er fuck haar voor melk. Maar de belangrijkste vraag was natuurlijk...
5: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. Hoe is uw relatie met Antoon?
6: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
7: Ja, ik heb het liever niet over zulke privézaken. Maar...
1: Ja, maar...
7: heel goed. Maar dat...
1: Maar dat. Ja, ik zou zeggen, pareer die vraag wat scherper, zeg van... Dat zou je wel willen weten, hè?
0: Ja, of vraag het gewoon niet. Ja, omdat je toch weet dat je dit antwoord krijgt.
1: Ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk, ik bedoel, de vorige keer... Wanneer was het nou? Een paar keer eerder ook dat mensen ook zeiden van... Waarom vraag je het niet gewoon eventjes? Dan heb je het maar gevraagd. Dus nu is het gevraagd en dan heb je het antwoord. En nu hoeft het er niet meer over te hebben.
0: Nee, maar het is al tig keer gevraagd. Op Koningsdag werd het ook al gevraagd.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, dat was niet.
1: Nee, toen werd het niet gevraagd. En toen zei iedereen, waarom vraag je het niet eventjes? Dus nu is de vraag gesteld.
0: Oké. En nu zijn we er vanaf.
1: Nu zijn we er vanaf.
0: Ik dacht dat het toen ook werd gevraagd. Want toen werd de vraag gesteld waarom de vraag niet werd gesteld.
1: Uiteindelijk werd de vraag gesteld waarom de vraag niet werd gesteld. Toen hadden ze allemaal keurig gevraagd. Hé, wat gaat u studeren? Dat soort dingen.
8: Jouw startnummer.
0: Dat hij toch gesteld is.
1: Zeker.
0: 16 minuten over 6. Goedemorgen. Een nieuwe dag ligt aan je voet als je denkt, jongens, mooi weekend. Ja. Ik hoor jullie over Mambo. Doe maar even Mambo nummer 5 van Lou Bega.
1: Bijvoorbeeld.
0: Of iets anders. Waar was jij lekker wakker mee? Jouw startnummer. Laat hem even weten via de NPO Luister-app. De Screen Bandits.

0: Clean Bandits en Rockabye. Pak er even wat files bij, of valt het mee?
1: Nee, het valt nu heel erg mee, maar dat is meestal op vrijdagochtend, hè. Hou er wel rekening mee, ik zeg het maar eventjes, dat met dit Pinkster weekend en het mooie weer dat we krijgen, dat het waarschijnlijk super druk gaat worden op de weg. Waar je ook naartoe wilt, dat begint vanmiddag waarschijnlijk al rond het middaguur, dan met name richting de Veluwe en rond Arnhem en Nijmegen kan het ook druk zijn, richting Zeeland. Enfin, eigenlijk overal. Dus doe er je voordeel mee.
2: Op NPO Radio 2... hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Ruben Heijn met It Feels Right.

0: er even gespikt bij de soundcheck voor vanavond. Vanavond weer een nieuwe tv-uitzending. Hier weer uit ruimte op 9:30 op NPO 1.
1: Ja, leuk.
0: En wij hebben hem te gast vanavond. En ja, dit wordt echt heel erg mooi. Want de huisband doet ook mee. Dus zijn eigen band en de huisband met blazers en alles. Dat wordt echt een hele mooie versie.
1: Ja, zin in. Van dit nummer. Leuk, want hij was vorige week. Vorige week? Nee, ja, vorige week was hij hier.
0: Ja, hij was topzong natuurlijk.
1: Zeker,
0: ja.
1: En toen was het ook al zo leuk om hem weer helemaal te zien shinen en te horen shinen. Dus leuk om dat vanavond ook weer te...
0: Wordt vanavond alleen nog maar leuker. En hij gaat ook het liedje van de Dobbelsteen doen. Dus het verzoeknummer uit het publiek. Dus dat wordt echt heel erg leuk. It Feels Right van Ruben Heijn.
2: Jouw startnummer.
0: Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ben je wakker met Skunk of met Nancy? Of met allebei?
3: Met de hele band.
0: Met Skunk en Nancy?
3: Ja.
0: Maar hoe kom jij met... Was het ook Week? Of een ander nummer van Skunk en Nancy?
3: Nee, dat was dat nummer. Ik werd vannacht wakker en ik zat dat ineens in mijn hoofd. Ja, ik heb hem even afgeluisterd en ben verder geslapen.
0: Ja. Heb je opgezocht wat dit zou kunnen betekenen?
3: Nee, ik heb het er lekker bij gelaten. Het was nog erg vroeg, 3 uur of zo.
0: Nou ja, wel knap dat je gewoon weer kan slapen.
3: Ja.
1: En er was niemand bij je in huis die zei, doe even normaal, joh.
3: Nee, dat was... Helemaal niemand.
0: Nou, het is toch vrijdag, het einde van de week. Misschien is dat het.
3: Dat zal het zijn geweest.
0: Nou ja, het is reden genoeg om een lekkere startnummer aan te vragen. En ja, dat moet dan deze worden. Maar ben je niet bang dat hij dan de rest van de dag ook weer in je hoofd zit?
3: Ja, ik hoop echt dat hij dan uitgaat.
1: Oh ja, slim.
3: Ja. Maar als hij nog in mijn hoofd zit, is niet het ergste nummer om in je hoofd te
0: hebben. Dat is waar, dat is inderdaad waar. Ja, dat kan zat slechter. Peter, we gaan er voor je draaien. Dan is hij uit jouw hoofd. En dan heeft de rest van Nederland de rest van de dag er last van.
3: Mooi zo.
0: Mooi weekend.
3: Jullie ook. Bye.

0: Sunshine van One Republic. Met de Full Week. Aangevraagd door Peter. Lekker starten we, toch? Om zo mee wakker te worden. Vrijdagochtend. Ja. Deze zonnige dag met 24 graden in het noorden. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot een graad of 27. Geen files gemeld door Erwin. Dus we gaan naar Carmen met het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twee wethouders in de gemeente Scherpenzeel in Gelderland zijn weg vanwege een kritisch rapport. Het gaat onder meer over vrouwonvriendelijk gedrag, intimidatie en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Een van de ambtenaren hield de eer aan zichzelf en stapte op, en de ander werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Duizenden mensen hebben gisteravond in Utrecht geprotesteerd voor de opvang van asielzoekers. Het is dus een tegenprotest na alle anti-AZC-protesten en de rellen van de afgelopen weken.
2: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
3: Ik ga de straat op tegen onverdraagzaamheid. Ik ben zo spuug zat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
1: En ook gisteravond zat het AZC in Ter Apel weer vol, en daarom hebben vannacht tientallen mensen in een sporthal in Gieten in Drenthe geslapen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. 2 jaar geleden werd hij gekozen tot leider van die partij, maar de rechter zegt nu dat die leiderschapsverkiezing niet eerlijk was. De weggestuurde oppositieleider noemt het een zwarte dag voor de Turkse democratie. Zijn partij wordt al een paar jaar hard aangepakt. Vorig jaar werd zijn partijgenoot İmamoğlu afgezet als burgemeester van Istanbul en zit sindsdien in de gevangenis. De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat tussen Ajax en Utrecht. Gisteravond won FC Utrecht met 3-2 van Heerenveen, zag commentator Mark Klooster.
4: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: Hé, hey, en ik zit maar te wachten op dat refrein. Ik zat maar te wachten op Bijla, Bijla, Bijla, Bijla. Maar die kwam er niet.
1: Nee, mijn collega zingt het al wel de hele ochtend.
0: Ja, die moest dit fragmentje knippen.
1: Jij ook. Het fragmentje knippen, ja. Die hoor ik daar de hele ochtend al over. Ja, eerder op de avond wonnen de Amsterdammers met 2-0 van Groningen. Zondag dan is die finale tussen Ajax en Utrecht. En de winnaar speelt volgend seizoen in de voorronde van de Conference League.
5: De Top 2000 collectie. Nu bij aflevering 1995.
0: Want over 5 dagen volgende week vrijdag zijn we bij aflevering 2000. Daarom gaan we richting 2000. En vroegen we iedere dag in de Tot 2000 collectie een liedje toe dat correspondeert met het afleveringsnummer. Ja, 1995, weet je nog. Als je wilde internetten, dan moest je inbellen met een modem.
1: Oh ja.
0: Ja, en als je al een mobiele telefoon had, en dat hadden maar weinig mensen, nou, dan was je na één sms'je was je batterij al leeg. En heel veel lekkere hits in de hitparade van dat jaar. Passie van Clouseau bijvoorbeeld.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, daar zou ik niet meer aan denken. Die is echt weggezakt bij mij.
0: Sugar Lee Hooper en de Wandelclub.
6: Oh, ja, is dat ook 95?
0: Ja. Volgens mij ook Montel Jordan.
6: Get It On Tonight?
0: Nee, This Is How We Do It.
6: Oh, oké. Okay.
0: Ja, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me van U2. I'd Die For You, of I'd Lie For You van Meat Loaf.

0: Live For You is dat, hè?
1: Waterfalls van TLC.
0: Stond hij er ook in?
1: Dat denk ik wel, ja. Want dat was toen weet ik nog dat we van Veronica van publiek naar commercieel gingen. En die zender die was toen al een paar maanden in de lucht. En was de hele tijd die clip op repeat. Maar dat was toen helemaal het
0: grappige. Nou ja, ik kwam heel veel liedjes tegen van ik dacht van ja, die ga ik doen. Totdat ik er geen tegenkwam waarvan ik zeker wist. Ja, nee, als die erin staat in 1995, dan moet ik die draaien.
1: Wat komt er nu?
0: Hoe zegt zo nooit zich? Uiteraard.
1: Oh.
0: En Klop Bizar. Ja. Baby, we could

0: Ja, kijk, bij de meeste mensen zou je denken, ja joh, wie denk je dat je bent? Dat je zegt, het is heel makkelijk om op mij verliefd te worden. Maar als zij dit zo zingt, hè, wie zal zeggen, nou...
1: Ja. Het is een beetje een soort Oops, I Did It Again van Britney Spears natuurlijk eigenlijk.
0: Hoe bedoel je dat precies? Want het is nog vroeg voor me.
1: Nou, dat zij eigenlijk in wezen hetzelfde zegt van Oops, I Did It Again. Iedereen wordt altijd maar verliefd op mij. En ik ben dan steeds degene die iedereen verliefd op mij laat worden. En dan vervolgens zegt van nee, laat maar.
0: Wat grappig. Het is echt de allereerste keer in mijn hele leven dat ik een uitleg hoor over de tekst van Oops, I Did It Again. Ik heb daar nooit over nagedacht. Wat grappig.
1: Nou, bij deze ik wel.
0: Ja, wat leuk dat jij gewoon een hele tekstanalyse hebt bij een nummer van Britney Spears.
1: Ja,
0: oops, I Did It Again. Dus dat gaat daarover.
1: I played with your heart. Got lost in the game.
0: Nou, zeg hij.
1: Hey. Ja, nou ja, dat is een beetje wat zij ook, wat Olivia Dean ook ziet.
0: It's so easy to fall in love. Ja. Oops, I Did It Again.
1: Ja.
0: Goedemorgen. Ja. Het is vrijdagochtend, het is 22 mei. We staan voor een prachtig Pinksterweekend.
1: Echt, hè?
0: De muziek is geweldig. De ene icoon naar de andere. Oftewel, de man kent helemaal niks aan deze prachtige ochtend. Als Bruce Springsteen zingt Hungry Hearts.

0: ik heb dus wel eens gehoord, hè. Maar ik zou aan Alfred van de Weetjes moeten vragen om het even te factchecken. Dat Bruce Springsteen Joey Ramone tegenkwam van de Ramones.
1: Ja.
0: Dat was backstage. En dat Joey Ramone een soort van aan hem vroeg van... wil je niet een nummer voor ons doen voor de Ramones? Je weet wel, die van Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll High School.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat dat deze werd.
1: Oh.
0: En wat die Ramones ermee hebben gedaan, of hij het dan niet leuk vond, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk heeft Bruce het zelf opgenomen. Misschien vond hij het zelf zo leuk dat hij dacht, dat is een goeie. Die ga ik zelf opnemen.
1: Ja.
0: Ik kijk even naar rechts, Alfred van de Weetjes. Heb je dit al kunnen factchecken?
2: Het klopt. En het is ook nog eens een keer, leuk fun fact. De titel is geïnspireerd op een gedicht. Ulysses for Always Roaming with a Hungry Heart van Alfred. Lord Tennyson's. Tennyson's uit 1842.
0: Hm. Ja.
2: Dat inspireerde hem omdat hij door Joey Ramone was gevraagd.
0: Ik denk dat we deze anekdote eruit knippen.
2: Ja, oh.
1: Nou ja, ik had het niet willen missen.
0: Nou inderdaad, ja, wat ik heb onthouden is dat die man ook Alfred heet.
2: Ja, nou, dat is misschien wat dat
0: ook wel waarom ik dacht. Dus zeggen, dit was Hungry Heart van Bruce Springsteen. Dat is eigenlijk een gedicht geschreven door Alfred.
1: Ja.
0: Hoe stond er weg?
1: Kijk, en door deze spreekbeurt was de file die ik wilde noemen, die is alweer
0: opgelost.
1: Die eigenlijk gelijk opgelost. Want er was op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven had je bij best wat vertraging. Je had daar een vrachtwagen klapband gehad en de bandenresten lagen daar nog. Die zijn ondertussen van de weg af. De file lost op. Dus terwijl ik dit zeg, nou, het is eigenlijk gewoon allemaal pure zendtijdverspilling.
0: Nou, dan knippen we dit er ook uit.
3: Goedemorgen, Jan Willem.
0: Goedemorgen, Loes.
3: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hai, goedemorgen, Aris.
3: Is er nog nieuws?
0: Het is wel lekker dat Alfred van de Weetjes ook al files oplost.
1: Ja.
0: Het kost 4,5 ton, maar daar heb je ook wat. En ja, je hebt een stukje. Gisteren is voor dat bedrag 4,5 ton een stukje Eiffeltoren geveild. Het gaat om een gedeelte van de smeedijzeren wenteltrap. Die vroeger door bezoekers werd gebruikt om de top van de toren te bereiken. Later is dat vervangen door liften. Het gaat om 14 treden en die wegen in totaal 1400 kilo. Dat is toch leuk? Die kun je dan gewoon in je eigen huis zetten. Wel een duur trapje, maar ja, weet je wel, als je het hebt.
1: Het is toch fantastisch? Ja, maar ja goed, zoveel geld.
0: Ja, 1400 kilo ook.
1: Ja, dat ja. Goed, vorige week belden we met Per Kampan. Misschien weet je dat nog. Hij fietst van Stockholm naar Meppel, waar hij woont. Om geld op te halen voor onderzoek naar Parkinson. Een ziekte waar hij zelf ook mee te maken heeft. Nou, we zijn hartstikke benieuwd hoe het met hem gaat natuurlijk.
0: Per, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hoi Per.
0: Nou ja, hoe gaat het met je? Waar ben je?
4: Nou, momenteel iets onder Hamburg. Dus we naderen Nederland. Dus het gaat eigenlijk best oké, eerlijk gezegd.
1: Wat goed, joh.
4: Ja.
0: En hoeveel kilometer heb je er inmiddels op zitten?
4: Even denken. Nou, wat zal het zijn? Ik denk rond de 1100 ongeveer. 1100, 1150, zoiets.
0: Mijn hemel. Ja. Hoe gaat het? Ja. Valt het mee? Ja. Valt het tegen?
4: Ja, nou, het gaat best oké, eerlijk gezegd. Alleen er zijn echt wel momenten geweest dat het echt wel heel zwaar was. Zoals gisteren echt een roddag gehad. En moest ik echt uit bed gehezen worden, bij spreken.
0: Ja.
4: En, maar vanmorgen heb ik dan wel weer redelijk opgestaan.
1: En hoe kwam het? Zat je er mentaal doorheen? Of dacht je van zadelpijn? Of?
4: Ja, nou ja, zadelpijn zeker.
1: Ja.
4: maar ook mentaal, zeker hartstikke pittig ook. Dit is gewoon niks. Hè. Dus je bent ook fysiek gewoon moe. En slechte nachten. En dan, het is een beetje een combinatie. Maar ik denk 80% gaat goed. En er zitten wat mindere momenten tussen. Maar je
1: klinkt nu heel zonnig.
4: Ja, en ik moet ook beginnen vandaag. Dus,
0: ja, vandaag. Ja. Maar goed, je kan er ook als een berg tegenop zien. En dat klinkt in ieder geval niet door je stem heen.
4: Nee, tof.
0: Ja, het is natuurlijk een ontzettende uitdaging, ook omdat je zelf Parkinson hebt en ook te maken hebt met dat ziektebeeld. Wat merk je daarvan? Maakt dat het extra zwaar voor je?
4: Ja, zeker. Ja, ik heb wel een mooi vergelijk. Ik heb in Zweden een dag een Zweedse collega met me mee gefietst. Die ook wel veel fietst, maar gewoon gezonde benen heeft, hè, om zo te zeggen.
0: Ja.
4: En ik op mijn elektrische fiets had al erg veel moeite die dag om hem überhaupt bij te kunnen houden. Dat is wel zo dat je, dan word je wel geconfronteerd met wat de ziekte doet fysiek met je, zeg maar.
0: Ja.
4: Je voelt je vaak best oké.
0: Ja, omdat je zelf natuurlijk op dat moment, ja, je weet eigenlijk een soort van niet beter misschien, hè? Want dat is gewoon, die verandering gaat ook gestaag. En dan leer je mee leven. En dat lijkt me ook wel super confronterend op zo'n moment.
4: Nee, dat is wel een moment dat je beseft van, het is toch niet meer wat het was, zeg maar.
0: Ja. Hey, maar daarmee extra respect. Ik vind het mooi om je stem te horen. Dat we je na een week bellen en dat je gewoon er nog middenin zit. Want als we het allemaal bij elkaar optellen, kwamen we op 1500, hè, zeg ik even uit mijn hoofd, toch?
4: Ja, kilometer? Ja bijna. Ja, klopt.
0: Dat is, je hebt er nogal wat te gaan. Maar het mooie is, je had een streefbedrag genoemd van 20.000. Dat vond je al ambitieus. Maar je zit inmiddels op €20.395.
4: Ja, goed hè. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, nee, echt bizar. Ja, ja. Nee, we zijn nog niet klaar, hopelijk.
0: Nee, zeker niet. Kijk, want er luisteren veel mensen naar dit programma, dus we gaan het gewoon nog een keer noemen. Per beweegt voor Parkinson.nl. Dat lijkt mij heel overzichtelijk.
4: Ja, zeker.
0: Ja, Jeroen, heb jij hem ook onthouden?
1: Per beweegt voor Parkinson.nl.
0: Ja, dat klopt. Dat heb je helemaal goed gezegd.
1: En wanneer kom je de grens over?
4: Zondag. Zondagmiddag.
1: Zondagmiddag. En waar ga je dat doen? Nieuweschans?
4: Ongeveer wel, ja. Dat is Meppen, tussen Meppen en Emmen, daar ergens.
0: Oh, ja. Maar laten we afspreken dat je het land niet binnenkomt als de teller nog niet voorbij de 25.000 is.
4: Nee, dat klopt. Ja, dan fiets ik weer terug.
0: Ja, dan fiets je terug. Dan houden we je gewoon bij de grens tegen. Dus daar gaat iedereen die nu luistert voor zorgen. Wij gaan ook gelijk weer wat overmaken. Ik ben helemaal vergeten wat de website ook alweer was.
1: Per beweegt voor Parkinson.nl.
4: Yes.
0: Per, heel veel succes nog even.
4: Ja, dankjewel, hè.
1: Succes, man.
4: Hoi, hoi.

0: jullie zijn zo leuk. Vrienden en vriendinnen aan de andere kant van de radio. 3 minuten, €600 erbij, hè?
1: Oh, echt waar?
0: Ja, joh, per zit nu op de 21.000 euro. Dus ja, nog 4 te gaan, anders komt hij het land niet in.
1: Nee, ik wou net zeggen, we moeten ook openhouden. Want op een gegeven moment is hij natuurlijk... Ja, dan denkt hij, ja, ik hoef niet, toch niet te fietsen. Geld stroomt toch binnen.
0: Nou ja, 4.000 euro is natuurlijk niet niks.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja. Leuk. Ja, Per beweegt voor Parkinson.nl. Dankjewel voor je donaties.
1: Extra steuntje in de rug natuurlijk, om extra door te fietsen.
0: Ja, dat is alleen maar motiverend voor hem en dat heeft hij wel verdiend.
1: Ja, te gek.
0: Zometeen het nieuws van 7 uur. Carmen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik heb weer wat voor jullie. Waar zou dit over gaan?
3: En ik ben er trots op dat het personeel hier van het ziekenhuis de tijd ervoor neemt om hier in de gang te gaan staan.
0: Waarom zou je in het ziekenhuis op de gang gaan staan?
2: Dat is inderdaad de vraag.
0: Dit is een klinie-standbeeld. Een klinie-levend standbeeld. Je hebt de klinie-clown en nu heb je het klinie-levend standbeeld. En die staan dan in de gang als vrijheidsbeeld, als biertje kolakol, als Jeroen Kijk in de vechten.
1: Hallo.
0: Als een soort wassenbeeld, maar dan echte mensen. Om de mensen te vermaken.
2: Knap hoe jij toch altijd weer iets uit je mouw schudt. Het klopt natuurlijk niet, maar ik vind het wel knap.
1: Nee, dit is iets anders. Want normaal gesproken staat er een papegaai in de gang, natuurlijk in het ziekenhuis. Maar nu staat er een paard in de gang.
4: Dit is NPO Radio
1: 2.
0: Ik haal wel een kan koffie voor Carmen.
2: Koffie.
5: Pinkster deals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

0: je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
10: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
11: Het is 7 uur op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 en Nationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ook vannacht was er niet genoeg plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Tientallen asielzoekers werden opgevangen in het Drentse dorp Gieten. Ze konden terecht in een sporthal waar tijdelijke bedden waren neergezet. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. En ook Amsterdam schiet de hulp, want daar kunnen het komende half jaar 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. De 6 Nederlanders die op een boot met hulpgoederen naar Gaza zaten, komen vandaag naar Nederland. Gisteren werden ze door Israël naar Turkije gestuurd. Begin deze week werden de hulpboten door Israël geënterd en werden de opvarenden meegenomen. In Israël werden ze vastgehouden en hard aangepakt, zeggen deze actievoerders.
13: Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals.
14: Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel, op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Ik begrijp nog niet, denk ik, wat de Palestijnen meemaken. Wat wij hebben meegemaakt is maar een schijntje. Moet je je voorstellen, zij zitten 20, 30, 40 jaar in detentie, wat zij meemaken. En dan weet ik zeker dat ze nog gruwelijker worden behandeld dan wij, omdat ik een Nederlands paspoort heb. Want ze weten dat ze mij niet alles kunnen maken.
12: In Magaren in Brabant is gisteravond op straat een schietpartij geweest. Een slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt 3 mannen die zijn gevlucht in een witte bus. Een apart gezicht in het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. Er ging een hardloopwedstrijd door de ziekenhuisgangen. En de deelnemers zijn kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten die zich voorbereiden op een sportevenement, zegt deze arts.
15: De patiënten worden daar fit van. Dus kunnen hun behandeling beter verdragen. Maar het geeft ze ook een bepaalde mate van regie in hun leven. Iedereen zegt dat je heel veel dingen niet meer kunt. Maar mensen kunnen veel meer dan ze denken. En daar hoort sporten ook bij.
16: Het is de tweede keer en ik heb weer die 5 kilometer gaan we weer halen.
17: En ik ben er trots op dat het personeel hier van het ziekenhuis de tijd ervoor neemt om hier in de gang te gaan staan.
12: Ja, want op 7 juni dan doen ze mee aan de Love Life Run, waarmee geld wordt opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer een heerlijke zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler.
11: En zometeen is het tijd voor...
18: De dobbelsteen.
11: Op vrijdag doen we de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Als jij er vrolijk van wordt of het fout vindt, dan rekenen wij het goed. Als je nou denkt van, nou jongens, daar weet ik wel raad mee. Bijvoorbeeld, I'm too sexy for my love. Dat je vanochtend voor de spiegel stond en dacht, ik ben al eigenlijk wel klaar voor de zomer. Price says Fred.
12: Oh ja, je hebt geen melkflessen, begrijp
11: ik. Ik heb geen melkflessen, nee. Het valt helemaal niet tegen, moet ik zeggen.
12: Oh, dat doe je goed. Ja. Ik dacht bijvoorbeeld YMCA van de Village People. Leuk.
11: Dan moet jij ook zingen.
12: Ja.
19: A Love Supreme van Will Downing.
12: Zingen, moet je.
11: Zingen.
19: Oh, zingen. Moet ik zingen? YMCA zingen?
11: Nee, nou, laat maar.
18: De dobbelsteen.
19: YMCA.
11: Nee, laat maar. Alles is welkom via de app. Tot zo.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis.

0: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
1: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe geeft ruimte.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: Zo, waar is het warm?
16: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
17: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

0: zover. De vierde aflevering. Ons tv-programma gaat snel, Jeroen.
1: Ja, man.
0: Ja, vergeet vooral niet te genieten. Ja, we hebben er nog drie te gaan.
1: Dat is ook wat het is. Ik denk van, ik heb er zin in. Het is leuk. En we hebben een hartstikke leuk programma ook vanavond.
0: Ja, 9:55 op NPO 1.
1: Met vanavond Harry Styles, John Travolta, het WK Schulen, live muziek van Numidia, Ruben Heijn en Jean-Guy McCroy doet Marvin Gaye.
0: Och jongens, ik was gisteren even bij de soundcheck. Dat wordt toch gaaf? Dat wordt echt heel tof.
1: Ja, leuk,
0: ja, en het einde is nu echt in zicht. Nog drie dagen en dan zijn de eindexamens voorbij.
1: Ja, vandaag buigen ze zich op de HAVO over bedrijfseconomie. Bij het VWO gaat het over de bloemetjes en de bentjes met biologie. En maken ze ook Griekse taal en cultuur. VMBO'ers maken geschiedenis en staatsinrichting en Fries.
0: Moeten we nog even een klachtenupdate doen?
1: Ja.
0: Record aantal klachten was ooit 381.000. Vorig jaar waren het een stuk minder. Toen zijn ze ook niet te veel klagen. Want ja, ze denken dan dat die N-norm wordt aangepast. Hè? Dat je dus, die krijgt, nou ja, als examens heel slecht gemaakt zijn, komt er nog een correctienormering.
1: Oh ja.
0: Maar volgens mij heeft het aantal klachten daar niet per se invloed op. 323.000 tot nu toe. Dus dat is echt fors. Er wordt minder geklaagd over K3. Sterker nog, die zijn weer lekker bezig. We schakelen heel even met een krakmikkerig telefoontje. Is er ergens in de AFAS? Is de AFAS-dome? Voorheen was dat het Sportpaleis in Antwerpen.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Het zijn de K3 Originals. Die zijn gisteravond begonnen aan hun allerlaatste concerten. Karin, Christel, Kathleen, die hadden na hun shows in Ahoy Rotterdam even een korte vakantie nodig.
1: Ja, dat snap ik. Ja, respect ook voor hoe ze dat doen, hoor.
0: Ze zijn nu begonnen aan de laatste 17 shows en die doen ze dus in Antwerpen.
1: Nou, een heleboel fans vragen zich eigenlijk af of ze stiekem niet nog gewoon doorgaan. Of dat er over 10 jaar misschien nog een reunie komt. Nou, Gert Verhulst, dat is de grote man achter K3 natuurlijk, die is duidelijk.
2: Er is geen enkel plan en dat is ook niet de bedoeling. En ik denk ook het succes van deze reeks heeft ermee te maken dat mensen wel beseffen dat dit de allerlaatste keer is dat ze te zien zullen zijn. Dus er wordt definitief een streep onder getrokken, 7 juni, voor eens en voor altijd.
0: Ja, maar sinds de Soldaat van Oranje geloven we dit allemaal niet zo. Dat is toch geen
1: idee. Ja, maar als Gertje het zegt, dan geloven we het wel.
0: Dat moet wel kloppen. Allee. In Trouw vandaag een stuk, ik vind het bizar. Dit gaat over de Enhanced Games in Las Vegas.
1: Wat is dat?
0: Nou ja, je zou kunnen zeggen, eindelijk een sport waar we allemaal mee kunnen doen, maar dit is echt krankzinnig. Het gaat over een nieuw sporttoernooi dat ook wel de dopingspeler wordt genoemd. Sporters mogen alle prestatieverhogende middelen gebruiken. Peptiden, testosteron, groeihormonen, niets is verboden. En die sporters die liggen dan al maanden aan infusen. In totaal doen er 42 sporters mee in 3 disciplines. Zwemmen, hardlopen en gewicht heffen. De deelnemers zijn vaak oud-topsporters of sporters die al over hun hoogtepunt heen zijn. Ja, en dan denk je waarschijnlijk,
1: ja, waarom zou je dat doen?
0: Geld.
1: Oh.
0: Ja. Het is verschrikkelijk. Nee, wat mensen al niet doen voor geld. Hè. Er valt wel een aardig zakcentje te verdienen. Als je een nieuw wereldrecord vestigt, dan kan je een bonus krijgen die kan oplopen tot $1 miljoen.
1: Oh, maar omdat je hele lijf van voort
0: dat doe je
1: ruïneren.
0: Ja. Hoe is het op de weg?
1: Nou, nu nog vrij rustig. Hou er rekening mee. Hè. Vanaf 1:00 of 12:00 vanmiddag komt het Pinkster Weekend verkeer op gang. Dus laat je daar niet door verrassen als je vanmiddag de weg op moet.

0: Wat een goed begin van je dag. Here comes the sun van de Beatles. Daarvoor Alex Warren en Fever Dream. Als je denkt, nou, ik weet er ook nog wel eentje. Dan
1: Dobbelsteen.
0: Mag je ons bellen voor de Dobbelsteen. 0800-1122. Het is vrijdag, dan doen we de vrolijke foute vrijdag Dobbelsteen. Als het fout is, of als jij er vrolijk van wordt, dan rekenen wij het goed. Linda, binnengekomen via de app. Goedemorgen jongens, vanuit het zonnige Guernsey. Graag Madonna met Holiday op de Dobbelsteen. Morgen weer terug naar Nederland.
2: Nou, je komt terug in zomers Nederland, Linda. Twee is Gunther, tu es foutu van Ingrid op de Dobbelsteen.
0: Eva, plekje 3 is voor jou. Goedemorgen. Voor op de Dobbelsteen graag Koos Werkeloos van Klein Orkest. Vast bedankt. Groetjes van Eva, 14 jaar.
2: 4 is Albert. Goedemorgen. Ja, Willem, Jeroen en Carmen. Op Foute Vrijdag Dobbelsteen zou ik heel graag Boys van Sabrina willen zetten. Als het even kan, op nummer 2.
0: Dat is niet gelukt.
2: Dat is niet gelukt.
0: Nee.
2: Of was het een heel goed lang Pinkster weekend. Groetjes Albert met een knipoogje.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Lisbeth.
0: Hey Lisbeth, Lisbeth. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb je ook een leuk liedje in gedachten?
3: Ja, ik dacht, omdat het gewoon kan, Kylie Minogue en dan The Locomotion. Dus van heel lang geleden.
0: Niet omdat het moet, maar omdat het kan.
3: Precies, zoiets.
0: The Locomotion van Kylie Minogue. Ja, ik zie Jeroen begint al helemaal te glimmeren.
2: Ja, ik vind het leuk. Heb je al naar haar gekeken met de documentaire? Want ze heeft een hele documentaire op Netflix.
3: Nee, ik ben niet zo van de Netflix.
0: Je bent meer van dansen.
2: Dat is meer in Nederland 1.
3: Nee, ik weet niet. Ik ben niet zo net. Ik lees een boek. Maar ik zal eens even kijken of ik het kan vinden. En dan komt het vast goed.
0: Dit is een beetje als je bij de DJ een liedje aanvraagt en die zegt dan ik zal even kijken wat ik voor je kan doen. En dan weet je, die wordt nooit gedraaid. Maar dat geeft niks, Lisbeth. Je hebt plekje 5 voor Locomotion van Kylie Minogue.
3: Dankjewel.
0: Mooi weekend, alsjeblieft.
3: Dankjewel.
0: We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met André.
0: Hey André, bedankt voor het bellen.
2: Hi.
4: Hi.
0: Hi, makkelijk nummer, hè?
4: Zeker makkelijk nummer.
0: Ja, 0800-1122.
4: Goed te onthouden.
0: Ja, toch?
4: Ja, zeker.
0: Maar wat komt er op 6 vandaag?
4: Nou, vanwege de Foute Vrijdag zat ik te denken aan de Army of Love is bij Crucified.
0: Oh. Maar die wordt eigenlijk iedere vrijdag wel aangevraagd. Heel grappig.
2: Nee, dan vind ik dat het ook gewoon een keer ervan moet komen.
0: Ja, maar ja. Hij staat er nu toch op.
2: Ja,
0: maar het kan toch?
2: Ja.
0: Hij staat erop. André.
4: Ja?
0: Dankjewel voor de aanvragen.
4: Graag gedaan.
0: En we wensen jou een goed weekend.
4: Hey, zonde.
0: Doeg.
2: Hoi.
4: Doei.
0: Ja, ik ga hem gewoon gooien, joh.
2: Ja.
0: En dan, als jij vindt dat het ervan moet komen.
2: Daar ga ik natuurlijk helemaal niet over.
0: Dat bedoel ik.
2: Nou ja.
0: Wat is het geworden? Is het 6?
2: Nou ja. Nee, het is 4 geworden.
0: Oh, nou, dat is wel grappig. Want Albert wilde 2, weet je nog?
2: Dat Albert wilde 2, maar dan krijgt hij 4.
0: En dan wordt het 4.
2: Nou ja. En een heleboel boys.
0: Of moeten we dan eigenlijk de nummer 2 draaien van Gunther, die anders nummer 4 had gehad? Nou ja, ik weet het allemaal niet meer.

0: schuldig voor Gunther, ik zei het net al.
1: Een dobbelsteen.
2: Wildcard.
0: Dus we hebben hem allemaal nog van mij, de wildcard. Dus ik zet mijn wildcard van mij in.
2: Oh.
0: Voor Gunther, denk ik.
2: Jeetje.
0: Want die had anders plekje 4 gehad. Dus die was het in principe geworden. En dan maken we er een soort Foute Vrijdag mixje van. Dan gaan we van Boys naar 2FO2.
3: Nou, heerlijk. Mag ik dan ook mijn wildcard inzetten?
0: Tuurlijk.

0: Dat is toch mooi? Nou, Gunta, van harte gefeliciteerd. Plekje 2 was voor jou in dit geval. En jullie hebben er nog, hè? Jullie wildcard van mij. Dus wees daar zorgvuldig mee.
1: Ja, nee, dat komt nog goed, hoor, deze maand.
0: Ja, ga je het dan wel doen?
1: Ja, ik ga deze maand nog even doen.
0: Zonnige dag vandaag, 24 in het noorden tot 27 in het zuiden. En de verkeersupdate komt van Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Het is niet heel erg druk op de weg. Dat was trouwens om 6 uur in ons inhoudelijke praatje. Was ik vergeten te zeggen dat de A2 bij Everdingen weer...

0: Dat
1: is toch mooi?
0: Nou, Gunta, van harte gefeliciteerd. Plekje 2 was voor jou in dit geval. En jullie hebben er nog, hè? Jullie wildcard van mij. Dus wees daar zorgvuldig mee.
2: Ja, nee, dat komt nog goed, hoor, deze maand.
0: Ja, ga je het dan wel doen?
2: Ja, ik ga deze maand nog even doen.
0: Zonnige dag vandaag, 24 in het noorden tot 27 in het zuiden. En de verkeersupdate komt van Erwin de Hart. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Het is niet heel erg druk op de weg. Dat was trouwens om 6 uur in ons inhoudelijke praatje. Was ik vergeten te zeggen dat de A2 bij Everdingen weer helemaal vrij is. Dat gat van waar Jan Willem maar niet over op.
0: Het gat in de weg.
3: Dat is eindelijk
1: is gesmeerd.
3: Ja, er was geld. Er is een potje gevonden. En dat is
0: op. Het gat is gedicht.
3: Op de A28 Zwolle richting Amersfoort was een ongeluk gebeurd bij Knopend bij Wezep. Bij Knopend Hattemerbroek staat nu nog 4 kilometer file. De weg is weer vrij. De A58 Eindhoven richting Breda. Die laat van zich horen tussen Oorschot en Knopend De Baars bij Tilburg. Je bent er 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. En de rechterrijstrook is dicht.
0: Erwin, dankjewel. Het nieuws van 7:30 met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken bij de bank, die lopen geld mis voor in hun pensioenpot. Het gaat om duizenden tot tienduizenden euro's. De ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. En daar zijn ze boos over, vertelt vakbond De Unie.
4: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
2: ING wijst naar een sociaal plan dat is afgesproken met de vakbonden. En daar hoort volgens de bank geen compensatie bij. Toch zegt ING te kijken wat er nog mogelijk is. Voor het eerst sinds de coronapandemie gingen begin dit jaar minder mensen met het vliegtuig. Volgens het CBS kwam dat vooral door de sneeuw in januari, toen veel vluchten werden geschrapt, maar ook de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten speelden een rol. In totaal reisden ruim 16 miljoen mensen met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Vandaag schuift de Amerikaanse minister Rubio aan bij de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Zweden. Na een jaar van dreigementen en verwijten van Amerikaanse kant aan het adres van de NAVO is het de vraag hoe vriendelijk de sfeer vandaag zal zijn tussen de bondgenoten. Minister Berendsen voelt de druk.
5: Maar ik denk dat die druk niet per se veroorzaakt wordt door de VS, maar ook gewoon omdat wij zelf meer verantwoordelijkheid willen dragen over onze eigen veiligheid. Als je ziet hoe zeer wij afhankelijk zijn voor onze veiligheid van de Amerikanen, dat is iets wat wij niet kunnen accepteren. Dus daar werken we ook hard aan.
2: Het gaat vooral over de beloftes om 3,5% uit te geven aan defensie. En haal je korte broek en teenslippers maar uit de kast. Vanaf vandaag wordt het zomers warm, maar pas
6: op. Kun je hem heel even een zetje geven?
2: Heb je je korte broek te pakken? Je teenslippers ook uit de kast. Vandaag wordt het de zomers warm. Maar pas op als je met je melkflessen meteen uren op een terras gaat zitten. Deze arts in Assen zegt namelijk: kijk eerst even hoe Zuid-Europeanen zich beschermen.
7: Eerst kiezen voor kleren, dan voor weren en dan voor smeren. Weren betekent, probeer tussen 12 en 3 niet in de volle zon te gaan zitten. Punt 2 is de kleren, dus doe een lange mouw aan en een wat hoger shirtje. En als derde, de lichaamsdelen die je niet goed met die manieren kunt beschermen, die zou je kunnen insmeren als je langdurig in de zon bent met zonnebrandcrème.
0: Dat eerste voelt een beetje tegen natuurlijk, want je wil het liefst zo min mogelijk aan als het zo lekker weer.
2: Ja, en zij zegt trek maar aan die lange mouwen.
0: Lange mouwen, kooltruitje.
2: Ik weet het niet.
1: En dan hebben ze van de dat doen Zuid-Europeanen op deze manier.
0: Ja, nooit lopen met kaplaarzen
1: en Lenny Kravitz sjaal.
2: Ja, ze zegt nog, haar advies is eigenlijk geniet, maar verbrand niet. Ja, dat is een
0: ook niet met 2 melkflessen op het terras, hoor.

0: dat wordt een biertje, denk ik. Telegraaf.
1: Ik heb de Telegraaf hier en een kop. Ja, het was toch meteen dat ik vanochtend dacht, jongens, waar zou dit nou over gaan?
2: Kom maar door.
0: Hoe is het?
1: Playfiguur.
0: Playfiguur?
2: Playfiguur? Ja.
1: Playfiguur.
2: Playfiguur.
0: Playfiguur. Ja, dit is iemand die, die ging naar een openbaar toilet en kwam er niet meer uit.
2: Oh, nee, toiletpapier was op. Dat was erg.
0: In een openbaar toilet?
2: Ja. En wat doe je dan?
0: Wat doe je dan, ja?
2: Trek je dan die broek weer aan?
0: Ja, luister, er zit niks anders op.
2: Ja, je moet wel.
0: Het is
2: ja.
0: verschrikkelijk. Ja. Maar ja.
1: Nee, nou, luister goed. Het was niet voor het eerst dat hij werd opgepakt voor diefstal, maar deze keer maakte de beschonken Poolse veelpleger, 37, het in een supermarkt in Castricum wel heel erg bont. Na zijn arrestatie in het filiaal van de DK stond hij erop ter plekke nog heel even naar de wc te kunnen. Nou, agenten zeiden, nou weet je, vooruit, doe maar. Dat mocht dus, maar eenmaal op het toilet nam hij wel heel veel tijd. Een schroevendraaier moest er aan zijn pas komen om het slot open te krijgen. En al snel werd duidelijk dat de man op het toilet ongegeneerd een gestolen maaltijd zat op te peuzelen.
2: Om dat uit te poepen.
1: Oh yeah. Het OM wil hem nu zo snel mogelijk het land uitzetten.
0: En dan heb je ook een schijfbaan mee. Zo maar.
1: Ja.
0: Carmen, dankjewel hè.
1: We hebben verder niks tegen Polen.
0: Het is zo

0: muziek op Roadbeens Radar.
1: Ze is op dit moment in Amerika. Ze gaat gewoon internationaal. Het is niet te geloven, hè? Ze is daar liedjes aan het schrijven.
2: Wie?
1: Onze Sera.
2: Onze Sera?
1: Onze Sera. Ach. Ja, en ze heeft vandaag een nieuwe single uit. Dat kan gewoon, hè? Dat je in Amerika bent en in Nederland een nieuwe single uitbrengt.

0: die Sierra, die kennen we volgens nog alleen van de vrolijke kant. Maar dit is wel een pittige, hè? Move, move, move. Get the fuck out of my head.
1: Oh, ik zat gewoon naar het liedje, zeg maar, de hele sfeer te luisteren. Die vond ik altijd nog wel vrolijk.
0: Oh ja, ja, de melodie is vrolijk. Ja. Oh, we hadden het vanochtend over Oops, I Did It Again. Mocht je dat gemist hebben, luister de uitzending even terug naar 9 vandaag. Ergens rond 7:10.
1: Hadden we een bespiegeling over Britney Spears.
0: De tekstanalyse over Oops, I Did It Again. Waar ik dan weer nooit naar de tekst had geluisterd en jij wel. Ja, hier is het dan andersom. Ja. Nee, ja, ze wil iets kwijt uit haar hoofd. Verbroken relatie hier, vermoed ik.
2: Jan Willem, start op. Intro rally. Oh.
0: Maar we kunnen het volgende week vragen, want dan is ze hier.
1: Kijk.
0: Volgende week donderdag. Volgende week sowieso veel sterren in de show, hoor. Koen komt ook langs. Volgende week vrijdag. Samen met Vela om de nieuwe single te doen. En Miss Montreal die schuift aan.
1: Oh, ja. Die gaat gewoon sidekicken. Die gaat gewoon helemaal een nieuwe carrière move maken.
0: Tijdens de 2000. Hè. Ja. Want het is grappig. Volgende week hebben wij de 2000ste aflevering. En zij heeft dan haar 20-jarig jubileum. S'avonds in avonds en 's ochtends bij ons hier als sidekick in de show. Issa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe staat het ervoor?
3: Helemaal goed.
0: Ja, en geen zenuwen? Helemaal niks?
3: Hoop ik. Nee. Ja, ik heb meegedaan met jullie spelletje, dus...
0: Ja, precies. Maar hoe ging het toen?
3: Bij de laatste ging het fout. Ja, dus maar... dat was balen.
0: Dat is wel even geleden, Issa.
3: Ja, dat is weer even geleden, klopt.
0: Ja. Maar inmiddels ben je daar wel overheen?
3: Jawel.
0: Ja, maar dat is eigenlijk het lulligst als je bij de laatste strand... Of is dat juist minder lullig, weet ik eigenlijk niet. Dus eigenlijk, je wil het eigenlijk gewoon niet.
3: Nee, precies. Ik ga mijn best doen.
0: Ja, en meer kan je niet doen. We hebben er 5 voor je. Allemaal uit de categorie jaren 80, hè? Want daar kies je voor.
3: Is goed, ja. Prima.
2: Ronde 1.
0: Dit is je eerste van 10 seconden. Ze worden steeds 2 seconden korter. In ronde 5 hebben we nog 2 seconden over. Heb je ze allemaal goed, dan zijn de prijzen voor jou, inclusief de thermomok.
3: Dankjewel.
0: Dit is je eerste. Succes, hè?
3: Ja, dank je.

0: Ja. Dit is Aero Speedway. Met...
1: Oh, shit.
0: Ja.
2: Oei, oei, oei.
0: Ja.
2: Want je zoekt het wel in de goede hoek, hoor. Met je bedoelde Aero Speedwagon, denk ik, en met Aero Speedway.
0: Ja. Ja.
2: Maar het gaat om de titel, hè?
0: Ja, klopt. Nee.
2: Oh, is er helemaal niks?
0: Nee.
2: Ja, want je komt er wel als je hem door kan zingen in je hoofd. Als je hem op het juiste plekje oppakt.
0: Nee.
2: Ja, wat ga je doen? Zullen we de mok een stuk gooien? Dan krijg je hem nog een keer te horen. Dan ben je wel je mok kwijt natuurlijk, maar...
0: Ja, doe maar.
2: Ja, het is de enige manier om in het spel te blijven. Nou, daar gaat het.
3: Jongens.
2: Ja, jammer. Dit doet pijn. Dit doet echt pijn.
0: Ja.
2: Maar goed, het scheelt wel dat je het nu gelijk al hebt... dat je niet tot de laatste hoeft te wachten dat het gebeurt, hè?
0: Nee,
3: ja, want, ik vind het wel lief dat je er nog
2: wat
3: van
2: ja, maar dit gevoel wint natuurlijk nooit. Nee. Komt hij nog een keertje? Hopelijk kun je hem oppakken, Issa.
0: Ja, is goed.

0: Nee, ik kom er niet op.
1: Het is wel heel snel. Keep on loving you van REO Speedwagon.
0: Oh.
1: Keep on loving you.
0: Nu is het.
1: Ja, daar heb je helemaal niks meer aan. Dit was die van 8 seconden geweest. Had je die geweten?

0: geweest met Modern Love. Ja. Ook, ja. Ook een pittige. 6 seconden was deze.
1: Rivera met...
0: Je krijgt er met dit weer wel zin in, hè? Ja, Famos à la Playa was dat.
1: Ja.
0: 4 seconden was deze. Ja, je moet het gewoon niet meer proberen. Als, ja, als je eenmaal die blackout hebt, dan komt het niet meer goed. 4 seconden was deze geweest, Hot Water. En de laatste. En deze is wel echt voor jou, want ook al is het weer niet gelukt. Jij bent dit. 2 seconden, komt-ie.
1: Ik hoop het. Tina Turner.
0: En? De best, ja.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, is er, als we een intro-rally hadden gehad met artiesten, dan had je gewoon een mok gewonnen.
1: Dan was je
0: heel ver gekomen. Heb jij de vorige keer een sneutelhanger gekregen van ons?
1: Nee.
0: Oh, nee. Maar dat niet. Zo lang geleden dat we die toen nog niet hadden. Nou, dan hebben we goed nieuws voor je.
2: Ja, want hij komt naar Den Bosch, hoor. Dat is natuurlijk de parel van Noord-Brabant. Die exclusief en felbegeer Jan-Willem start op sneutelhanger.
1: Nou, helemaal super, dankjewel.
0: Ja, toch, dan sta je niet met lege handen. En ik geef je ook nog een liedje uit jouw lijstje van 5. Welke mag het worden? Wat vind je de leukste?
1: Tina Turner.
0: Tina Turner en de best? Ja, zie je.
1: Ja, de best, ja.
0: Zo is
1: we
0: het.
1: We gaan de volgende keer nog een keer proberen.
0: En als Tina Turner het zingt, dan is het gewoon zo.
1: Ja, zeker. En de volgende keer, dan geef ik de rol weer op.
0: Ja, dat zou ik gewoon doen. Je moet het nooit opgeven en je mag jezelf altijd opgeven. Zo is het.
1: Precies.

0: hem helemaal uit.
1: Zo. Einde.
0: Zo is het. Mooi, hè? Ik vind dit altijd een nummer dat zoveel energie geeft.
1: Ja.
0: Ik ga er gewoon weer even tegenaan.
1: Het is echt een soort pep talk in een liedje.
0: Ja, en ik denk dat Issa die wel kon gebruiken. Hier is Carman. Hier is Carman. Met een razo. Als Tina Turner het tegen je zingt, dan klopt
1: dan
0: het gewoon.
1: Dan is het waar.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur. Carmen, goedemorgen. Wat zit erin?
2: Ja, goedemorgen. Raad eens waar dit over gaat straks.
3: Dat hebben ze laten liggen. Ja, ik weet niet wat voor criminelen het zijn, maar... Ja, dit een echt crimineel zou dat meenemen, dus...
0: Ja, we hebben ze laten liggen. Dit gaat over mensen die, weet je, het wordt natuurlijk een mooi Pinksterweekend, die nu al een lichtbedje hebben geklemd in een handdoekje. Dat zijn echt criminelen.
2: Nee, is wel leuk bedacht.
1: Oh, wat zou je meenemen? Ja, dan denk je natuurlijk aan iets groots, iets duurs. Diamanten, een stereotoren.
4: Nee, NPO ja, Radio 2.
0: Is die armband al terecht uit het Rijksmuseum? Is dat ook die, hè? Nou, ik ga het overhalen.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij I.

0: Last Minute Zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp-certificering.
3: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op samen.

0: infectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: 1 minuut over 8 op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een grote solidariteitsactie gisteravond in Utrecht van mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. Het is een tegendemonstratie na de vele anti-AZC-protesten en rellen van de afgelopen tijd.
6: Zoveel mensen zijn hier naartoe gekomen om een tegengeluid te geven.
7: Dat iedereen voelt dat hij welkom is in Nederland. Dat we geen grenzen met elkaar hanteren, dat iedereen erbij hoort. En dat we voor iedereen zorgen die het nodig heeft.
4: Wat staat daarop?
8: Wees welkom en welkom.
4: In een heel groot rood hart. Heb je dat zelf gemaakt?
8: Nee, mama.
4: Mama gemaakt.
7: Mama heeft het gemaakt, ja.
5: En ondertussen piept en kraakt het nog steeds in de opvang in Ter Apel. Daar was het vannacht weer zo vol dat mensen onder meer in een dorp in de buurt werden opgevangen. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar flink toegenomen. Syfilis komt 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. En de SOA's zijn niet onschuldig. Ze kunnen bijvoorbeeld chronische pijn en onvruchtbaarheid veroorzaken. Polen krijgt er 5000 Amerikaanse militairen bij. De precieze aanleiding is onduidelijk. President Trump koppelt het zelf aan de verkiezing van de Poolse president. Dat is een medestander van Trump. Maar die verkiezing was al een jaar geleden. Eerder deze maand werden er wel 5000 Amerikaanse militairen teruggetrokken uit Duitsland nadat bondskanselier Merz kritiek had op Trump. Dieven hebben op een paar plekken in het land voor flink wat boosheid en verdriet gezorgd. Zo werden er op een binnenvaartschip in Drenthe erfstukken gestolen. De schipper denkt wel dat het kruimeldieven zijn, want een duur lasapparaat lieten ze staan.
9: Ze hebben de bekabeling eraf geknipt en in het apparaat hebben ze laten staan. Ja, en als je hier ziet, die liggen gewoon koperen leiding. Dat hebben ze laten liggen. Ja, ik weet niet wat voor criminelen het zijn, maar ja, een echte crimineel zou dat meenemen.
5: Ook in Brabant was het raak, want bij een kinderboerderij waar mensen met een verstandelijke beperking werken werd een koffieapparaat gestolen, maar dan weer niet met alles erop en eraan.
10: En de snoer die je nodig hebt voor het koffiezetapparaat, die zijn ze vergeten. Dat is ook al bijzonder.
11: Wat zou je tegen de daders willen zeggen?
12: Ja. Breng alsjeblieft mijn koffieapparaat terug en meld je bij de politie.
5: En de schade is daar trouwens wel groot, omdat er bij de diefstal een waterleiding is gebroken en de hele boel is ondergelopen.
13: Het allemaal voor een koffiezetapparaat dat je dan uiteindelijk toch niet kan gebruiken.
5: Dat dus, ja.
13: Heel raar.
5: Heel raar. Een zonnige dag vandaag met in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler.
4: Dan de verkeersupdate, Erwin de Hart. Goedemorgen.
14: Goedemorgen Jan-Willem.
15: Goedemorgen Jeroen.
16: Hey Erwin.
14: Goedemorgen luisteraar. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file bij de Schipholtunnel door een te hoge vrachtwagen. Die zal weggeleid worden en dan gaat de tunnel waarschijnlijk wel weer open. Weet je nog dat we het hadden over dat gat in de weg bij Everdingen op de A2?
13: Ja, dat was weg en dat is er weer terug.
16: Zit dat weer terug?
14: Nee, het is nu een gat in de A27. Utrecht richting Gorinchem. Dus afrit de Beeldenhout staat al 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
13: Dus ze hebben het ene gat met het andere gedicht. Zijn het politici?
14: Ik weet het niet. 2 rijstroken zijn in elk geval voor onbepaalde tijd weer afgesloten. A73 Maasbracht richting Nijmegen was helemaal dicht bij Venlo West door een ongeluk. 6 kilometer stilstaand verkeer is het gevolg. Het staat ook best wel vol in de buitenwijken van Venlo West. Maar de weg is wel gedeeltelijk vrij. Er zijn nog 2 rijstroken.
16: De buitenwijken van Venlo West.
14: Vossener.
13: Je voelt een voice-over van Ivonie opkomen, of niet? Groeide op in de buitenwijken
16: van Venlo West.
14: Voor iemand die geboren in

0: kosten natuurlijk.
1: Ja. Erwin, dankjewel. Niet voor één gat te vangen.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
2: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
3: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Jan Willem, start op.
9: Para. And it's my

0: vliegen. Zo hoog en het is hem gegund. Hij zorgt in ieder geval voor een lekkere opstart zo. Vrijdagochtend, Yves Larocque.
1: En Riser. Oh, ja.
0: Zonnige dag vandaag, omdat u het waard bent. 24 in het noorden, 27 in het zuiden van het land vandaag.

0: vrijdag 22 mei. We zeggen ergens rond 9:30 weer goeie avond. Welkom bij Jan-Willem Ruimt Op.
1: Ja, met onder andere live muziek van Ruben Heijn, Jean-Guy Croy en Numidia. En dat is allemaal te zien op televisie 9:55 op NPO 1.
0: En als mensen denken, hé, waarom heet dat programma Jan-Willem Ruimt Op? Wat zou jij dan zeggen?
1: Dan zou ik zeggen, omdat we de hele week al hebben meegemaakt en ons verhuisdoosje zit vol met allemaal verhalen en dingen. En dat gaan we netjes opruimen. En sommige dingen moeten nog even benoemd worden en andere dingen mogen meteen naar de stort. En nou, dat is eigenlijk het format in een notendop.
0: Ontzettend leuk. En dan ook nog met live muziek.
1: Ook wel. Ja, precies. Nou, ja. Dat eigenlijk. Eigenlijk is dat wel het belangrijkste ingrediënt.
0: Nou, en het wordt zo mooi in beeld gebracht. Wat ook zo mooi is, het wordt met heel veel liefde en aandacht gemaakt, onze huisband. Wat allemaal topmuzikanten.
1: Zeker.
0: Als ik kon zingen, dan zou ik met ze gaan toeren.
1: Echt wel de eredivisie van muzikanten.
0: En dan wordt het daarna nog helemaal nagemixt. En dan zitten ze nog 2 uur in de audio nabewerking. Zodat het allemaal extra lekker klinkt vanavond. Dus 9:30, NPO 1. Sowieso een vrijdag vol met live muziek, hoor. Niet alleen bij ons in de show, maar Suzanne en Freek, die gaan weer door in de Gelredome na een paar dagen rust met hun concerten. En Harry Styles, die staat natuurlijk in de Johan Cruijff Arena op een verlaagd podium, is de bedoeling. Dat het dan vandaag echt gelukt
1: is. Is het podium daadwerkelijk verlaagd? Of hebben ze gewoon de mensen een paar stapjes naar achter laten doen?
0: Ze hebben de mensen allemaal hoge hakken gegeven, denk ik.
1: Oh, dat is het. Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag. Nou, ik dacht van, hoe ga je dat technisch realiseren? Dat je in een dag, zeg maar, dat podium een meter lager wil maken?
0: Ja, misschien hebben ze heel veel kratjes op de...
1: Eronder gezet.
0: Dat iedereen op een kratje kan staan. Ik weet het ook niet hoe ze het doen. We gaan het zien vanavond. Wel interessant. Yep. Drie dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
1: Nummer 3.
0: Ja, dit heeft ook al een linkje met Harry Styles. Ajax en FC Utrecht. Zij zijn de finalisten in de play-offs van het Europees voetbal. Dat gaat natuurlijk om een plekje in de tweede voorronde van de Conference League. Ja? Tweede voorronde Conference League.
1: Ja.
0: Ja. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat. Ron Jans, trainer van FC Utrecht, die vindt het allemaal maar raar, hoor.
2: Harry Styles, wel een goede artiest met slechte muziek trouwens. Ik vind het heel raar dat dit zo is. En als je thuis niet kunt spelen omdat je stadion niet beschikbaar is, ja, dan moet je het maar omdraaien.
0: Ron Jans, een goede artiest met slechte muziek. Dat is ook bijzonder, hè?
1: Ron Jans is een goede artiest met slechte muziek.
0: Nee, maar zegt hij over Harry Styles. Goede artiest met slechte muziek. Ja, ze hadden het ook om kunnen draaien. Ze hadden ook Harry Styles naar Volendam kunnen sturen. Zeg van, oké, ga jij dan even één avondje naar...
1: Kijk, in Volendam is de liefde voor muziek natuurlijk evident.
0: Dat zit er goed in.
1: Ja.
0: Hij zou dus het liefst zien dat de wedstrijd in Utrecht wordt gespeeld. En zeggen, nou, dat is veel makkelijker. Dan maken we er gewoon van Utrecht-Ajax in plaats van Ajax-Utrecht.
1: Wie beslist zoiets dan?
0: KNVB natuurlijk. Oh. Ja, die zijn de baas over dit soort dingen. Okay. Dat lijkt niet te gaan gebeuren. Zondagavond om 6 uur is de wedstrijd in Volendam dus.
1: Nummer 2. Op 2 de K3 Originals. Karen, Christel en Kathleen. Die zijn gisteravond begonnen aan hun allerlaatste concert. En ze staan nog 16 keer, jongens, moet je je voorstellen, in de AFAS Dome. Voorheen Sportpaleis in Antwerpen. En ben je een fan van de beiden? Nou, gaan we heel even zitten of hou je vast. Want na deze reeks is het echt, maar dan ook echt, klaar.
3: Er is geen enkel plan en dat is ook niet de bedoeling. En ik denk ook het succes van deze reeks heeft ermee te maken dat mensen wel beseffen dat dit de allerlaatste keer is dat ze gezien zullen zijn. Dus er wordt definitief een streep onder getrokken 7 juni voor eens en voor altijd.
1: Ja, als de Gertje het zegt, dan is het natuurlijk gewoon waar.
0: Ja,
1: bedoel, het is wat het is. Maar aan de andere kant, ze hebben 1600 miljoen miljard concerten gegeven. Dus ik kan me voorstellen dat iedereen die er naartoe had gewild, dat nu ook wel gedaan heeft. Toch?
4: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
0: Ja, dat zou je denken. Maar er waren ook nog fans die geen kaartje hadden, moet je nagaan.
1: Oh, serieus?
0: Ja, zoveel belangstelling was ervoor. Ik krijg trouwens wat in mijn oor door.
1: Wat is er?
0: Oh, dat ging over de KNVB van net. Ik zei dat de KNVB heeft besloten dat het in Volendam is. Hè, dat zij erover gaan. Maar ik krijg net door dat het is Harry Styles.
1: Jan Smit.
0: Het Pinksterweekend staat op plekje 1. Ja, het gaat lekker zonnig worden dit Pinksterweekend. De komende dagen loopt de temperatuur op richting de 30 graden. Ja, als je het niet lekker vindt, als je het te heet vindt, dan is het natuurlijk helemaal niet lekker. Maar de meeste mensen vinden het wel fijn. Lekker zomersweekend. De ANWB waarschuwt voor drukte op de weg. Veel mensen die de auto pakken om het leukste te gaan doen.
1: Ja.
0: Vorig jaar stond er op de vrijdag, dus vandaag voor Pinksteren, bijna 1050 kilometer tijdens de middagspits.
1: Oh,
0: dus hou er rekening mee vanmiddag. Dus iets eerder of iets later vertrekken is altijd handig als het kan. Hier hoor je op eerste en tweede Pinksterdag de beste albumtracks. Op NPO Radio 2. Beste album 2000. Sowieso een mooi weekend.
1: Ja! Yeah.

0: had ooit een aardige kennis. Dat was een man van een zekere leeftijd. En dat was voor mij een soort opa light. Ja, het is niet dat Taylor Swift dat bedoelt natuurlijk, opa light. Maar
1: nee, dat denk ik ook niet. Maar een soort van niet echt je opa,
0: niet echt je opa, maar het voelt hem wel zo, ja.
1: Ja, precies.
0: Dexys Midnight Runners daarvoor en Come On Eileen. Ja, we hadden het er gisteren al over. Triest nieuws uit Sanje Safari. Misschien zegt je dat helemaal niks, wat is Sanje Safari? Nou, het is een dierenpark in Veenwoude in Friesland. En een loods met daarin onder andere kippen, duiven en verzand is volledig in vlammen opgegaan. Een aantal dieren heeft het ook niet overleefd. En wij kennen het park uit, het zijn niet echt de begindagen van dit radioprogramma. Want het was tijdens de coronacrisis. Ja, ja. Van onze voorspelstruisvogel Patty. Want tijdens de coronacrisis zocht dit dierenpark manieren om toch geld binnen te krijgen. Omdat er geen bezoekers konden komen. En toen zeiden ze van, nou, dan kan je onze dieren sponsoren. En toen dachten wij van, ja, er is altijd een dier dat als laatste gekozen wordt. En dat bleek de struisvogel te zijn. En Para Patty, die bleek ook nog eens voorspellende gaven te hebben. Want zij voorspelde dus dat wij de radioring zouden winnen.
2: Patty protesteert nog een beetje. Ze snapt het nog niet helemaal. Ze loopt nu zeer rustig naar de voerbakken.
0: Ja, echt, op de gemak hier ook, hè?
2: Ze gaat naar de goede emmer.
3: Wat?
0: Wat zeg je?
2: Wat is dit?
3: Ja!
0: Nee, echt?
2: Goeie hebben!
0: Nee! Nou ja, dat was 2021. Daar hebben we veel plezier van gehad van Patty. Nou ja, Patty die is een aantal jaren daarna overleden. Is verdronken. En nu dus het trieste nieuws uit Sanje Safari. Dat de brand is uitgebroken. Wiemer Visbeek is eigenaar. Goedemorgen, Wiemer.
4: Yes, ja, hey, goedemorgen.
0: Ja, jij was op vakantie toen dit allemaal gebeurde. Gisteren dus teruggereden. Wat trof je aan?
4: Ja, heftig. Je rijdt het erf op, dat was nog 's nachts en je ziet het skelet van een gebouw nog staan. En ik tref allemaal lieve mensen aan die mij opvangen op dat moment.
0: Ja, wat doet dat met je als je daar dan staat met die mensen om je heen kijkend naar die ruïne wat het dan geworden is?
4: Ja, het is surrealistisch. Op dat moment is het voor mij nog moeilijk te bevatten. En dan zie je aan de mensen om je heen, het was onder andere mijn moeder. Die hebben het er dan heel zwaar mee, want die hebben de Vlammenzee hebben ze gezien. Dus het was eigenlijk een hele gekke situatie.
0: Ja, en vreselijk dat er ook dieren zijn omgekomen. Gelukkig geen menselijke slachtoffers. Weten jullie al iets over de oorzaak van deze brand, hoe dit kon gebeuren?
4: Nee, daar gaat vandaag verder onderzoek naar gedaan worden. Dus dat is nog niet bekend.
0: Ja, er is gelijk een actie op gang gekomen. We hebben er gisteren ook al een oproep voor gedaan. Gisteren zaten we al aanzienlijk hoog, hè. Toen ging het al richting de 20.000. Inmiddels staat de teller op €35.000.
4: Ja, joh.
0: Die crowdfunding. Want hoe gaat het in zijn werk? Want ik neem aan dat het verzekeringswerk is in eerste instantie. Maar dan moet je al die onderzoeken afwachten voordat er wat gebeurt.
4: Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik weet eigenlijk ook heel veel nog niet, hè. Ik ben gelukkig wel heel goed verzekerd. Dus het gaat sowieso allemaal goed komen. En die crowdfundingsactie, ja, dat is van hele lieve mensen om ons heen die zeggen, Wiemer, ja, er gaat nog heel veel tegenvallers op je pad komen. We willen je graag steunen en daarom zijn ze dat gestart. Ik ervaar het vooral als iets heel hartverwarmend. Het is ook heel gek eigenlijk dat je geld van mensen krijgt, maar ja.
1: Het is je gegund, Wiemer, dat is wat het is.
4: Ja, super lief.
0: Ja, maar jullie zijn ook zo liefdevol met de dieren bezig. We hebben daar natuurlijk destijds nog een locatieuitzending gemaakt met die lieve Para Patty, onze favoriete struisvogel ever. En we hebben dat gewoon gemerkt. En ook wat je betekent voor de gemeenschap daar en de mensen in Friesland. Dat is natuurlijk iets wat je niet verloren wil laten gaan of kwijt wil raken. Ik richt me even tot iedereen die luistert. Als je denkt van ja, ik weet het nog van Para Patty en hoe bevlogen Wiemer daar altijd over spreekt. Doneeractie.nl, dat is de site waar je terecht kan als je geld zou over hebben voor de crowdfundingactie. Brand in Sanje's Zoo, als je daar op zoekt, dan kom je naar dus doneeractie.nl. Wiemer, we houden contact. En sterkte ook de komende tijd, man.
4: Yes, gaan we doen. Heel erg bedankt.
0: En doe iedereen de groeten van ons. Geef ze een knuffel.
4: Ja, ik ga ze kruppelen.
3: Tot later.
4: Bye, Wiemer. Yo.

0: gehad. Een heerlijk weekend gaan we tegemoet. Vandaag ook een zonnige dag. 24 in het noorden tot 27 in het zuiden. Er valt nog wel wat te melden.
1: Ja.
0: Over wat er op de weg gebeurt. Erwin, goedemorgen.
2: Ja, er is heel veel aan de hand in het midden van het land. Dat rijmt en het is nog waar ook op de A27. Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Houten. 7 kilometer file. Vermalendijde gaten in de weg. 2 rijstoken zijn voorlopig dicht en de vertraging is al meer dan een kwartier. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is de weg dicht bij afrit Elspeet door een ongeluk met meerdere auto's. Verkeer kan omrijden via de A50 en de A1. En een ongeluk op de A28 bij Hoevelaken. Knoopend Hoevelaken op diezelfde A28 dus. Tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken staat het stil. 40 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
3: De Nederlandse actievoerders en journalisten die op een hulpgoederenboot voor Gaza zaten, zijn in Israël hard aangepakt. Gisteren werden ze door Israël naar Turkije gestuurd. En daar vertelde deze actievoerder wat hij in de cel meemaakte.
4: Gisteren dus als een hond in een kooi met z'n allen opgepropt. Veel te kleine kooi weer natuurlijk. Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel. Op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Mijn handen zijn kapot. Van de handkerchiefs die ze gebruiken. Die zijn van metaal, die zijn ontzettend pijnlijk. En dan moet je proberen te zitten. Je moet op je knieën zitten. En ze zijn voortdurend met de luide stemmakers duidelijk van ga zitten, ga zitten.
3: En vandaag komen die Nederlanders weer terug naar huis. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die eiste hogere cijfers waardoor haar kind VWO zou kunnen doen. De moeder bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en dat er geen vertrouwen meer is. En de rechter doet over 2 weken uitspraak. Een schok in de Amerikaanse autosportwereld, want een NASCAR-kampioen is plotseling overleden. Het is de 41-jarige coureur Kyle Busch, die afgelopen weekend nog een race won. Hij werd gisteren ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis, waar hij een paar uur later overleed. Kyle Busch maakte op zijn 16e zijn debuut in de autosport en wist 2 keer het kampioenschap binnen te halen. Hoewel de doodsoorzaak niet openbaar is gemaakt, was hij de afgelopen weken al wel ziek. Tijdens een race eerder deze maand klaagde hij over hoestbuien.

0: Nog altijd is de soap rondom walvis Timmy niet voorbij. Dat dode dier ligt voor de kust van een Deens eiland en dreigt te ontploffen, zo vertelt deze deskundige.
1: Als een zoogdier doodgaat, dan gaan de bacteriën in de darmen, die nemen de zaak over. En daar komt allemaal gas bij vrij. En bij zo'n walvis kan dat nergens heen. Hè? Die zit helemaal verpakt in een dikke laag blubber. Dus dat gas hoopt zich op. En dat wordt een soort drijvende tijdbom.
0: Ja, en dus moet er een gat in Timmy worden gemaakt. Maar daar moet je wel verstand van hebben.
1: Je moet een keer een hele grote haal geven. En dat je een snee maakt van een meter lang of zo, zodat je een groot gat maakt. Want als je een heel klein gaatje prikt, dan moet al dat gas door dat kleine ventieltje zeg maar naar buiten stromen. En dan krijg je echt een enorme gasontploffing. Dus je moet een flinke haal geven en niet bang zijn.
0: Maar waarschijnlijk gaan ze dat niet meer doen, omdat het niet lang meer duurt voordat Timmy explodeert. En daarom stopte Denemarken gisteren al met de berging van de walvis.
2: Ligt het aan mij of zie je het gewoon helemaal voor je als je dat zo vertelt?
3: Natuurlijk zie je het voor je.
2: Carmen, dankjewel, hè.
4: Alsjeblieft.
2: Goedemorgen, lekker opstart op vrijdag met de Swedish House Mafia. En de weekend.

0: toch wel kwaad is, hè?
1: Are you kidding me?
0: Ja, man.
1: Doe even normaal, zeg. Hey. Wat moet je met die andere chick? Ik ben toch veel leuker? Hou je me nou voor de gek of wat?
0: Ja, doeg.
1: Are you kidding me? Hier voor de Swedish House Mafia en The Weeknd.
2: Het weekend begint vroeg, alhoewel. Het is al 17 minuten voor 9 op vrijdag. Dus die staat echt voor de deur. Door de mat to a flame.
3: Jan Willem, start op. Referendum.
2: Ja, we gaan een referendum doen en we laten de democratie spreken. Ik heb twee liedjes en de vraag is, welke is als eerste bij de drie? Want die gaan we draaien. En daarvoor mag je bellen 0800-1122. Dan kom je in de uitzending, dan vertel je wie je bent en welk liedje jij wil horen.
4: Ja, het wordt een Pinksterweekend namelijk met een gouden randje, want vanavond klinkt het in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena zo. You're so golden. Voor de vierde keer in de arena. En aan de andere kant van het land staan Suzanne en Freek in de Gelredome in Arnhem.
5: Maar we waren nog goud.
1: Oh, twee keer goud.
0: Ja,
1: dit wordt sowieso goud.
4: Nou, ja.
1: Ja, goud als je belt. 0800-1122. Welke wil je horen? 0800-1122. En dan kom je in de uitzending. En dan, volgens mij hebben we al... Hallo?
0: Hallo?
1: Wacht even.
4: Oh.
1: Hallo?
6: Ja.
1: Hallo.
6: Met Adriaan.
1: Adriaan, goedemorgen. Hi, met Bassie. Wat zou je graag willen horen?
6: Wat leuk. dus Suzanne Freek.
1: Ja. Suzanne Freek. Maar volgens mij, wat belde jij al voordat je überhaupt wist tussen welke je moest kiezen?
6: Zeker.
1: Nou, dus jij gaat voor Suzanne Freek?
6: Ja.
1: Oké, Adriaan, dan is het 1-0 voor Suzanne Freek. Goedemorgen, met je wat mijn Jeroen?
4: Hi.
1: Wie ben je? Hallo.
7: Hallo, met Alexander.
1: Hi, Alexander. Goedemorgen.
7: Hi.
1: Waar kies jij voor?
7: Ik ga ook voor Suzanne en Freek.
1: Jij gaat ook voor Suzanne en Freek. Dan is het al 2-0 voor Suzanne en Freek.
4: Oh.
1: Dat gaat snel. De eerste die bij 3 is, die gaan we draaien. 0800-1122. Het is 2 keer goud, hè? Dus goud van Suzanne en Freek of golden van Harry Styles. Goedemorgen, met wie spreken wij?
8: Hoi, met Odette.
1: Zei je Annette?
8: Odette.
1: Ja,
8: goedemorgen.
1: Odette. Ja, wij zeggen altijd, je stapt met Odette uit bed en je gaat als een raket.
8: Zoiets, maar we gaan voor goud.
1: Jij gaat voor goud? Ja, het is 2 keer goud, hè? Dus wil je dan golden van Harry Styles of goud van Suzanne Freek?
8: Nee, goud van Suzanne Freek.
4: Suzanne
1: Freek. Dat is het toch. Odette, dan heb jij de beslissende stem. Ze hebben gewoon 3-0 gewonnen, Suzanne Freek, met goud.
8: Yippie.
1: Mooi weekend.
8: Ja. Doei, fijn weekend.
9: Als je mijn gedachten eens...

0: Nou ja, dit is toch wel echt een klinkende overwinning met 3-0 gewonnen van Harry Styles.
1: Ja, dat was geen twijfel over mogelijk.
0: Goud, Suzanne Freek, ik ga zondagmiddag met het hele gezin.
1: Oh, wat in, leuk, joh. Ja.
2: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Was dan al in de Ziggo met mijn jongste dochter. Dat was echt zo'n leuk concert. Ja, sowieso leuk om dat met je dochter te doen. Maar ja, dat is een bijzondere middag. Is even de boel?
1: Ja, een bakje koffie erbij, een puntje lemon cheesecake. En het belangrijkste nieuws van deze vrijdag natuurlijk. Spotify komt met een hele nieuwe functie. Artiesten namelijk kunnen ervoor kiezen om een deel van de tickets voor concerten aan de kant te zetten voor hun meest toegewijde fans, zoals ze dat dan noemen. Dat zijn dan de fans die de muziek het meest streamen. Zij krijgen dan eerder de kans om kaartjes te kopen. Spotify hoopt dat er meer tickets naar echte fans gaan in plaats van naar doorverkopers. Die functie is nu alleen in Amerika beschikbaar, maar meer landen zullen volgen. Sam Fender, daar is hij, ja. Hij is uitgeroepen tot de songwriter van het jaar bij de Britse Ivor Novello Awards. Dat is een speciale awardshow voor songwriters die daar in het zonnetje gezet worden. Volgens de jury is hij een van de meest bepalende stemmen in de moderne Britse muziek en vertelkunst. En we hebben nieuws uit Paris, want gisteren verscheen er een Instagram-bericht van Lily Collins. Dat is de dochter van Phil Collins, die de hoofdrol speelt in de populaire Netflix-serie Emily in Paris.
3: I'm here to share that this upcoming 6th season will be our final.
0: Oh? Wat zegt ze nou eigenlijk?
1: Ik verstond het ook niet, want er zat iemand doorheen te praten.
0: Zat iemand er doorheen te praten?
1: Ja, ja. Ja hoor.
3: I'm here to share that this upcoming 6th season will be our final.
0: Het zesde seizoen wordt het laatste seizoen van Emily in Paris.
1: Emily in Paris. Ja, het is helaas maar waar. Maar goed, ja, aan de andere kant, misschien dat alle verhalen ook wel een keertje verteld zijn. Voor dat laatste seizoen blijven ze trouwens niet alleen in Parijs. Voor de opnames gaan ze ook nog naar Veenendaal.
0: Zou ik er tijd worden, zeg?
1: Nee hoor, ze gaan naar Griekenland.
0: Oh.
1: Einde.

0: Ja, wij gaan aan de slag onder de leiding van... Corné
1: Klein! Laatste keer.
0: Oh, joh.
1: Waarom? Ja, volgende week is Bartje weer terug.
0: Don't leave me, Corné.
1: Don't leave me, Corné. Het klopt, klopt helemaal. Van wie is het origineel eigenlijk? Van wie is het origineel eigenlijk?
0: Thelma Houston, denk ik.
1: Nee, het is van Harold Melvin en de Blue Notes.
2: Oh. Don't walk away, Corné.
1: Don't walk away, Corné. Dit is het eerste liedje straks, hè, jongens.
2: Jeetje, moeilijk, man.
1: Moeilijk? Nog een keer.
0: Is dit niet is die Canadees?
2: Ze zeggen gewoon de titel al.
1: Dus? Nee, dat is niet waar, Jeroen. Goed luisteren, want die hebben we weggeknipt.
0: Illegaal, ze zingen illegaal, hoor je dat? Hij heeft vuurwerk gehaald. Zij heeft
1: jongens,
0: vuurwerk gehaald.
1: Jullie zijn toen aan weekend.
0: Zij heeft vuurwerk gehaald en hij zegt illegaal. Luister maar. Illegaal, zie je dat? Dus, ja, wie zou dat doen? Spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in via de app. En dan mag jij misschien straks de show van Corné aftrappen. Corné, dankjewel, hè?
1: Ja, dankjewel. Ja, jullie ook, dankjewel.
0: We moeten ook nog een tv-programma opnemen. Dus
1: succes ermee.
2: Ja, dat wordt wat. Succes ermee. En leuk dat je er bent, Bas.
1: Dankjewel.
0: Ja, ja. Goed gedaan.
1: Dankjewel, twee.
0: Dit was Jan-Willem Startop voor vrijdag 22 mei. Fijn dat je erbij was.
2: Ja, maakt er een heel mooi Pinksterweekend van. Vanavond zijn we er weer om 9:30 op NPO 1. En anders komende maandag zijn Roelof en Daniel hier.
0: Album 2-daagse.
2: En dan dinsdag zijn wij er weer.
0: Exact.
2: En fijn weekend.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Social Deal Beauty Deals, take one en actie, Bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
13: 1 minuut over 9, zometeen aan de slag van de vrijdag. Maar nu eerst en het allerlaatste nieuws. Carmen, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een waarschuwing van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Bedrijven en instellingen moeten paraat staan voor een nieuwe golf van cyberaanvallen met behulp van AI, kunstmatige intelligentie. Want AI is veel beter in hacken dan mensen dat zijn. Zo kon dit beveiligingsbedrijf een website van het ministerie van Binnenlandse Zaken binnendringen.
15: Nou, hier zie je letterlijk de wachtwoorden tot die server. We hebben aangetoond dat er vervolgens, als je die wachtwoorden gebruikt, er geen blok plaatsvindt. Dus we worden niet tegengehouden.
14: Het Nationaal Cybersecurity Centrum zegt dat bedrijven ook AI moeten gebruiken, maar dan om kwetsbaarheden in hun eigen systeem op te sporen. Zo'n 100 asielzoekers die vannacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum zit daar nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Om Ter Apel te ontlasten maakt Amsterdam extra opvangplekken vrij. Veel andere gemeenten doen te weinig of helemaal niks. Binnenkort moeten die op het matje komen bij minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Eindelijk is de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein weer open. 2 jaar geleden stortten de hellingbanen in, waarbij wonderwel niemand gewond raakte. Lang was de parkeergarage niet te gebruiken, tot vandaag. En daar is het ziekenhuis maar wat blij mee.
16: We hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar heel erg moeten behelpen met parkeerplekken in de omgeving. Maar ja, dat we nu weer gewoon met bezoekers, patiënten, maar vooral ook onze medewerkers hier terecht kunnen, dat is echt heel fijn.
17: In een hele prettige ervaring. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd fiets. En vandaag heb ik dienst. Ik denk, ik ga toch een keer met de auto. En toen kon ik gewoon parkeren, dus dat is echt heerlijk.
14: Biddinghuizen bereidt zich voor op het christelijke festival Opwekking met seminars en muziek. Gisteren kwamen al de eerste bezoekers aan. Om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken en dat werkt.
18: Binnen door, gaat fantastisch mooi. Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Dan komt er weer een auto aan. Pas op, pas op, pas op. Kom maar. Hier rechtsaf, eerste lijntje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
19: Gaat het anders dan vorig jaar?
18: Ja, veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
14: Maar nu dus niet. En Opwekking trekt 10.000 bezoekers.
20: Klinkt niet echt gestroomlijnd, zeg maar. Die man, toch?
14: Ja, het gaat best goed, hoor.
20: Oké.
14: Het weer een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler.
20: Dankjewel. De verkeersinformatie met mijn goede vriend Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
21: Hey Corné, alles goed met jou?
20: Met mij wel, met jou ook?
21: Ja, met mij ook. Ja, en inderdaad, Opwekking, dat gaat eigenlijk soepeler dan andere jaren. De toestroom van de bezoekers. Want ik zag er net even een kleine file, maar over het algemeen gaat het heel erg goed. Op de A27, daarentegen, richting Gorinchem, tussen knooppunt Rijnsweert en Houten, 5 kilometer file, zijn gaten in de weg gevonden. Er zijn 2 rijstroken voorlopig dicht. Op de A28 Utrecht richting Zwolle, tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken, 6 kilometer file, kwartier vertraging door een ongeluk. Vanuit Zwolle naar Amersfoort staat het vast tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken, 4 kilometer file, door een ongeluk, rechte rijstrook ook dicht. A28 Zwolle-Amersfoort, ook weer daar tussen het Harde en afrit Elspeet. 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden is de weg dicht en word je via de af- en oprit omgeleid.
20: Dankjewel en ongetwijfeld tot straks. Dag Erwin.

0: voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: It's like rain!
10: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
14: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
13: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
15: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
17: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

NPO Radio 2. En dit is van het album American Idiot. Je hoorde Wake Me Up When September Ends van Green Day. Soms is het lastig om hele grote gebeurtenissen te verwerken op het moment dat het echt gebeurt. Zoals bijvoorbeeld in het geval van zanger Billy Armstrong van Green Day, het overlijden van zijn vader. Pas 20 jaar later schreef hij juist dit nummer over dat verlies. En blijkbaar was het precies het juiste moment. Hij zegt: ik herinner me dat ik vlak nadat ik dit lied had geschreven, voelde alsof er een enorme last van mijn schouders viel. En zelfs bij de uitvaart heeft hij dit geroepen: maak mij maar wakker als deze rotmaand september.

0: Doe maar en de bom. 1 minuut over 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weggestuurd om een kritisch rapport. De 2 werden beschuldigd van vrouwonvriendelijk gedrag en een slechte samenwerking met hun ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op, de andere van gemeentebelangen werd gisteravond ontslagen door de gemeenteraad. Een grote solidariteitsactie gisteravond in Utrecht van mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. Het is een tegendemonstratie na de vele anti-AZC-protesten en de rellen van de afgelopen tijd.
2: Ik ga de straat op tegen onverdraagzaamheid. Ik ben zo spuugzat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
1: De zoektocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen stopgezet. De hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Zoeken met onder meer helikopters, drones, duikers en speurhonden had geen resultaat. De gezaghebber van het eiland noemt het een moeilijke beslissing. 2 Italianen met een naar eigen zeggen uit de hand gelopen hobby moeten van de rechter €15.000 boete betalen. Ze reisden met een bonte verzameling exotische dieren door Gelderland. In hun trailer zaten steppenarenden, kleinklauwotters en blauwoogkakatoes. Deze dieren worden met uitsterven bedreigd en de mannen hadden niet de juiste papieren. Het weer, een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler.
0: Dankjewel, Carmen. De files, Erwin, waar staan ze?
3: Nou, ze staan in het midden van het land. Op de A27 van Almere naar Utrecht staat 4 kilometer file tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem zijn voorlopig 2 rijstroken dicht bij Houten. Er zijn opnieuw gaten in de weg aangetroffen. Ditmaal dus de A27, 3 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen het Harde en Afrit Elspeet, 7 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de weg nog dicht. En verkeer wordt er omheen geleid. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken door een ander ongeluk weer 6 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. 10, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weggestuurd om een kritisch rapport. De 2 werden beschuldigd van vrouwonvriendelijk gedrag en een slechte samenwerking met hun ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op, de andere van gemeentebelangen werd gisteravond ontslagen door de gemeenteraad. Een grote solidariteitsactie gisteravond in Utrecht van mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. Het is een tegendemonstratie na de vele anti-AZC-protesten en de rellen van de afgelopen tijd.
2: Ik ga de straat op tegen onverdraagzaamheid. Ik ben zo spuugzat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
1: De zoektocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen stopgezet. De hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Zoeken met onder meer helikopters, drones, duikers en speurhonden had geen resultaat. De gezaghebber van het eiland noemt het een moeilijke beslissing. 2 Italianen met een naar eigen zeggen uit de hand gelopen hobby moeten van de rechter €15.000 boete betalen. Ze reisden met een bonte verzameling exotische dieren door Gelderland.

0: ben zo spuugzat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
1: De zoektocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen stopgezet. De hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Zoeken met onder meer helikopters, drones, duikers en speurhonden had geen resultaat. De gezaghebber van het eiland noemt het een moeilijke beslissing. 2 Italianen met een naar eigen zeggen uit de hand gelopen hobby moeten van de rechter 15.000 euro boete betalen. Ze reisden met een bonte verzameling exotische dieren door Gelderland. In hun trailer zaten steppenarenden, kleinklauwotters en blauwoogkakatoes. Deze dieren worden met uitsterven bedreigd en de mannen hadden niet de juiste papieren. Het weer, een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler.
2: Dankjewel, Carmen. De files, Erwin, waar staan ze?
3: Nou, ze staan in het midden van het land. Op de A27 van Almere naar Utrecht staat 4 kilometer file tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem zijn voorlopig 2 rijstroken dicht bij Houten. Er zijn opnieuw gaten in de weg aangetroffen. Ditmaal dus de A27, 3 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen het Harde en afrit Elspeet, 7 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de weg nog dicht. En verkeer wordt er omheen geleid. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken door een ander ongeluk weer 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging.
2: Dankjewel. Het is wat met al die gaten in de weg, hè?

telefoon is ontploft door deze Guns N' Roses. Alvast in het kader van de album tweedaagse komend weekend op NPO Radio 2. Muziek van het album Appetite for Destruction van Guns N' Roses. Album met Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine en de track die je net hoorde, Paradise City. Daarvoor nog Los Del Rio en de Macarena. En die twee brengen ons bij Ed Sheeran, Bad Habit.

op NPO Radio 2 in Aan de Slag. Zometeen de finale van het 60 seconden spel. High score staat op 16. Dat was een hele goede kandidaat gisteren. Zometeen dus na een plaatje of 4, 5 in het volgende uur. Maar nu eerst nog een pareltje van deze man, Billy Joel.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
1: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
2: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
1: Wat is dat?
2: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
1: Wie heeft daar nou geen zin in?
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: zelf wel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
13: Een heel boek? En de kinderen dan?
12: Die zijn veel te druk met spelen.
13: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
12: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
13: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
12: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
13: Proost.
12: Op sunweb.nl.
14: Eén minuut over 10, zometeen nog meer aan de slag met het 60-seconden spel. Maar nu eerst het laatste nieuws met Carmen. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Dat meldt Vrij Nederland. De ambtenaren zijn bezig met een Europese wet die sociale mediabedrijven strenger aanpakt. En ze verplicht om harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. Tech-redacteur Joost Schellevis weet meer.
16: Het gaat in ieder geval om verslagen van bijeenkomsten. Met wie er is gemaild over die bijeenkomsten, wie er is uitgenodigd. Dus ook echt informatie uit Microsoft-systemen. Waar dus Nederlandse en Europese overheden klant zijn. Die zijn gedeeld met de Amerikaanse overheid. En dat is toch wel echt schokkend eigenlijk.
15: Amerika ziet de nieuwe Europese wet als censuur. En heeft Microsoft, Google en Meta opgedragen om de namen van de ambtenaren te geven. Het gevolg kan zijn dat ze Amerika niet meer in mogen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roland Muller.
17: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten. Ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
15: Vakbond De Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Hoopvol nieuws voor Max Verstappen-fans, want door de aangepaste Formule 1-regels die volgend jaar ingaan, denkt de Nederlander erover om langer in de Formule 1 te blijven rijden. Besloten is om de invloed van de elektromotor terug te schroeven. En dat zal de sport zeker verbeteren, zei Verstappen in aanloop naar de race in Canada dit weekend. Daar hoopt Verstappen weer in de top mee te doen.
0: It's going to be a bit of a development race, I think, as well, every single weekend, depending on what other teams bring. But I naturally hope, of course, to again try and be close to that top three.
15: En het is een druk programma in Canada, want het is een sprintweekend. De race zelf is zondagavond onze tijd. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolkend, wordt 24 tot 26 graden. Morgen dan kan het wel 29 graden worden. In het noorden is er een kleine kans op een bui.
14: Carmen, dankjewel. Erwin met files. Hoe is het op de weg, Erwin?
10: Nou, het wordt drukker op de weg. Dat zie je ook in het zuiden van het land. Mede mogelijk gemaakt door een kapotte auto op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 5 kilometer file tussen Knoopend Leenderheide en Knoopend Baterdorp. De vertraging is zo'n 20 minuten. Nog steeds file op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een ongeluk tussen Knoopend Everding en Culemborg. Een half uur vertraging, 5 kilometer file. En op de A27 de Almere richting Gorkum, 2 rijstroken dicht bij Houten. Er zitten opnieuw gaten in de weg. Tussen Bilthoven en Houten heb je 20 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort. Door een ongeluk is bij Knoopend Hoevelaken de rechterrijstrook dicht. 7 kilometer file vanaf Nijkerk, een kwartier vertraging.
14: Dankjewel. Eerste plaats zometeen in Aan de Slag. Uur nummer 2 komt eraan en daarover gaat de eerste vraag. Daar is in het Nederlands een cover van gemaakt. Dan gaat het over de liefdebedrijven met een kale man. Van wie is het origineel? Dus er is een Nederlandse cover van gemaakt. Gaat over de liefdebedrijven met een kale man. Wat is het origineel van dat liedje? Laat het weten voor het 60 seconden spel. En dat kan via de app NPO Luister. Ster.
18: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
19: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
20: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
21: Honda, the power of dreams.
22: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
24: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
25: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
26: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
27: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
28: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
29: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
30: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
31: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
32: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof.
1: Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wild tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuchen. Altijd dicht bij de bron.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

0: heerlijke zonnige dag, geweldige temperaturen en er komt een hele fijne zomerse plaat aan. Welke dat is, dat hoor je zo meteen.
1: Corné Klein, aan de slag.
2: Er is maar één.
1: NPO Radio 2.
2: Radio 2.

0: Goedemorgen.
1: Daan uit Bussum van 34. Dit wordt een hele spannende, Daan.
0: Ja.
1: De highscore staat namelijk op 16.
0: Ik begreep het, ja. Dat wordt een flinke kluif.
1: Dat wordt een flinke kluif, ja. Speel je het spel vaker als je zit te luisteren?
0: Ja, ik doe wel vaak mee als je te luisteren.
1: En
0: mezelf,
1: dan, dan gaat het zeker heel erg goed.
0: Dat gaat heel goed, ja. Maar 16 komt niet vaak aan bod natuurlijk. Dus dat wordt...
1: 16 is een pittige. Ja. 16 is een pittige. Tijmen van gisteren met 16, die hangt aan de andere kant, de andere lijn. Dus we gaan eerst een spel spelen en dan zien we waar het bekende schip strandt, Daan.
0: Ja, we gaan het zien.
1: De eerste plaat die heb je al gehoord. Waar ging dat over? Dat liedje Seks met die Kale?
0: Ja, het origineel is van Kings of Leon.
1: Ja. Seks on Fire, dat is goed. We gaan beginnen. Succes. Wat is vaak het vervoermiddel van heksen in sprookjes?
0: Een bezem.
1: Welke letter wordt in het zuiden vaak zachter uitgesproken?
0: De G.
1: Maak de titel van de Bee Gees af. More than a...
0: feeling.
1: In welke provincie vind je met carnaval de stad Oeteldonk?
0: Brabant.
1: Welk snoep komt voor als munten, schoolkrijt en kokintjes?
0: Drop.
1: Als ik 33 ben, jij 49, hoe oud zijn we dan samen?
0: 82.
1: Hoeveel hoeken heeft een ruit?
0: 4.
1: In welk land liggen Florence en Palermo?
0: Italië.
1: En noem een lid van de Beatles naast Paul McCartney...
0: John Lennon.
1: Als je opnieuw begint, dan begin je spreekwoordelijk met een schone...
0: Lei.
1: Maak deze filmtitel af. Harry Potter en de Steen der...
0: Wijze.
1: Wie staat in de top 2000 met The Man Who Can Be Moved?
0: Geen idee, pas.
1: Wat voor restaurant omschrijf ik? Rood-wit geblokte laken, stroop en kinderen.
0: Pannenkoekrestaurant.
1: Welke liedjeswedstrijd won ABBA met de hit Waterloo?
0: Songfestival.
1: Welk voedsel past achter de woorden tros, vlees en sherry?
0: Tomaat.
1: Ik zie een duim van Liedeke. Dus die laatste, die tel ik nog, die is nog goed, die reken ik nog goed. Even kijken, want je ging best wel goed. Heb je er 16, denk je?
0: Nee, ik denk dat de muziekvragen me genekt hebben.
1: Ja, dat komt vaak voor, hè? Dan denk je van die muziekvragen zijn hartstikke makkelijk. Maar dat valt dan toch weer tegen. Maak de titel af van The Bee Gees, dat is More Than A Woman.
0: Oh, ja. Yep.
1: En wie staat in de top 2000 met The Man Who Can Be Moved? Die heb jij gepast, dat is The Script.
0: Oké, heb ik echt niet geweten.
1: Je hebt er 14 goed.
0: Ja, ik was er heel bang voor. Ja.
1: Ik vind het knap, 14, maar net niet genoeg, Daan.
0: Ja, nou ja, felicitaties aan Tijmen dan maar. Hè.
1: Ja, precies. Een heel fijne Pinksterweekend en dankjewel voor het meespelen.
0: Ja, dankjewel. Dag. Jullie ook.
1: En Tijmen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: 16 goed. En de aan de slagroomtaart komt jouw kant op.
2: Super, dankjewel.
1: Geniet er lekker van. Misschien is die op tijd. Kan je ook genieten met Pinksteren van die aan de slagroomtaart.
2: Ik hoop het.
1: Fijne dag nog, hè.

0: Turkse democratie. Veel van zijn partijgenoten zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. In een portiekflat in Den Haag is gisteravond een explosie geweest en door de klap sprongen ramen van het trappenhuis kapot. Een agent raakte licht gewond door een los stuk glas dat naar beneden viel. Een bijzondere week voor 19 middelbare scholieren in Eindhoven. Die zit erop. De hele week mochten ze niet op hun telefoon en laptop. En dat was een ideetje van een mentor die het zelf lastig vond dat ze af en toe niet kon e-mailen. Maar voor de rest had het veel voordelen voor de leerlingen, zegt ze.
1: Slapen ging echt bijna bij iedereen beter. Ze gingen weer buiten spelen. Ze gingen spelletjes doen met familie. Ze zijn naar opa en oma gegaan.
0: Volgens de mentor was de eerste dag het moeilijkst. Daarna werd het steeds makkelijker. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. En morgen dan kan het 29 graden worden.
2: Lekker korte broeken weer. Erwin de Hart in zijn korte broek met verkeersinformatie.
3: Het is wel echt afzien even op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg staat het stil over 7 kilometer door bergingswerkzaamheden. Het lijkt er wel op dat de weg weer vrij is. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens bij knooppunt Markezaat staat weer eens 3 kilometer file. De vertraging is alweer een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de grens. A27 Utrecht-Gorkum 7 kilometer file door de gaten in de weg bij Houten. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat door een ongeluk bij knooppunt Hoevelaken 6 kilometer file, maar daar is de weg weer vrij.
2: Dankjewel.

NPO Radio 2 en aan de slag. Als het goed is, dan voel jij het ook, de spanning die in de lucht hangt. Het is namelijk 11:15, vrijdagochtend, tijd voor de bekendmaking van de nieuwe NPO Radio 2 topsong van komende week. En het is muziek van een band die altijd heel erg hoog staat in de top 2000. In het bijzonder met één liedje opgenomen met een heel groot orkest. Een hele mooie plaat, hele mooie track, Impossible. Maar ze maken natuurlijk ook

inderdaad. Je hoort hem de hele week door op Radio 2 als topsong. De nieuwe van Nothing But Thieves. Een liedje dat heet Evolution. Vanmorgen, ik werd wakker, zat even op mijn Facebook en er kwam een berichtje voorbij van de manager van Denise Lepage. En dan denk je misschien, wie is Denise Lepage? En die manager die schrijft: Friends, this is the manager of Denise Lepage. Denise passed away yesterday after suffering a stroke. May she rest in peace. Denise Lepage, zangeres, zij maakte onder andere dit liedje.

0: Hugo Tros,
1: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Start je dag zonder barst.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Ik kan niet werken vandaag.
22: Waar heb je last van?
21: Koorts. Oranje koorts.
23: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
0: Lieve mensen, zometeen de top 2000 shuffle. We gaan lekker shuffelen met 5 liedjes uit de top 2000.
3: Every day I'm shuffling.
0: En wil je mee shuffelen? Laat het even weten via NPO Luister. Nu het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken. Dat zegt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW in de Telegraaf. Zo vertelt verslaggever Roland Muller.
22: VNO-NCW maakt zich vooral heel veel zorgen over die snellere stijging van de AOW-leeftijd. Zij zeggen, ja, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor onrust, dat plan wat er dus vanuit het kabinet is. Ze zeggen, dat is geen goed idee. En dan wijzen ze vooral naar het pensioenakkoord, waarin juist een langzamere stijging van die AOW-leeftijd is afgesproken. En zij zeggen, ja, afspraak is afspraak, dus die plannen moeten eigenlijk gewoon van tafel.
12: En eerder keerden ook de vakbonden zich al tegen het AOW-plan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat langer duren en is erg ingewikkeld, dat zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben gedeeld met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. De politie in Magaren in Brabant is nog altijd op zoek naar 3 mannen die zouden hebben geschoten op een boerenerf. Daarbij raakte 1 man zwaar gewond. Op het erf zouden arbeidsmigranten wonen. Deze omwonende is geschrokken.
24: Toen ik thuis kwam heb ik onze buren gesproken en zij zaten in de tuin. En zij hoorden dus dat er ineens met meubels gegooid werd, dat er ruzie was. Ze dachten, oh jee, hè. Nou, toen hoorden ze dat de deur open ging en echte meubels naar buiten gingen. Dus het echt flink gevochten werd en toen geschoten.
12: De 3 mannen gingen er in een wit busje vandoor. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De supporters van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken en gooiden die hekken naar de politie. Volgens de politie is voorkomen dat aanhangers van Ajax en FC Groningen met elkaar op de vuist gingen. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat Harry Styles optreedt in de Johan Cruijff Arena. Het weer, heel veel zon, in het noorden wat bewolking. Op de meeste plekken krijgen we een zomerse 25 tot 26 graden. Aan zee en rond het IJsselmeer iets koeler. En de komende dagen blijft het droog, warm en zonnig.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie met de legendary Erwin de Hart. Goedemorgen.
25: Dag René, wat een leuke aankondiging.
0: Ja, dank je.
25: De Pinksterdrukte komt ondertussen op gang, terwijl ik dit zeg. Er staan al aardig wat files in het midden en zuiden des lands. De files met de meeste vertraging op een rijtje, de A4 Rotterdam-Belgische grens. En door een botsing met een camper en een auto tussen Afrit Tolen en knooppunt Markiezaad staat het stil over 11 kilometer. De vertraging is meer dan een half uur. En voorlopig is de linkerrijstrook dicht op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven. Vakantieverkeer, 20 minuten vertraging in 9 kilometer file. En een kwartier op de A27 Utrecht-Gorkum. Dus Afrit de Beeld en Houten, 7 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht door gaten in de weg, maar daaraan wordt gewerkt.
0: Dankjewel, en dat is goed om te horen, Erwin de Hart met de verkeersinformatie. Ik spreek hem ongetwijfeld zometeen weer.
3: Every day I'm shuffling.
0: Top 2000 shuffle komt eraan. Ik zei het al, wil je meespelen? Laat het weten via NPO Luister.
26: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee, Plus.
27: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
28: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
29: Zoveel money!
28: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
30: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
31: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
32: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
31: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
9: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
28: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

2000 Shuffle komt eraan. Zoe Kravitz, de verloofde van Harry Styles, is ook in Amsterdam al dagenlang. Dat is een beetje logisch ook natuurlijk. De dochter van deze superstar, Lenny Kravitz. Dit

0: NPO Radio 2.
1: Er is maar één NPO Radio 2.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo Wouter, jij hebt een paar jaar geleden meegedaan aan de Top 2000 Shuffle. Dat ging niet helemaal volgens plan.
1: Nee, dat klopt. En ik had een aanvoerder van mijn voetbalteam, die deed dat daarvoor. Die heb ik toen heel hard uitgelachen.
0: Ja.
1: Want die wilde Pink Floyd hebben, maar die eindigde met George Michael of zo.
0: Ja. Alleen niet slecht. George Michael is ook goed.
1: Ook niet slecht. Maar toen ging ik het zelf doen. Maar toen eindigde ik met de LP met Lost on You, geloof
0: Lost
1: ik.
0: Lost on You. En ja. Welke had je toen wel kunnen kiezen, zeg maar?
1: Ja, eentje van Radiohead. En dat had ik wel moeten doen.
0: Ja,
1: dat hoor ik nu nog steeds.
0: Dus doe het nou vandaag goed, hè. Pak het goed aan.
1: Ja.
0: Zeg gewoon aan wanneer je een goede plaat hoort.
1: Precies.
0: Want anders dan eindig je bij fragment nummer 5 en niemand weet wat het is.
1: Nee, dat moeten we niet willen.
0: Wouter, we gaan beginnen. Top 2000 Shuffle staat scherp. Ik weet niet wat er komt. Jij roept gewoon aan of uit.
2: 991.
0: Ja.
1: Ja, dan moet ik hem gewoon gelijk doen, hè?
0: Ik zeg niks. Het is jouw spel. Het is jouw ding.
1: Ja, ik zeg aan.
0: Je zegt aan?
1: Ja, anders gaat het helemaal verkeerd.
0: Oké, zullen we die andere vier nog even doen dan?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, komt de volgende.
2: 1075.
1: Tot nu toe een goede keuze, toch?
0: Ja, tot nu toe. Black Eyed Peas, Where is the Love? Met een beetje hulp van Justin Timberlake.
2: 358.
0: Sting.
1: Ja, had gekund.
0: Had gekund. Goeie plaat.
2: 655.
0: Herbert Grönemeyer.
1: Ja, het is prachtig, maar helaas.
0: Halt mich, en dit is de laatste, Wouter.
2: 248.
0: Dat is ook een pareltje, dit toch?
1: Ja, zeker wel. Ik ben blij met mijn eerste keuze.
0: Nou, ik ook. Ik kan je vertellen, dit is een van mijn favoriete platen aller tijden.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Yes, dankjewel Wouter.
1: Yes, dankjewel.
0: Bye. Hoi, zongen door Legendary Scott Weiland. Dit zijn de Stone Temple Pilots en Plush in de Top 2000 Shuffle.

uit Woerden in de top 2000 shuffle. Stone Temple Pilots en Plush. Hele goede keuze, maar ik heb nog, want ik zit hier al anderhalve week en maandag is Bart weer terug. Ik heb nog een wildcard. Er komen wat wildcard appjes binnen voor Houtmich. Laat het weten, wat mag ik voor je draaien als het gaat om de wildcard? Dat kan via NPO. Luister, laten we eens even gek doen. Nog een half uurtje te gaan. Lionel Richie.

0: Lionel Richie, ondertussen strakker getrokken door zijn plastisch chirurg. Zijn neusgaten zitten achter zijn oren zo'n beetje. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. 12:02, dit zijn de hoofdpunten met Carmen.
1: De 68-jarige man in een rolstoel die gisteren omkwam op station Amsterdam Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende kracht van een passerende trein. De man kwam tussen het perron en de trein terecht. Volgens de politie is het dus een ongeluk en geen misdrijf. Het treinabonnement, waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen, moet gaan gelden van 21 juni tot 1 september. En dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren, weekenden en feestdagen. Het is een grote wens van PvdA GroenLinks. Gisteren was in Amerika de laatste uitzending van de Late Show met Stephen Colbert. CBS, de zender die het uitzond, is ermee gestopt onder druk van president Trump, op wie Colbert vaak kritiek heeft. Deze mensen waren bij die laatste show en vonden het...
2: Oh, it was amazing. It was amazing. And it was emotional. And it was definitely a party.
1: De show duurde ruim een kwartier langer dan gebruikelijk en zat vol met gastoptredens. In Hazerswoude-dorp was een bellende fietser zo afgeleid dat hij op 3 andere fietsers is ingereden. En die zijn daardoor gevallen. Een van hen raakte flink gewond. De veroorzaker van het ongeluk heeft zijn spullen gepakt en is toen doorgefietst. Het weer, heel veel zon vandaag, in het noorden wat bewolking. Op de meeste plekken krijgen we een zomerse 25 graden. Aan zee en rond het IJsselmeer iets koeler. En de komende dagen blijft het droog, warm en zonnig.
0: Carmen, dankjewel. Fijn weekend, hè?
1: Jij ook.
0: Wat ga je doen? Boksen?
1: Ja, morgen nog
0: weer. Oh, morgen boksen. Ja. Succes ermee.
1: Dank je.
0: Geen bokser, maar wel een man die alles weet van de files. Erwin de Hart. Ja. Erwin, goedemorgen.
3: Wij hadden vroeger thuis een bokser.
0: Oh.
3: Die heet Joris.
0: Ja,
3: het heeft toch alles met elkaar te maken.
0: Precies, ja, er zijn overal linkjes.
3: Ja, ja, dat is een complot. De Pinksterdrukte komt ondertussen gewoon op gang. Er staan al aardig wat files in het midden en zuiden van het land. De files met de meeste vertraging. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort staat 6 kilometer file. Tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk een 30 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Afritolen en Hoogrijden 5 kilometer file. De weg is weer vrij daar. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug 6 kilometer file, 20 minuten erbij. De A27 vanuit Almere naar Gorkum zitten nog steeds gaten in de weg bij Houten, 8 kilometer file. En een 30 minuten vertraging op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer.
0: Dank je. Met zometeen nog die wildcard. Welke gaat het worden? Wordt het toevallig die Halt Mieg? Laat het weten via NPO Luister. Nu in The Stars, dit zijn de Rolling Stones.
1: Gisteren was in Amerika de laatste uitzending van de Late Show met Stephen Colbert. CBS, de zender die het uitzond, is ermee gestopt onder druk van president Trump, op wie Colbert vaak kritiek heeft. Deze mensen waren bij die laatste show en vonden het...
2: Oh, it was amazing. It was amazing. And it was emotional. And it was definitely a party.
1: De show duurde ruim een kwartier langer dan gebruikelijk en zat vol met gastoptredens. In Hazerswoude-dorp was een bellende fietser zo afgeleid dat hij op 3 andere fietsers is ingereden. En die zijn daardoor gevallen. Een van hen raakte flink gewond. De veroorzaker van het ongeluk heeft zijn spullen gepakt en is toen doorgefietst. Het weer, heel veel zon vandaag, in het noorden wat bewolking. Op de meeste plekken krijgen we een zomerse 25 graden. Aan zee en rond het IJsselmeer iets koeler. En de komende dagen blijft het droog, warm en zonnig.
0: Carmen, dankjewel. Fijn weekend, hè?
1: Jij ook.
0: Wat ga je doen? Boksen?
1: Ja, morgen nog
0: weer. Oh, morgen boksen. Ja. Succes ermee.
1: Dank je.
0: Geen bokser, maar wel een man die alles weet van de files. Erwin de Hart. Ja. Erwin, goedemorgen.
3: Wij hadden vroeger thuis een bokser.
0: Oh.
3: Die heet Joris.
0: Het
3: heeft toch alles met elkaar te maken.
0: Precies, ja, er zijn overal linkjes.
3: Ja, ja, dat is een complot. De Pinksterdrukte komt ondertussen gewoon op gang. Er staan al aardig wat files in het midden en zuiden van het land. De files met de meeste vertraging. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort staat 6 kilometer file. Tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk een 30 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Afritolen en Hoogrijden 5 kilometer file. De weg is weer vrij daar. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug 6 kilometer file, 20 minuten erbij. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum zitten nog steeds gaten in de weg bij Houten, 8 kilometer file. En een 30 minuten vertraging op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer.
0: Dank je. Met zometeen nog die wildcard. Welke gaat het worden? Wordt het toevallig die half lieg? Laat het weten via NPO.

0: Een van hen raakte flink gewond. De veroorzaker van het ongeluk heeft zijn spullen gepakt en is toen doorgefietst. Het weer, heel veel zon vandaag in het noorden, wat bewolking. Op de meeste plekken krijgen we een zomerse 25 graden. Aan zee en rond het IJsselmeer iets koeler. En de komende dagen blijft het droog, warm en zonnig.
1: Carmen, dankjewel. Fijn weekend, hè?
0: Jij ook.
1: Wat ga je doen? Boksen?
0: Ja, morgen nog
1: weer. Oh, morgen boksen. Ja. Succes ermee.
0: Dank je.
1: Geen bokser, maar wel een man die alles weet van de files. Erwin de Hart. Ja. Erwin, goedemorgen.
2: Wij hadden vroeger thuis een bokser.
1: Oh.
2: Die heet Joris.
1: Ja,
2: het heeft toch alles met elkaar te maken.
1: Precies, ja, er zijn overal linkjes.
2: Ja, ja, dat is een complot. De Pinksterdrukte komt ondertussen gewoon op gang. Er staan al aardig wat files in het midden en zuiden van het land. De files met de meeste vertraging. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort staat 6 kilometer file. Tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht door een spoedreparatie. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Afrit Tolen en Hoogrijden 5 kilometer file. De weg is weer vrij daar. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug 6 kilometer file, 20 minuten erbij. De A27 vanuit Almere naar Gorkum zitten nog steeds gaten in de weg bij Houten, 8 kilometer file. En een half uur vertraging op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer.
1: Dank je. Met zometeen nog die wildcard. Welke gaat het worden? Wordt het toevallig die Halt Mich? Laat het weten via NPO.

0: 2 NPO Luister. Arthur die zegt, Houtmich AJB. Groetjes vanuit een zonnig Spanje. Dan ook nog een appje van Dennis. Graag Houtmich van Herbert Grönemeyer. En dat zegt ook Bart-Jan. Zeker Houtmich voor de wildcard. En een audio-appje van Rodney.
1: Corné, bedankt voor de afgelopen anderhalf week. En Herbert Grönemeyer met Houtmich. Heel goed. Groetjes, fijn weekend.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Roger!
5: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Europa is van Picasso. India is van mij.
14: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
12: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Goeie happy vrijdag, mooie dag voor 500 miles en veel Spaans ook, gek genoeg. Eerst het NOS nieuws van 12 uur, Juri Stubenitski.
7: Goedemiddag Annemieke. De asielzoekers die vannacht noodgedwongen in een sporthal in Gieten moesten slapen, zijn met bussen teruggebracht naar Ter Apel. Opnieuw was het in het aanmeldcentrum daar zo druk dat er gisteravond nog ergens anders noodopvang moest worden geregeld. De burgemeester van Gieten bood zich dus aan.
19: Ja, mensen in het gras slapen vinden wij ook gewoon niet humaan. Dit is inderdaad een oplossing voor één nacht. Die sporthal wordt natuurlijk op andere momenten over andere dingen gepraat. Het is geen ideale oplossing, maar mensen in het veld laten slapen vinden wij ook nog erger. Dus zeg van nou, als het dan nodig is, dan kun je beroep op ons doen.
7: De gemeenten die te weinig doen om asielzoekers op te vangen moeten binnenkort op het matje komen bij minister Van den Brink. Een gepensioneerde burgemeester van Hendrik Ido Ambacht wordt nu ook verdacht van ontucht, meldt Omroep Rijnmond. De man zit al 3 maanden vast voor het bezit van kinderporno. Volgende week begint de rechtszaak. Amerika stuurt 5000 militairen naar Polen. Daar zijn ze er blij mee, zeker omdat vorige week nog naar buiten kwam dat een geplande stationering van extra Amerikaanse militairen juist niet zou doorgaan. Volgens correspondent Christian Pauwe is het opvallend dat president Trump zijn besluit koppelt aan de verkiezing van de Poolse president vorige zomer. Dat is een medestander van Trump.
20: Met die verklaring zal de conservatieve flank hier in Polen kunnen zeggen: het is maar goed dat wij hebben gewonnen. Tegelijkertijd zien ze hier toch vooral ook dat druk op Trump de afgelopen weken heeft gewerkt. Ook uit de Poolse gemeenschap in de VS, die onder meer een brief naar de president stuurde om wel gewoon die extra troepen te sturen.
7: En terrassen verwachten dit Pinksterweekend topdrukte. Ook strandtenten bereiden zich voor, waaronder deze zaak langs de kust van Zeeland. Daar staan ze klaar om keihard te werken.
21: Het is natuurlijk met z'n allen strijden, één team, één taak. De mensen het naar de zin maken. En als we dan zien dat we het met z'n allen kunnen bewerkstelligen, dan komt er 's avonds laat toch adrenaline vrij en dan is het gewoon genieten.
7: Ze zoeken nog wel personeel, maar denken dat dat wel goed komt. Het weer, zonnig, maximaal 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden, wel met wat meer wolken. En in het noorden heel misschien met een buitje.
6: Dankjewel, Juri. Over naar Erwin de Hart, want files, is het nou druk vanwege het lange weekend voor veel mensen?
22: Ja, het is echt druk aan het worden. Er staan 50 files ongeveer. Dat is veel meer dan gebruikelijk rond deze tijd op vrijdag. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Knoopend Beekbergen en Kootwijk. Vertraging is wel 3 kwartier. Dat komt ook door een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. A4 Rotterdam-Belgische grens tussen Afritolen en Knoopend Markiezaad bij Bergen-op-Zoom 13 kilometer file en 1/2 uur vertraging. Vakantieverkeer ook 1/2 uur vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer. En door gaten in de weg op de A27 Almere richting Gorkum 8 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Houten 25 minuten vertraging. Waarschijnlijk of hopelijk zijn rond 3 uur 2 rijstroken weer open.
6: Dankjewel Erwin. Ja, geen artiestennaam is het, zo heet hij echt. Toen hij werd geboren keek hij met 1 oog naar zijn vader en toen was het eigenlijk beklonken. Wat dat betreft wel handig dat hij artiest werd met deze naam, geen metselaar. Eagle Eye Cherry, zometeen.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Chevy tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
14: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
15: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Annemiekes, Alex.

0: het mag weer, hè, qua weer. Shawn Mendes met Camila Cabello. Iglaard Series Save Tonight, hele goede middag. Welkom in de aanlunch op 22 mei. Een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 22 mei 2026...
1: is.
0: Nou ja, het is de internationale dag van de biodiversiteit. Doe daar wat mee. En ja, dat hoorden we net al van Erwin. ANWB Verkeersinformatie verwacht best wat drukte op de weg. Begin van een lang Pinksterweekend. Het is ook de geboortedag van Sir Arthur Conan Doyle. En de fans die weten dan, ah, dan zal het ook wel wereldwijd Sherlock Holmes dag zijn, zeker. Nou, dat klopt. Ja, hoe vier je dat?
2: Dingen uitzoeken.
0: Alles zoeken waar je ooit kwijt bent geraakt.
2: Ja, precies. Pak je vergrootglas.
0: Had ooit reservesleutels van fiets. Nou ja, dat dus. Het is ook nog de dag van het kasteel. Dat is tot en met 25 mei. Die pakken meteen eventjes wat meer dagen. Heel veel kastelen, buitenplaatsen, landgoederen, die gaan allemaal poorten openen. En dan kan je daar naartoe, allemaal activiteiten. Het thema is liefde. Okay. Hoe lang zal daarover vergaderd zijn? Dus we willen iets breeds.
2: Dus in iedere kasteel zit iemand met lang haar opgesloten. En dan moet je via de toren omhoog klimmen.
0: Ja, Rapunzel. Ja. Nou ja, weet je, wel heel leuk natuurlijk om te doen in zo'n mooi weekend. En voor de rest is het natuurlijk vrijdag, dus heb je al een idee?
3: Alle 13.
0: Wat we gaan doen met alle 13, geef het dan even door via de NPO Luister-app. We hebben nog niks bedacht. Nee. We zijn helemaal leeg. Nee. En in de war zijn we ook, Nathan en ik, want we hebben het al eerder gezegd, maar zijn voor het eerst sinds, nou, in ieder geval 10 jaar... vrij op Pinkstermaandag.
2: Ja, ook bizar, hè?
0: Altijd gewerkt. Leuk.
2: Ik heb nog niks gepland ook. Normaal gesproken met lang weekenden, dan zit je helemaal vol alweer.
0: Ik denk dat ik mezelf ga voor de gek ga houden.
2: Oh ja?
0: Ja, lijkt me heel leuk. Dat ik tot en met zondag geloof dat ik gewoon moet werken.
2: Oh.
0: Kijk, luister, ik heb het leukste werk van de wereld, hè? Ja. Daar gaat het niet om. Maar dat je dan ook, omdat je toch nog even een dag...
2: Dat is leuk.
0: Ja.
2: Wat een goed idee.
0: Dat ga ik doen.
2: Ja.
0: Op het moment dat je beslist, kan het al niet meer. Maar dat maakt niet uit. Dat dus. Heb je een idee voor alle 13 geven door 13 platen in één thema? Dat doen we vanaf 1 uur. En we zoeken graag altijd een onderwerp waar je een beetje breed kan associëren.
2: Ja, precies. Alle 13 gitaar is leuk, maar dan heb je gewoon dit gitaar in. Ja,
0: dat hebben we. Er zijn er heel veel van.
2: Ja.
0: Een voorbeeld is altijd, gaan we niet doen. Dus nou niet gaan inzenden. Alle 13 camping bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Wat doe je daar? Wat neem je mee? Grootste clichés, dat werkt. Dus als je een leuk idee hebt voor alle 13, geef het door in.

Wat een goede plaat is het toch, Rear Me In. Het is ook niet zo gek dat het een goede plaat is, want hij was al topsong een tijdje geleden. Sam Fender samen met Olivia Dean en haar show op 9 mei van Olivia Dean in Amsterdam werd heel goed ontvangen. En dat is leuk voor je als je kaarten hebt voor 14 juni. Het is eigenlijk heel ongebruikelijk hè, dat er een maand tussen zit, twee van die grote concerten. Maar ja, die is destijds ingelast. Dus heel fijn voor de mensen die er niet bij waren op de 9e, maar wel komende 14 juni, want het was echt heel erg goed. Gaan we naar de UK. Daar hadden ze namelijk niks te klagen over hun populariteit. En dan heb ik het over Squeeze. Maar deze scoorde ook goed in de VS. Ik heb wel eens een interview gelezen dat ze zeiden dat ze het ook niet per se heel erg vonden om vooral in Europa en de UK veel succes te hebben. Want het komt zo gedoe bij. Maar ja, het is gewoon een heel groot succes dit.

0: Jeugdvertegenwoordiger Cat Spanish. Per keer. Erik Evengroen, nou, werk jij ook het hele Pinksterweekend?
1: Ja. Ah. Alleen de maandag dan niet.
0: Oké, dus niet het hele Pinksterweekend.
1: Nee, dat is wel weer zo, maar ja, dan is het eigenlijk alweer maandag. Maar nee, zeker niet. Jij wel ook, nee toch?
0: Wij zijn voor het eerst 600 jaar een keer vrij op maandag. Ja.
1: Ja, dat is ook genieten.
0: En dat is met een goede reden ook, want we hebben de album tweedaagse. Dat is heel leuk.
1: Oh ja, dat heb ik aangekondigd gehoord. Nou, ook
0: leuk. Kan
1: ik was vrijdag aan het begin van de middag. En dat betekent ook dat het al behoorlijk druk aan het worden op de weg is. Vooral in het midden en het zuiden van het land zien we dat. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel 11 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Dan is er een spoedreparatie aan de gang op de A27 ter hoogte van Houten. Er is daar maar één rijstrook open. Vanaf Utrecht-Noord kom je daar in de file van 8 kilometer met een half uur oponthoud. En vervolgens valt nog op de afgesloten N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Den Bommel is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk met een motorrijder.
0: Dankjewel. Over naar Jury voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk, op zo'n 10.000, zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken na een aankondiging van president Trump. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen, na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt die wel nodig te hebben voor het afschrikken van Rusland. Het Rode Kruis is bezorgd over de hitte in Ter Apel. Het wordt de komende dagen boven de 25 graden en op het terrein van de overvolle opvanglocatie is weinig schaduw. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. Die garage stortte 2 jaar geleden deels in. Het gebouw is verstevigd. En fans van Willem II mogen morgen alsnog mee naar de beslissende play-off-wedstrijd tegen FC Volendam. Het mocht eerst niet, onder meer omdat fans van Volendam zich eerder die week hadden misdragen. De wedstrijd is nu vervroegd en daarom zijn supporters uit Tilburg toch welkom.
0: Weer.
2: Veel zon, op de meeste plaatsen ongeveer 25 graden. En de komende dagen blijft het dus warm.
0: Hey, Jury, heb je ook zo'n behoefte om de week schoon te verlaten?
2: Ja.
0: Dus als je nog wat raars hebt gedaan afgelopen week, hoor ik het zo meteen. Dus blijf je nog even zitten?
2: Oh, jazeker.
0: Leuk.

0: etage stortte 2 jaar geleden deels in. Het gebouw is verstevigd. En fans van Willem II mogen morgen alsnog mee naar de beslissende play-off-wedstrijd tegen FC Volendam. Het mocht eerst niet, onder meer omdat fans van Volendam zich eerder die week hadden misdragen. De wedstrijd is nu vervroegd en daarom zijn supporters uit Tilburg toch welkom.
1: Weer.
0: Veel zon, op de meeste plaatsen ongeveer 25 graden. En de komende dagen blijft het dus warm.
2: Hé, Jori, heb je ook zo'n behoefte om de week schoon te verlaten?
0: Ja.
2: Dus als je nog wat raars hebt gedaan afgelopen week, hoor ik het zo meteen. Dus blijf je nog even zitten?
0: Oh, jazeker.
2: Leuk.

Komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Coldplay, High Speed. Staat op het album Parachute. Het is een beetje een voorproefje van wat we allemaal gaan horen op de album Tweedaagse. Namelijk, een album pakken we en dan pakken we er één hit vanaf en één plaat die je misschien bijna wel nooit hoort. Wat ook op het album staat, Parachutes, is gek genoeg de titeltrack Parachutes.
1: Oh ja.
0: Die hoor je ook nooit. Die duurt 46 seconden. Ik heb het intro eraf geknipt.

0: Nou, die ook nog even meegepakt. Misschien is het wel leuk om een keer een album driedaagse te doen. Dan kunnen we al die platen ook gewoon draaien. Zeg, het is vrijdag en ik hou er zelf wel van om een beetje te reflecteren. Hoe ging het allemaal deze week? Wat ging je allemaal mis? Als je dat nu even deelt met elkaar, dan ben je daarna ook gewoon weer los. Juri is er ook nog.
1: Mm-hmm, ja, zeker.
0: Altijd gezellig. Zeg, heb jij enorm lopen blunderen afgelopen week? En zo, ja, we willen alles weten.
1: Ja, eentje die heel slecht uitkwam was, ik stond op het punt om naar mijn werk te gaan en er begon heel hard een kip te kakelen in de tuin.
0: Hij heeft kippen.
1: Ik heb kippen. Ja. Dus ik ging niet op mijn kippenverzorgingsschoenen de tuin in, maar op mijn nieuwe sportschoenen, op mijn nieuwe sneakers. En de tuin is een beetje mijnenveld met kippenpoep.
0: Ja.
1: Dus ik meteen zo ertussendoor kip gerustgesteld. Ik loop weer terug het huis in. Ja, ja. Ik loop nog even naar de koelkast. Ik pak mijn tas. Ik kijk nog even. En ik zie een heel stempelspoor zo door de woonkamer gaan. Dus en mijn nieuwe schoenen en de houten vloer. Alles.
0: Goor.
1: Alles onder de stront.
0: Eerlijk, ben je daarna, want we hebben namelijk hier vloerbedekking, ben je daarna ook nog naar je werk gegaan?
1: Nee, ik heb het toch schoongemaakt.
0: Oh, ja. Oké. Okay.
1: Ja, ik heb wel getwijfeld.
0: Een braafheid.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat is absoluut een huiskamer. De huistuin en keuken. Huistuin en kippenblunder.
2: Ja, mooi.
0: Huis mooi. Nathan, altijd goed voor een aantal blunders.
2: Ja, nou, vooral een ongemakkelijke situatie had ik deze keer.
0: Oh.
2: We hebben natuurlijk heel veel mensen werken hier op bij Radio 2. Mm-hmm. En niet iedereen is met radio bezig. We hebben bijvoorbeeld iemand die de koffieapparaat komt onderhouden.
0: Of de planten waarvan ik dacht dat het nep waren, ja. Komt verzorgen.
2: Nou, daar wil ik het over hebben. Want ik, de plantenman was er.
0: Sorry.
2: Met zijn karretje met, wat zit erin, Pocon. Roundup, weet ik het.
0: Korrels. Ja, waarschijnlijk.
2: En hij zat bij ons bij de lift, heb je twee stoelen. En dan zat hij met zijn kar en een bakje koffie, had hij pauze.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk, nou, even een chit-chat met de beste man. Dus ik zeg van, nou, je zit wel altijd op opvallende kantines. Weet je wel, dat hij daar zat. Ja. En hij verstond mij niet, of begreep me niet.
0: Oh.
2: Dus hij zei, ja, er is genoeg koffie. Waarop ik besloot op het niet geven van het antwoord dan maar uit beleefd een neplach te doen. Daarna een ongemakkelijke stilte. Dus ik dacht, weet je, snel de lift in. En toen ging de liftdeur niet dicht. Dus het duurde nog heel lang.
0: Maar wat dacht hij dat jij zei?
2: Weet
0: ik
2: niet.
0: Maar
2: we hadden dus een gesprek, maar niet met elkaar.
0: Nee, dus
2: dat was heel grappig. En het mooie was, ik had die lift niet meer nodig, want ik was gewoon door de grond gezakt.
0: Ja. Oh ja. Het is totaal niet erg, maar ook weer wel.
2: Ja. Ik 9 op de 10 lukt zo'n gesprekje. En af en toe zit er eentje bij en die mislukt. En dat is dan ben ik wel de hele dag een beetje mee bezig. Ja. Weet je wel?
1: Oh, pijnlijk.
2: Ja.
1: Lekker.
0: Ja. Ik had bijna een strafblad. Nee, dit is veel te overdreven, maar dat is de clickbait. En dan denken mensen, dan luister ik toch nog even. Kijk, je hebt bij heel veel self-scan-kassa's, niet alleen maar in de supermarkten, maar ook in kledingwinkels tegenwoordig. En ik ben member, natuurlijk, van heel veel van die winkels.
2: Snap ik.
0: Dat doe ik zeg maar weer ja. Krijg je heel veel mails, je komt er nooit meer van af. En bij sommige van die winkels, als je zegt, ben je dan member? En dan moet je je member scannen. En dan sturen ze, er komt er geen bonnetje meer uit, maar dan sturen ze die naar je e-mailadres.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Maar dan moet je dus wel al die beveiligingstags uit je kleren halen als je betaalt. Dus ik had en geen bonnetje en één zo'n label laten zitten.
1: Oh.
0: En ga dan maar uitleggen, nee, want...
1: Echt betaald.
0: Oh, ik vond het zo stom. Nou hebben ze dat vaker. Er is natuurlijk ergens een bug in het systeem, want dat gebeurt vaker.
2: Ja.
0: Dus ik mocht gewoon door.
2: Oh.
0: Nadat het label eruit werd gehaald. Heel maar goed. Dacht ik echt zo gênant.
2: Oh, het is zo naar om betrapt te worden. Dat soort
0: op
2: dingen.
0: Dingen die je niet doet.
2: Ja, ja.
0: Nou ja, het is nu van me af.
2: Lekker.
0: Joehoe!

0: altijd ruk als je deze plaat hoort en je bent moe. En je wil even niks en het is warm. En dan moet je toch bewegen natuurlijk met Michael Cimbello, Maniac.
1: Alle 13.
0: Oh jee, daar gaan we dan. Wat gaan we doen met alle 13 zometeen naar het nieuws van 1 uur? Er komt veel binnen, leuk is dat. Jarno, die moest ik wel even om lachen. Hij zegt ja, er vloog net een meikever tegen mijn voorhoofd. Misschien alle 13 insecten. Ja, wel een leuke. We gaan we een andere keer doen dan. En Henk, die maakt het ook persoonlijk. Net thuis van tekenles, dus alle 13 tekenen, schilderen. En hij wil dan Vincent van Don McLean horen. Leuk. Bobby, die heeft het moeilijk. Alle 13 allergie. Ja, hooikoorts, seizoen, bla bla bla. En dit vond ik heel erg mooi. Katelijn, ja, we hebben echt meegeleefd, Katelijn. En ze heeft gelukkig ook een update gestuurd. Ze zegt, ik zoek laurierblaadjes uit de stoof die ik gisteren gemaakt heb. Telt dat ook voor Sherlock Holmes dag? Tot nu toe 0 van de 4 gevonden. Nou, en een update kwam even later. 3 zijn er inmiddels gelokaliseerd.
2: Ja, maar dat is net zo erg. Dat je er nog steeds eentje kwijt bent.
0: Misschien, ik ga ervan uit dat Katelijn natuurlijk gewoon een supergoeie kok is. Maar ja. Je moet niet te hard roeren als ze nog hard zijn.
2: Ja.
0: Want dan verpulveren ze.
2: Kan ook
0: je
2: zijn.
0: Nooit meer vinden.
2: Dan heeft ze straks alle 4 de laurierblaadjes en dan moeten de kruidnagels nog eruit. Dat is nog erger. Als je die tussen je kiezen krijgt.
0: Die combinatie is gewoon, oké. we gaan naar Frida. Want Frida, we hebben het al deels natuurlijk een beetje verklapt. Maar goedemiddag sowieso.
3: Goedemiddag.
0: Jij komt ook met het briljante idee. Wat dacht jij?
3: Ja, ik dacht aan speuren en daar aan gekoppeld natuurlijk Sherlock.
0: Ja.
3: Of andersom.
0: Ja. En misschien is het handig om het gewoon alle 13 Sherlock Holmes te noemen. En ja. Dan zit speuren daar natuurlijk prachtig in.
3: Precies.
0: Ja. En had je dan de eerste plaat ook bedacht?
3: Jazeker. Watching the Detectives van Elvis Costello.
0: Helemaal goed. Hey, leuk Frida. Ik denk dat het wel een mooi lijstje kan gaan worden. Alle 13 Sherlock Holmes. Ja, wat een leuk voorbeeld is, en dat kan ik noemen, want Corné heeft hem net gedraaid, is Through the Looking Glass van Direct.
3: Ja, ook goed. Ja.
0: Was leuk geweest. Maar ja, die is dus al gedraaid. Maar ja, weet je, ga even doordenken, associëren. Waar moet je aan denken bij Sherlock Holmes? En dan geef het even door via de NPO Luister-app. Dan gaan we dat zo meteen doen.
4: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze. Dat is dan €2 miljard.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
15: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar
21: wat? Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
0: Even zoeken. Zometeen alle 13 Sherlock Holmes. Heb je een leuk idee? Geef het even door via de... Er komt leuke dingen binnen, Juri.
22: Wat leuk. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, kom maar.
22: Hey, het nieuws. Staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit heeft de Amerikaanse ambassadeur aangesproken op het delen van namen van Nederlandse ambtenaren met Microsoft. De staatssecretaris noemt dit niet wenselijk.
23: Ik vind het heel zorgelijk dat het is gebeurd. En ik denk dat wat wij kunnen doen is nadrukkelijk aangeven dat als er zorgen zijn over beleid, dat die met ons worden gedeeld. En echt dat we de ambtenaren daarin heel erg beschermen. We hebben hier ook al over gesproken in het gesprek met de Amerikaanse ambassadeur en aangegeven hoe ontzettend onwenselijk wij dat vinden. En dat we ook echt, als er inhoudelijke discussies zijn, dan vechten ze die met ons uit en niet over de rug van onze ambtenaren.
22: De ambtenaren die in stukken voorkomen werken aan een Europese wet die sociale media verplichten om harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De 68-jarige man in een rolstoel die gisteren om het leven kwam bij station Amsterdam Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. De politie zegt dat de man te dicht bij het spoor stond en daardoor tussen trein en perron belandde. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. En de Helmondse oma-dansgroep Forever Young staat binnenkort in Ahoy. De hiphop-oma's doen mee aan een groot evenement waarbij 7000 basisschoolleerlingen samenkomen in Rotterdam voor een dag vol muziek en dans. De oma's zijn er helemaal klaar voor.
24: Heel veel oefenen. Heel veel oefenen.
25: Hoe vaak oefenen jullie?
24: 1 keer in de week normaal. Maar zo tegen optreden, dan is het 2 keer in de week.
26: Wij zijn alle schaamte voorbij. Het is goed voor lichaam en geest. En wat wil je nog meer? Fit blijven. Nou, ik ben er helemaal klaar voor, maar ik ben er helaas niet bij. Ik heb al een vakantie geboekt voordat we wisten dat we naar Ahoy gingen. Dus ik moet er niet te veel over praten, want daar word ik er verdrietig van.
22: Die groep deed eerder al mee aan een internationale hiphopwedstrijd en ook aan een rollatorreis. Het weer zonnig, maximaal 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. Wel wat meer wolken en in het noorden misschien een buitje. Maar de dagen daarna opnieuw warm en vrij zonnig.
0: Dankjewel, Juri. Over naar Erik Evengroen, want net al veel files. Hoe gaat het nu?
2: Ja, er zijn er meer bijgekomen. Inmiddels 360 kilometer file in totaal met 67 meldingen. Dus we kunnen wel zeggen dat het al behoorlijk druk is op de weg. De files met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Kerkdriel is zojuist een ongeluk gebeurd. De weg is wel al gelijk weer vrijgegeven. Maar er staat wel 15 kilometer file met 35 minuten oponthoud. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar is een vrachtwagen gestrand met pech bij Maastricht-Noord. Ook hier staat bijna 15 kilometer file met een half uur vertraging. Dan is er druk op de A12 vanuit Duitsland voor Duitsland. 10 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Een spoedreparatie op de A27 van Almere naar Gorkum. Ter hoogte van Houten is dat aan de gang. Er is daar maar één rijstrook open en de vertraging is opgelopen tot 25 minuten. En tenslotte de A28 Amersfoort richting

0: Utrecht, voor Utrecht 2 kilometer file rijden met een half uur oponthoud.
1: Dankjewel, Erik. Zometeen alle 13 Sherlock Holmes. Kom maar door.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.

0: jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
9: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
7: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
14: Ja, dus. Aldi.
18: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Annemiekes, Alen.

0: Nou, het gaat wel goed komen hoor, als het gaat om de leuke platen die er binnenkomen. Op
1: 13.
0: Sherlock Holmes. Er wordt behoorlijk mee en doorgedacht. Dank daarvoor, Sophia Les Baxter bijvoorbeeld. Ja, er zit toch vaak wel een murder in het verhaal. On the dancefloor kan prima. Elvis Costello daar nog voor, Watching the Detectives. Daar had ik Frida mee. En Jeannette onder andere, die kwam met Sophia Les Baxter. Wat kunnen we nog meer verzinnen bij alle 13 Sherlock Holmes? Nou, Marjan, goedemiddag.
2: Ja, hallo Annemieke, met Marianne.
0: Hallo, je bent onderweg, en tenminste je rijdt op de Route du Soleil. Hoe is het daar?
2: Warm, het is hier 26,5 graad en net zo warm als in Nederland volgens mij.
0: Ja, klopt. Dus, dat dus die hebben we afgevinkt, maar wel lekker voor uitzicht om daar lekker rond te rijden en vakantie te vieren. Welke plaat past er perfect in alle 13 Sherlock Holmes?
2: Ja, Looking for Clues van Robert Palmer natuurlijk.
0: Goed idee, helemaal goed.

0: Detectives die moeten natuurlijk wel af en toe vermommen. Of in ieder geval niet als zichzelf doorgaan. Incognito, mooi gevonden. Justin Brown, die hoor je ook nog. Always There tijdens Sherlock Holmes. Robert Palmer ervoor nog. Looking for Clues. Met dank aan Marjan. Onderweg naar Frankrijk. En Ivo, die kwam onder andere op Incognito. Dan, Jantina, wat een mooie plaat.
1: Ja, vond ik ook.
0: Ja, hoe werken jouw hersens? Hoe kwam je hierbij?
1: Nou, ik zat iets van looking en search looking. En toen kwam ik bij looking too closely.
0: Ja, omdat het misschien soms ook wel handig is om dingen van een afstandje te bekijken, toch?
1: Ja, dan vind je soms, zie je opeens de oplossing.
0: Het grotere plaatje. Ja, goed gevonden en ook heerlijk om Fink weer eens te horen. Dus dank je wel.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Die staat...

0: De fans van Sherlock Holmes die roeren zich, want Baker Street, ja, het huisadres.
1: Per keer.
0: Die moeten natuurlijk ook bij. 221B, hè, weten we nog. Wel een geinig feitje vind ik altijd dat toen het geschreven werd, of toen het ingeschreven werd, toen bestond dat nog helemaal niet. Toen ging de huizenrij door tot 85. Dus het was fiction, fiction. Maar dat was het natuurlijk allemaal. Erik?
2: Ja.
0: Files?
2: Zeker, een heleboel. Ruim 400 kilometer staat er al inmiddels. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het aanstaande Pinksterweekend. Veel recreatieverkeer is onderweg. Meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels vrij, maar de vertraging nog wel een half uur. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar zijn de problemen voor Maastricht. Bij Maastricht Noord staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een uur. Het is ook druk op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven 20 minuten oponthoud. Een spoedreparatie op de A27. Van Almere naar Gorkum, ter hoogte van Houten, is dit aan de gang. Er is maar één rijstrook open, vertraging bijna een half uur. En op dezelfde A27 heeft de brug bij Gorkum ook even opengestaan. In beide richtingen moet je bij Werkendam rekening houden met een half uur vertraging.
0: Dank u wel. Over naar Jury, en die heeft nieuws.
3: Ja, dat klopt. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het zijn open tenten om mensen tegen de zon en de warmte te beschermen en niet om onder te slapen, zegt een woordvoerder. Op de A10 bij Amsterdam-Noord heeft de politie vanochtend een auto aan de kant gezet waarin een jongen zat die kort daarvoor was ontvoerd. Hij was vastgebonden. 3 verdachten zitten vast. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook van ontucht verdacht. Jarenlang zou hij een man hebben betast die veel jonger is dan hij. Volgende week begint de rechtszaak. En het hing al een tijdje in de lucht en nu bevestigt hij het zelf. Pep Guardiola stopt na 10 seizoenen als trainer van Manchester City. De Spaanse coach veroverde onder meer de Champions League in 2023. In een filmpje voor de fans zegt Guardiola dat de tijd nu is gekomen om te vertrekken.
4: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time. Ladies and gentlemen, thank you for trusting me. It has been so f***ing fun. Love you all.
0: Dit is wel heel erg. De man, niks over de man, maar de manier, de vorm.
3: Mooi muziek.
0: Ik ga het ook doen.
3: Het is niet bekend wat hij nu gaat doen. Maar het klinkt als een soort permanent afscheid bijna.
0: Het werkt elkaar ook in de hand. Hoe groot we het maken, hoe groot we het...
3: Ja. Nou.
0: Oh, ik denk binnenkort ook gewoon alles wat ik zeg gewoon zo'n muziekje onder gaan zetten.
3: Stemmige piano, viooltje erbij.
0: En dan nu een plaat. Ja, stel maar. Ga door.
3: Eerst nog het weer.
0: Oh, ja, sorry, daar heb ik ook een muziekje voor.
3: Weer. Zonnig, maximaal 25 graden. En de komende dagen blijft het warm.

0: Apel. Het zijn open tenten om mensen tegen de zon en de warmte te beschermen en niet om onder te slapen, zegt een woordvoerder. Op de A10 bij Amsterdam-Noord heeft de politie vanochtend een auto aan de kant gezet waarin een jongen zat die kort daarvoor was ontvoerd. Hij was vastgebonden. Drie verdachten zitten vast. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook van ontucht verdacht. Jarenlang zou hij een man hebben betast die veel jonger is dan hij. Volgende week begint de rechtszaak. En het hing al een tijdje in de lucht en nu bevestigt hij het zelf. Pep Guardiola stopt na 10 seizoenen als trainer van Manchester City. De Spaanse coach veroverde onder meer de Champions League in 2023. In een filmpje voor de fans zegt Guardiola dat de tijd nu is gekomen om te vertrekken.
1: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time. Ladies and gentlemen, thank you for trusting me. It has been so f***ing fun. Love you all.
2: Dit is wel heel erg. De man heeft niks over de man, maar de manier, de vorm.
3: Mooie muziek.
2: Ik ga het ook doen.
0: Het is niet bekend wat hij nu gaat doen. Maar het klinkt als een soort permanent afscheid bijna.
2: Het werkt elkaar ook in de hand. Hoe groot we het maken, hoe groot we het...
0: Ja. Nou.
2: Oh, ik denk binnenkort ook gewoon alles wat ik zeg gewoon zo'n muziekje onder gaan zetten.
0: Stemmige piano, viooltje erbij.
2: En dan nu een plaat. Ja, stel maar. Ga door.
0: Eerst nog het weer.
2: Oh, ja, sorry, daar heb ik ook een muziekje voor.
0: Weer. Zonnig, maximaal 25 graden. En de komende dagen blijft het warm.

0: Spaanse coach veroverde onder meer de Champions League in 2023. In een filmpje voor de fans zegt Guardiola dat de tijd nu is gekomen om te vertrekken.
1: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time. Ladies and gentlemen, thank you for trusting me. It has been so f***ing fun. Love you all.
2: Dit is wel heel erg. De man heeft niks over de man, maar de manier, de vorm.
3: Mooie muziek,
2: ik ga het ook doen.
3: Het is niet bekend wat hij nu gaat doen. Maar het klinkt als een soort permanent afscheid bijna.
2: Het werkt elkaar ook in de hand. Hoe groot we het maken, hoe groot we het...
3: Ja. Nou.
2: Oh, ik denk binnenkort ook gewoon alles wat ik zeg, gewoon zo'n muziekje onder gaan zetten.
3: Stemmige piano, viooltje erbij.
2: En dan nu een plaat. Ja, stel maar. Ga door.
3: Eerst nog het weer.
2: Oh, ja, sorry, daar heb ik ook muziekje voor.
3: Zonnig, maximaal 25 graden. En de komende dagen blijft het warm.

0: Ja, daar is hij dan hoor. We moeten hem niet vergeten natuurlijk. Watson, Johnny Guitar Watson, Real Mother voor je. Sherlock Holmes, zijn hulpje klinkt een beetje onaardig, maar je weet wie ik bedoel.
1: Nou ja, ja, als we dat halen.
0: Jawel.
1: In principe.
0: Gaan we voor. Alle 13 Sherlock Holmes zitten maar redelijk op schema. Met dank aan Sjoerd onder andere voor Johnny Guitar Watson. En Sonja, die kwam dan net als vele anderen overigens met Nick Kershaw. De riddle, want een puzzel of een raadsel is het toch elke keer weer als er een oplossing gezocht moet worden door Sherlock Holmes. Trek je het nog?
1: Ja.
0: Spannend, hè?
1: Zeker.
0: Nou, ik heb een hele fijne van Loes onder andere. Mystery Repeat vond ik leuk gevonden, want ja, het is niet één verhaal, het zijn er meer. Dus het herhaalt zich en nou, dat het een mysterie is, hoef ik ook niet uit te leggen.
1: Mag ik even tussendoor een appje van Henrike voorlezen?
0: Ja,
1: wat
0: hoor.
1: Heel grappig is.
0: Ja.
1: Die heeft dus om 1:30 de radio aangezet.
0: Mm-hmm.
1: En die probeert aan de hand van de platen uit te vinden welk thema we hebben.
0: Weet ze net?
1: En ze komt bij alle 13 detective, vraagteken.
0: Ah, nou, ja,
1: dat heeft ze close. Uitgevogeld.
0: Ik vind het knap.
1: Ik vind het knap.
0: Zal dat het na elk nummer zeggen?
1: Ja.
0: Dus hoe luister jij maar?
1: Ja, ze had dus de playlist teruggekeken wat we afgespeeld hadden.
0: Ah, wat goed. Nou ja, klopt dus. Dit is Sherlock Holmes.

0: waaraan niet verslaafd. Absint onder andere. Sherlock Holmes, Case Choice, Not an Addict. Goed gevonden. Door. Hans, die kwam daarmee. Het drugsgebruik, inderdaad. Nou, leuk, Nathan, we hebben het niet gehaald.
1: Nee,
0: maar dat komt niet door ons.
1: Het komt ook niet door
0: de platen, het komt door de belachelijk grote reclametijd.
1: Ja, we zitten ook al bijna onze tijd heen.
0: Dat het belachelijk moet opschieten. Daniel zit allemaal aan te kijken van, niet weer, hè? Niet weer uitlopen. Nee, we gaan even door de alle 13 Sherlock Holmes heen lopen. Elvis Costello, daar begonnen we mee. Ik kreeg net nog een appje van Willem, die dacht van, oh nee, als die maar niet vergeten is. Nee, die hebben we als eerste gedraaid, Watching the Detectives. Daarna kwam Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor. Ja, er zit altijd wel een moord in, hè? Robert Palmer, Looking for Clues. Mooi. Incognito en Jocelyn Brown, Always There. Hebben we ook nog gedraaid. Fink, Looking Too Closely. Beetje helikopterview, graag. Daar hadden we Gary Werfty nog met Baker Street, uiteraard. Nick Kershaw, The Riddle en Johnny Guitar Watson. Real Mother for You. Piet Philly en Perquisite net nog met Mystery Repeat. En dus Case Choice, Not an Addict. Nathan, Bubbling Under. Net niet gehaald of bewust niet?
1: Heel snel, want we hebben nog maar 2 minuutjes.
0: Doe maar.
1: Shut in the Dark van AC/DC kwam binnen. Psycho Killer kwam binnen, want die moet je tegenhouden. Suspicious Minds kwam binnen. Even kijken hoor. A Lying Eyes vond Maarten heel treffend. En enige Gerry, grappig. Die komt met Tavares, Who Done It.
0: Ja, die ga ik gewoon nog even
1: draaien. Oh, die doen we die.
0: Dat vind ik leuk. Van Duintje is ook nog Anneke. Ja, Anneke heeft ook moeten zoeken en speuren. Want mijn kammetje, die kon er nog net hebben. Mijn kammetje is kwijt. Dank voor het meedenken. Zometeen Daniel, die neemt het weer over. Ik heb niks vergeten weer.
1: Nee hoor, we zijn rond.
0: Kijk, die Who Done It, dat is zo leuk. Daar had ik vroeger als liedje op een oud radioprogramma. Daar ging ik dan overheen praten. Dus, er is iets heel raars gebeurd in de...
1: Ja, ik hoor het wel, ja.
0: Ja. Tavares. Who Done It?

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walra Badtextiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week.

0: vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Hartelijk welkom. Het is 2 uur 's middags. In Excess Disappear hoor je zo meteen. En misschien win je straks wel een platenspeler in dit radioprogramma. Maar eerst het NOS Journaal met Juri. Goedemiddag.
7: Hey Daniel, goedemiddag. In Amsterdam en Den Haag zijn 2 mannen opgepakt omdat ze cyberaanvallen voor Rusland zouden hebben geregeld en desinformatie hebben verspreid. Opsporingsdienst FIOD zegt dat ze te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Die mannen zouden onder meer de servers hebben geregeld. In Zweden is de NAVO-top bezig van alle buitenlandministers. Voor de vergadering zei NAVO-chef Rutte dat er meer geld nodig is om Europa te verdedigen en voor de situatie in het Midden-Oosten.
8: We need the money to make us capable of defending NATO territory. The whole situation with Iran, the Strait of Hormuz, the freedom of navigation at this moment basically seriously being under threat there is an issue we will no doubt also touch upon today.
7: Ook moet Europa minder afhankelijk worden van Amerika, zegt Rutte. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om wachtende mensen tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle ingang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld. Het gaat om open tenten, die zijn niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. En tienduizenden gelovigen zijn dit Pinksterweekend in Biddinghuizen bij Opwekking. Een meerdaags festival met concerten, workshops en veel gesprekken. En ook nog mooi weer.
9: Ik ben hier voor het geloof en echt even weer met vrienden en zo. Je gaat heel veel mensen hier weer tegenkomen.
10: Waarom? Nou ja, wij houden gewoon van Jezus. Dus.
11: Ja, kijk, papa doet dan eerst het leggen op de grond, de tent. Daarna gaan ze hem overheen tillen en nog doen we de klep open en dan zijn we eigenlijk klaar.
12: Maar er komt weer rood, want die moet recht door. Niet te hard.
7: Nou, de sfeer zit er al goed in. Vorig jaar stonden er nog lange files, maar dit jaar niet. Omdat de organisatie van Opwekking 3 aankomstplekken heeft gemaakt in plaats van 1.
6: Nou, handig.
7: Dan het weer, zonnig, maximaal 25 graden. Morgen in het noorden wat meer wolken, maar opnieuw warm, mogelijk 29 graden.
6: Mozes splijten de auto's. En daarover gesproken, we gaan even naar de ANWB. Goedemiddag, Erik Evengroen.
13: Hi Daniel, goedemiddag. Nou, dat is nog niet helemaal gelukt, want er staat bijna 500 kilometer file in totaal al. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het aanstaande Pinksterweekend. Veel recreatieverkeer is er onderweg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch, vooraf het Kerkdriel rijdt langs de stad stil van 15 kilometer, kost je een half uur. Ook een half uur op onthoud op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Meersen 14 kilometer file rijden. Dan is het ook druk vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven staat 10 kilometer file op de A12 met een vertraging van 20 minuten. Er wordt aan de weg gewerkt, althans er is een spoedreparatie aan de gang bij Houten op de A27 van Almere naar Gorkum. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. De vertraging is 25 minuten. En veel oponthoud heb je nog altijd op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog altijd bijna een uur.
14: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
18: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
19: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
18: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
26: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
27: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Hallo, met Daniel.
28: CNN Para. Het is maar één.
2: Ja, volgens mij zie ik alles hier onder controle.

Damiano David, you're the talk to me. Welkom, welkom. Het is even over 2 uur 's middags. Dit is NPO Radio 2. Het is vrijdagmiddag. Het is lekker weer. Geen vuiltje aan de lucht. Tenminste, ik hoop dat alles voor jou ook voorspoedig gaat. En dat we er een mooie middag van kunnen maken met z'n allen.

hier hebben we op gewacht, hè, met z'n allen, dat het gewoon weer een beetje echt goed weer zou zijn. Nou, het is met zonder jas naar buiten weer vandaag. Geniet ervan, ook als je nog even moet werken. Hopelijk kan je straks nog een klein beetje de zonnestralen op je huid neer laten dalen. Welkom, nieuwe aflevering Hallo met Daniel. Met straks kans op een platenspeler als je meespeelt met de Zapservice. En ik open hem natuurlijk gewoon weer, de bitterballen bingo. Het is echt heel erg simpel. Je kan nu het woord bitterbal appen via de app van NPO Luister. En dan over pak een beetje een uurtje ga ik iemand terugbellen die dat heeft gedaan. En dan is het wel belangrijk dat je opneemt met het magische woord bingo. Dus nu bitterbal appen en over een uurtje opnemen met bingo. En dan win je een schaal bitterballen. En vega bitterballen mag ook. We zijn echt helemaal de moeilijkste niet. En die kan je dan lekker in je tuin onder het genot van het zonnetje en een bitterballetje. Nou, dat is toch helemaal...

0: herinneren, een tijdje geleden toen Pitbull, de rapper, naar Nederland kwam, dat iedereen in één keer helemaal uit zijn dak ging. En mensen hadden allemaal van die maskers, waardoor ze allemaal een kale kop hadden. En gingen massaal naar die Ziggo Dome om daar feest te vieren met meneer Pitbull. En nam ook heel social media over. Nu zijn er een stel onderzoekers, zijn in de vraag gedoken, waarom is Pitbull zo populair onder millennials en Gen Z'ers? En het antwoord is, omdat hij eigenlijk alle memes, alle plagerijtjes aan zijn adres omarmt. En dat werkt gewoon heel erg goed. Dat is een beetje de magie van zijn succes. Het feit dat iedereen zeg maar, zich als kale man verkleedt, dat vindt hij alleen maar mooi. En hij heeft vaker dat soort gekkige dingen gedaan. Zo was er ooit een wedstrijd uitgeschreven door Pitbull en Walmart. Je weet wel, die grote Amerikaanse supermarkt. En de vraag was, in welke Walmart moet Pitbull een optreden geven? En het internet dacht, hé, daar kunnen we een beetje mee lopen te klooien. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben massaal mensen opgeroepen om te stemmen op de meest onbereikbare Walmart van Amerika. Namelijk ergens in het noordelijkste topje van Alaska, waar je een helikopter moet nemen om überhaupt in dat hele gebied te komen. En die Walmart die won dus dat optreden van Pitbull. En in plaats van te zeggen, ja, daar heb ik geen zin in, dat ga ik niet doen, heeft hij gezegd, oké, is goed, we gaan naar Alaska. Hij heeft een heel PR-team meegenomen, heeft daar dat concert gedaan voor een mannetje of 50, maar die hadden natuurlijk wel echt de tijd van hun leven. En daarmee heeft hij eigenlijk ook weer gedaan wat Pitbull iedere keer doet, namelijk de memes omarmen en daarmee nog populairder worden onder zijn fans. Nu is dat dus door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat dat ook daadwerkelijk werkt. Je hoort hem samen met John Ryan, zomer door je radio in de vorm van Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a bitterball. Jorde Pitbull en John Ryan Fireball bij NPO Radio 2. Waar we gaan kijken naar het weer voor dit weekend. Nou ja, echt goed nieuws. Zonnig, maximaal 25 graden vandaag. Morgen in het noorden wat wolkjes, maar het wordt opnieuw warm. Mogelijk 29 graden. Dat is toch mooi. Erik Evengroen, die zit bij de AWB. Erik, hoe is het op de weg?
1: Nou, hartstikke druk kunnen we wel zeggen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het aankondigde mooie weer tijdens de Pinksteren. Veel mensen zijn onderweg.
0: Piepende bandjes.
1: Ja, allemaal erop uit. En gelijk heeft men. Maar alleen, het is een beetje vervelend om het allemaal tegelijkertijd te gaan doen. Want daardoor wordt het heel erg druk op de weg. Dat zien we vooral in het midden en het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging. Om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. De A27, Almere richting Gorkum. Bij Hout is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Er is daar maar één rijstrook. Vijf vertraging ook hier, een half uur. A27 Utrecht richting Breda bij knooppunt Gorkum heeft de brug even opengestaan. Die is inmiddels alweer naar beneden, maar nu is er ook een auto gestand met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur ook. A28, een ongeluk van Groningen naar Zwolle, ter hoogte van afrit Westerbork. Ook hier is de vertraging ruim een half uur. En tenslotte de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor afrit Schaarsbergen rijdt het langs en staat er stil over 10 kilometer met ruim een half uur oponthoud.
0: Dankjewel Erik. Jo. En Juri, heb jij al woeste plannen voor het weekend?
2: Korte broek aan en buiten gaan zitten, denk ik.
0: Ja, heerlijk.
2: Ja, ik ga helemaal niks doen.
0: Lekker.
2: Ja, en jij?
0: Ik zit gewoon hier natuurlijk. En probeer de rest van de tijd misschien nog even een terrasje te pakken.
2: Oh, lekker.
0: Het nieuws.
2: Een jongen is vanochtend in Amsterdam korte tijd ontvoerd geweest door 3 mannen. De politie kwam de auto met de mannen en de jongen op het spoor op de A10 bij Amsterdam-Noord. De jongen zat vastgebonden op de achterbank. Waarom hij was meegenomen is niet bekendgemaakt. De looptijd van het goedkope treinabonnement wordt korter dan de bedoeling was. Dat abonnement loopt van 21 juni tot 1 september. Dat is 3 maanden korter dan gedacht. Het kabinet maakt er 120 miljoen euro voor vrij, zodat mensen er goedkoop op uit kunnen. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. Die garage stortte 2 jaar geleden deels in. Het gebouw is flink verstevigd. En in de horeca en op festivals wrijven ze in hun handjes vanwege het mooie weer komend weekend. De organisatie van het Barrel Food Truck Fest in Emmen vindt het fantastisch, zeggen ze bij Omroep Zo34.
3: Ik heb bijna kippenvel, terwijl het nu al warm is, hoeveel zin ik erin heb. Ja,
4: dit is wat anders dan vorig jaar.
3: Ja, dit is niet normaal. Vorig jaar hebben we echt 4 dagen regen gehad. Stonden we hier de hele tijd te dweilen met de kraan open eigenlijk. Maar dit is echt fantastisch. Het is de 10e keer, Barrel. En het weercijfer krijgt voor alle dagen 10, dus het moet zo zijn, denk ik.
2: Tot en met maandag verandert een stukje binnenstad in Emmen in een openluchtrestaurant met 26 foodtrucks.
0: Lekker. Die platenspeler kunt scoren, ga ik je zo meteen vertellen. Je gaat onze Songfestival Koningen van de Common Linnets horen. En dit is Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Als je je ogen dicht doet, dan zie je ze weer staan, toch? Ilse de Lange en Waylon met die microfoon waar dan, of die microfoon standaard waar dan twee microfoons uitkwamen, zo elkaar indringend aankijken. Ja, dat was toch een groot succes op het Songfestival.
1: De Zapservice.
0: De Zapservice. Ik ga misschien met jou spelen zometeen. 5 fragmenten van bekende nummers. En aan jou om zoveel mogelijk titels te herkennen en op te noemen. En als je 3 titels herkent, dan win je de Hallo met Daniel Powerbank. Herken je alle 5 de titels, dan krijg je er ook nog eens een nieuwe platenspeler bij. Dus geef je op. Beetje muziekkennis is genoeg. Het zijn echt allemaal grote hits. Het moeilijke zit hem vooral in dat je even die titels moet onthouden en ze daarna moet oplepelen. Maar het is echt goed te doen, dus stuur even een berichtje. De app van NPO Luister, daarmee kan je berichtjes sturen naar de studio's van alle NPO-zenders. Maar ik zou voor NPO Radio 2 kiezen. En dan stuur je iets in de trant van ik wil zappen. En dan heb ik je misschien zo meteen aan de lijn. Ja, misschien is het een beetje makkelijk als het dan een keer lekker weer is om het alleen maar over het weer te hebben en om alle muziek te thematiseren naar het weer. Maar ja, gewoon even zin in, toch? Zonnestralen, lekker zomers. Kaoma en de

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Evolution van Nothing But Thieves. NPO Radio 2.

0: Nothing But Thieves, Evolution.
1: Ja, de verkiezing van de topsong op NPO Radio 2 is toch een beetje als de ministerraad, weet je wel. Je wordt geacht daar niet uit te lekken. En als je dat toch doet, dan staan daar zware straffen op. Dus ik zal niet vertellen wie wat gezegd heeft. Ik zeg alleen dat de verkiezing van deze topsong unaniem was.
2: De Zip Service.
1: Ah, goede plaat van Nothing But Thieves. Randy, goedemiddag.
3: Hey Daniel, goedemiddag.
1: Kan het jou ook een beetje bekoren, die plaat?
3: Ja, lekker. Lekker nummer.
1: Wat vind je nog meer leuke muziek?
3: Ik denk, ja, Direct vind ik lekker.
1: Ja.
3: En Metallica, Bon Jovi, ja, een beetje rock. En...
1: Ja, een beetje die rockkant op. En pak je nog wel eens een concert mee?
3: Ja, ik ben in Kuip geweest bij Direct.
1: Ja, dat was vet, hè?
3: Ja, dat was heel vet, ja. En we gaan dit jaar weer naar de Ahoy-stad natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, lekker man. Is mooi als je af en toe gewoon nog even... Want het is toch altijd een andere beleving, hè, als je iets in het echt ziet.
3: Ja, absoluut. Ja.
1: Ik wil met jou een spelletje gaan spelen. Ik ga je 5 fragmenten laten horen van bekende platen aan jou... om zoveel mogelijk titels te herkennen. En yes. Als jij het belletje hoort gaan, dan mag je titels gaan opnoemen. En vanaf 3 heb je prijs.
3: Oké, nou, ik ben benieuwd.
1: Nou, spits je oren. Dit zijn jouw fragmenten.
3: Yo.

0: gehoord, Randy?
1: Shit. Dancing in the Street. Rolling in the Deep. Eén Nacht Alleen. En die laatste twee, wat was dat? Dat stond op het puntje van mijn tong. Maar... Nee.
2: En dan vergeet je het toch ineens.
1: Ja, ja joh, ik... Ja, nee, ja, jammer.
0: Houden we het bij drie?
1: Ja. Ik ben
0: Nee, maar dan ga ik jou gewoon die Hallo met Daniel Powerbank opsturen, Randy.
1: Ja, leuk man.
0: Dat komt helemaal goed. Je zei Dancing in the Street, maar ik reken het goed hoor. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen, Eén Nacht Alleen en Rolling in the Deep. Die had je. Je had nog kunnen zeggen, Don't You Forget About Me van de Simple Minds.
1: Oh ja, ja, die zat in mijn hoofd, maar...
0: Ja.
1: Ja.
0: En die laatste, ik hoorde jou net over een van de grootste Nederlandse bands. Dit is er ook zo eentje, Kensington War.
1: Oh, ja, tuurlijk. Ja. Ben ik ook nog geweest een paar keer.
0: Oh, echt? Wanneer voor het laatst?
1: Ja, met de oude zanger.
0: Ja, ik bedoel, ik heb het idee dat je tegenwoordig een beetje twee kampen hebt. Mensen die zeggen, ja, het oude Kensington en mensen die Jason Dowd vet vinden.
1: Ja, hij is wel goed natuurlijk, maar ik zeg, ja, die andere is er toch, ja.
0: Misschien is het ook gewoon een kwestie van tijd, dat we met z'n allen nog even een beetje moeten wennen.
1: Dat kan ook, ja.
0: Maar ja, we gaan het meemaken.
1: Hij doet het goed, hè. Hij doet het goed.
0: Hij doet supergoed. Welke van deze platen vond je het leukst eigenlijk?
1: Ja, dan ga ik toch voor die Nederlandstalige, hoor. Eén Nacht Alleen.
0: Nou, dan ga ik die voor je draaien.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op Bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Het is 1:01 een hele goede middag. Dit is het NOS Journaal met Joris Stubenitski. Goedemiddag.
4: Goedemiddag Daniel.

0: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt een nieuwe besmetting met het Hantavirus. Het gaat om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland teruggehaald en zit hier sindsdien in isolatie, zegt de WHO.
1: Who disembarked in Tenerife was repatriated to the Netherlands and has been isolating since then. There are now 12 reported cases and 3 reported deaths.
0: 12 besmettingen dus in totaal en 3 sterfgevallen. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens de woordvoerder zijn het open tenten. Die zijn bedoeld als beschutting tegen de zon en niet om onder te slapen. Minister Van den Brink van Asiel verwacht dat de situatie in Ter Apel voorlopig nog niet is opgelost.
2: Eergisteren 50 mensen verbleven, gisteren 100 mensen. Dus de kans is groot dat het vandaag in dat opzicht 150 zullen zijn of om nabij. En zolang gemeentes niet voldoende opvangplekken leveren, blijven we in de situatie zitten dat we per dag moeten kijken hoe we dit oplossen.
0: Amsterdam heeft extra opvang aangeboden. Daar kunnen het komende half jaar 230 asielzoekers extra naartoe. Een vloggende motorrijder heeft een taakstraf van 200 uur gekregen omdat hij met ruim 200 km per uur door de bebouwde kom van Eindhoven scheurde. Volgens Omroep Brabant maakte hij wheelies, racete langs wegwerkers, haalde rechts in en zette beelden ervan online. Zijn motor krijgt hij niet terug en zijn opnameapparatuur ook niet. Als die man weer de fout ingaat, moet hij 2 maanden de cel in. En in Urk is het traditie om tussen de middag thuis warm te eten. Om de kost gaan, noemen ze dat daar. Maar meerdere basisscholen overwegen nu om een continu rooster in te voeren waarbij de kinderen op school eten. En dat leidt tot discussie en onvrede bij ouders.
3: Nou, ik ben bang dat ze nog met de broodrammeltjes met de brood erin nog thuis komen. Dat ze het eigenlijk niet opeten. Dan breng ik denk ik de kost maar naar school.
4: En waarom is dat dan zo belangrijk om die traditie ook vast te houden?
3: Nou, omdat wij eigenlijk ook met ons gezin even willen zitten. En dat wij vinden wat belangrijk om even te lezen de Bijbel, even te bidden. En te kunnen vragen hoe het gaat met de kinderen 's ochtends op school.
0: De scholengroep gaat nog eens naar het plan kijken en komt volgende maand met een nieuw voorstel.
5: Vorig uur opwekking, dit uur dit. Probeer je ons wat te vertellen?
0: Er is veel geloof op dit moment.
5: Probeer je ons een beetje te evangeliseren.
0: Ik denk dat het nu wel klaar is.
5: Of hebben ze een plekje als nieuwslezer bij de EO?
0: Daar kan ik niks over zeggen. Het weer dan. Droog, zonnig, maximaal 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden.
5: Lekker.
0: Later op de dag wel een beetje bewolking. En de dagen daarna vrij zonnig en warm.
5: Dankjewel. En dan, Erik, je vertelde net dat het al druk is op de weg, hè?
6: Ja, erg druk zelfs, toen al.
5: En nu nog steeds.
6: Nog drukker. Ja, ruim 700 kilometer file in totaal al. En het is pas 3 uur en het is vooral veel recreatieverkeer. Maar er zijn ook nog altijd gewoon mensen aan het werk. En we krijgen straks natuurlijk ook nog wat woonwerkverkeer daarbij. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Elslo staat een auto met pech. De vertraging is 20 minuten. De A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord is ook een ongeluk gebeurd zojuist. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. Een spoedreparatie aan het asfalt bij Houten en dat is op de A27 richting Gorkum. Er is daar maar 1 rijstrook vrij, vertraging 1/2 uur. Dan een ongeluk op de A28 van Groningen naar Zwolle. Dat is gebeurd bij afrit Westerbork. Er staat daar 4 kilometer file met ook 1/2 uur oponthoud. En verder veel verkeersaanbod op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Voor Nijmegen-Dukenburg 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je bijna 3 kwartier.
5: Dankjewel. Ja, het is een beetje onsmakelijk misschien, maar haar bloed leverde recentelijk 3900 euro op een veiling. Over wie het gaat, hoor je zo meteen.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
3: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
2: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Zo, waar is het warm?
0: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.
10: Hallo,
9: met Daniel.

aangeraakt is in goud veranderd. En zo ook haar bebloede balletschoenen. Die zijn recentelijk onder de hamer gegaan. Iemand heeft daar $3900 voor betaald. Nou, dat is op zich nog een schappelijke prijs voor een collector's item, inclusief bloeddruppels van Amy Winehouse. Maar deze verzamelaar die heeft het dus gekocht op die veiling voor $3900. Alleen hij was een van de weinigen die op de hoogte was van het feit dat die veiling überhaupt gehouden werd. En daarna zijn heel veel andere verzamelaars bij hem in de mail gedoken om nog veel exorbitant hogere bedragen te bieden op deze balletschoenen. Volgens mij was er iemand en die was zelfs bereid om $680.000 ervoor neer te tellen. Goed, je hoort Amy Winehouse in Back to Black. Het is vrijdagmiddag. Dit is Hallo met Daniel. Met zometeen muziek van Cyril. Stumbling in. Moet er nog wat andere dingen weggeven.

0: Cyril maakte zijn versie van Stumbling In.
1: De bitterballen bingo.
0: Inderdaad. Heb jij een uur geleden het magische woord bitterbal geappt? Zou dit zomaar jouw telefoonnummer kunnen zijn?

0: moet je natuurlijk wel opnemen als je een uur geleden bitterbal hebt gestuurd. En niet alleen zomaar opnemen, maar ook opnemen met bingo. Nou, door naar de volgende dan. We hebben zo'n enorme lijst met bitterbal-appjes gekregen dat in principe kunnen we dit nog wel even volhouden. En ik reken alleen het woord bingo goed. Dat is wel even belangrijk. Dan win je een schaal bitterballen voor jou. En nou ja, iedereen die bij jou over de vloer komt aankomend weekend. Of misschien bij wie jij over de vloer gaat. Dat is ook helemaal mooi. En lekker Nederlands ook. Hè? Gewoon je eigen snacks meenemen. Hoi, leuk feestje. Ik ben er. En ik heb een schaal bitterballen bij me. Nou, dan word je sowieso warm en met open armen ontvangen. Ja, wat ga je doen dit weekend eigenlijk? Heb je al leuke plannen? Het is echt... Was ik gisteren even op pad. Het was ook al lekker weer. En toen zag ik allemaal mensen in hun bootjes alweer varen en zo. Ik zag op een gegeven moment een bootje. En het was een soort tuinhuisje als boot. Dus
1: bingo!
0: Ja! Met wie spreek ik?
1: Met Manouk.
0: Manouk, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Ja, gefeliciteerd. Je wint de schaal bitterballen.
1: Ja, wat fijn. Dankjewel.
0: Nou, dat is, je bent er heel blij mee.
1: Ja, ik sta midden in de winkel. Ik hoorde het. Ik zeg, ik word gebeld.
0: Welke winkel sta je?
1: In de Wibra.
0: Oh, lekker. Nou, doe ze allemaal de groeten.
1: Ja, komt goed.
0: En heb je een leuke gelegenheid om een schaal bitterbal op tafel te zetten?
1: Ja, nou ja, ik heb weekend straks.
0: Ja,
1: dus,
0: meer excuses heb je niet nodig.
1: Nee, daarom.
0: Nou, lekker. Nou, ik ga ze jouw kant op sturen. Blijf vervangen. Dan noteren we je gegevens.
1: Is helemaal goed. Dankjewel.
0: Ik wens je alvast een heel fijn weekend.
1: Ja, hetzelfde gewenst.
0: Doei doeg.
1: Doei doeg.
0: En dit is Dire Straits.

0: Heights. Money for Nothing. Op de vrijdagmiddag van Radio 2, die droog is, zonnig en die ons maximaal 26 graden gaat brengen. Morgen misschien wel 29 graden. Ja, er kunnen in de middag nog wel wat wolken overdrijven, maar het mag geen naam hebben. Het is gewoon lekker weer en dat blijft de komende dagen ook zo. En vanwege dat lekkere weer is het druk op de weg, toch Erik?
1: Ja, kun je wel zeggen. Ruim 800 kilometer file inmiddels om 3:30. Dat is veel. Dat heeft ook alles te maken met het mooie weer en de Pinkstervakantie of lange Pinksterweekend wat voor de boeg staat. Veel recreatieverkeer in combinatie met nog altijd ook woon-werkverkeer zorgt dus voor veel drukte. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide rijdt het langzaam en staat er stil over 20 kilometer. En dat kost 1:30. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ook 1:30 extra reistijd. Dan staat er een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda, de hoogte van Rotterdam-Feyenoord. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. Een spoedreparatie aan het asfalt bij Hout op de A27 van Almere naar Gorkum. Die zorgt voor 8 kilometer file met ook nog 1:30 vertraging. En verder is het erg druk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Voor Nijmegen 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan en bijna 3 kwartier vertraging.
0: Dankjewel! Jury heeft het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Daniel. Activisten mogen morgen niet het spoor bij Utrecht Centraal blokkeren, zeggen de politie en de gemeente. Burgemeester Dijksma noemt het levensgevaarlijk en zegt ook dat een van de duurzaamste manieren van reizen zou worden verstoord. Extinction Rebellion wil aandacht vragen voor Gaza en de houding van het kabinet richting Israël. De rolstoelgebruiker die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer Arena is waarschijnlijk onder een langsrijdende trein gezogen, zegt de politie. De man van 68 kwam tussen de trein en het perron terecht. Volgens de politie was het een ongeluk en stond die man te dicht bij het spoor. In de VS is de executie van een gevangene op het laatste moment afgeblazen. Het lukte maar niet om de dodelijke injectie te geven, omdat er geen geschikte ader werd gevonden. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. Die man is veroordeeld voor een drievoudige moord. En er kan weer een nieuw WK-lied worden gezongen. Zanger Kian Danai, alias Dr. Uggs, heeft het nummer Trump is al oranje uitgebracht.
3: Ik

0: heeft het volste vertrouwen in een groot succes voor zijn lied. Overigens niet alleen dat nummer, maar ook dat het Nederlands elftal het WK in Amerika wint. En dan belooft hij een tattoo te nemen van de bondscoach als cowboy. Want Koeman vertaal je als cowboy.
1: Oh ja, natuurlijk. Heel slim. Overigens zag ik wel een beetje dat mensen in andere landen geven ons goede kansen voor deze keer. Ik merkte dat bijvoorbeeld dat mensen in Zuid-Amerika zo wel een beetje zenuwachtig werden van het Nederlands elftal.
0: Oh, heel goed.
1: Dus dat is...
0: Die perspectief.
1: Ja, en ik was gisteren bij zo'n groothandel, weet je wel, voor gewoon eten groots inkopen. Je kent het wel.
0: Ja, ja.
1: Nou, daar is ook al een hele oranje stal met vlaggetjes en dingetjes.
0: Dus je bent het huis aan het versieren.
1: Ik ga alles oranje maken. Met zometeen hier muziek van Bruce Hornsby and the Range. The

0: it is. Ken je dat? Dat je gaat sporten? En of je dat nou doet in de sportschool of in het zwembad of wherever, dat maakt het niet uit. Maar dat je dan, en dat je dan denkt, nou, ik ben echt goed bezig. En dan zie je iemand. En dan denk je, ja, god, ja, tegenover die persoon stel ik echt helemaal niks voor. Weet je wel, iemand die dan, zeg maar, net twee keer zoveel gewichten als jij erop gooit. Of iemand die drie keer zo hard zwemt of tien keer zo hard rent. Taylor Swift, die had zoiets ook in de sportschool.
1: I walk in and there's a model. She's like on the treadmill, right? And she's running like faster than a racehorse would run. And then she has this like Italian boyfriend come in and he leans over the bar of the treadmill and they start making out while she's running this fast. Wow. And I just wanted to be like, you win. You already

Romy. Cheerleader. Nou, je hebt het lekker voor elkaar hoor. Als je kaartjes hebt voor een festivaletje aankomend weekend. Want dit is toch wel het ultieme weer om lekker een beetje te genieten van goede muziek. Zo zou je morgen bijvoorbeeld naar Zuiderpark Live kunnen in Den Haag. Daar staat Chef Special.

0: Chef Special. Yeah. Speed of Light. En de microfoon van Eddie Keur erdoorheen.
1: Dat is niet de mijn microfoon. Oh, maar Irene Moors,
2: is dat mijn microfoon?
1: Zij pakt hem zo hard vast, hij brak af.
0: Is hij weer afgebroken?
2: Nou, ja. Bij mij nu. En ik heb hem in de hand, maar dat is mijn natuurlijke pose eigenlijk. Ik ga dit altijd zo doen.
0: Dit gebeurt iedere week.
1: Het is heel leuk om te zien, want je kijkt nu naar Irene Moors, schakel de beelden. Dan zie je dus dat ze iets diks in haar hand heeft en een rood lampje. Nou, dat is met je vorige betrekking.
0: Maar Irene, zeg maar, goed microfoon gebruiken en zo. Ik heb me laten vertellen dat je bij de meester op cursus kan, hè? Bij Keur van Inkel.
2: Op cursus, ja.
1: Oh, dat weet ik helemaal niks van, dat mag ik helemaal niet zeggen.
0: Oh, echt?
1: Nee, het is commercieel.
0: Oh, echt?
1: Keur van Inkel, ja, nou goed, dat moeten mensen maken.
2: Maar ja, als je een beetje googelt, dan kom je er zo achter. Maar leuk dat jullie samen les gaan geven. Ja. Ik vroeg me af, Daan, wat heb jij boven je bed hangen voor een poster? Vroeger.
0: Inmiddels niks meer. Nee, ik was niet zo van de oh, jawel, ik had zo'n vlag van Eminem toen. Ja, dat was gewoon
2: een Dat komt omdat bij ons iemand is die gaat voor de vierde keer naar Harry Styles. En die is daar dan fan van. Weet je waar Eddie fan van was vroeger?
1: Nou. Mag ik het zelf zeggen?
2: Jazeker.
1: Ik had Mies Bouwman boven mijn bed. Ja, de poster uiteraard.
0: Ja.
1: En ik was fan van een van de acht. De lopende band. Ik vond het allemaal gebelden.
0: Ja, voor
1: jouw
0: tijd.
1: Weet je allemaal niet. Goed, we gaan zaken doen nu. Want zometeen zit ik in mijn eigen programma te lullen. Wij gaan gasten ontvangen. We hebben de drie knapste vrouwen van Nederland. Met uitzondering natuurlijk van Irene. Uh-huh. Hebben wij O'Jean.
2: Ja, oh, wow. Lisa, Amy en Shelley komen langs. Ja. En we hebben ook een goed
1: Julius Caesar.
2: Niet met Julius Caesar, maar Julius Jaspers. Oh, ja. Die heeft een barbecue-bijbel geschreven. Dat is deel 2. Dus wat hij niet in deel 1 heeft gezet, staat in deel 2.
1: Deel 1 heb ik gemist dan.
2: Ja,
1: zeker?
2: Ik ook. Daar moet hij maar wat over zeggen.
1: We gaan meteen naar deel 2.
2: Ja, en we hebben zonnebrillen beren. En we hebben een grande hoofdprijs.
1: We hebben een hoofdprijs. Ik mag het niet nu al zeggen. Maar wij geven in het tweede uur iets bijzonders weg. Maar in het eerste uur geven we heel veel prijzen weg. Kortom, alle reden om te luisteren.
0: Hou hem hier.
3: En dit is het geluid van de dag.
4: Hoe groot ben jij, Jan?
5: Ik ben 1,92.
4: 1,92 is heel groot.
6: Hoe komt het dat je het grootste aan de Nederlanders, denk je, Jan?
5: Ik weet niet, we eten goed of zo?
6: Veel melk.
5: Oh ja?
6: Ja, al heel
5: lang. En het is een soort evolutie dat wij gewoon heel lang zijn dat we goed kunnen zien waar het uitverkoop is.
3: BNN!
7: Dit is NPO Radio 2.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
8: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
7: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Steen. Even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
16: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Zo. Inmiddels is het bijna 3:45. Even Daniel bedanken voor weer een heerlijke show. Ja hoor, hij doet het fantastisch. Ze zeggen het is een leerproces, maar hij is uitgeleerd. Hij is fantastisch. En daarover gesproken, ja hoor, Juri Stubenitski zit hier aan mijn linkerkant. Nu al te glimmen, want hij heeft er zin in het nieuws van 4:00. Goedemiddag.
21: Hey Eddy, goedemiddag. Het Radboud UMC Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft, meldt het ANP. Die patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziektes. Daar wordt gekeken of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen kan hebben. Het virus gaat nu vooral rond in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. De Raad van State is gevraagd om een spoedadvies over zo'n verbod. Het is tijd voor sancties, vindt premier Jetten.
0: En Nederland blijft zich uitspreken tegen schendingen van het internationaal recht en voor meer humanitaire hulp. Om de druk op de regering Netanyahu op te voeren, heeft de ministerraad ingestemd met sancties. En zo willen we ook voorkomen dat we als Nederland met onze economische activiteiten bijdragen aan een onrechtmatige bezetting en het in stand houden van illegale nederzettingen.
21: Met zo'n verbod zouden alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden worden verboden, dus ook import en tussenhandel. Het treinabonnement, waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen, geldt van 21 juni tot 1 september. En dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Het kabinet hoopt met het abonnement dat mensen vaker de trein pakken vanwege de hoge brandstofprijzen, zegt minister Van Veldhoven.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat in de context van het energiepakket kabinet en Kamer samen ernaar hebben gekeken hoe kunnen we mensen op de korte termijn soms wat verlichting geven van de kosten die ze nu hebben aan de hoge dieselprijzen. En tegelijkertijd ook met een aantal andere maatregelen zorgen voor dat de rekening van mensen structureel omlaag gaat. Dit past meer in het eerste bakje.
21: Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en het weekend. En de gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen. Oh. Omdat ze voor tonnen schade aan geparkeerde auto's hebben veroorzaakt. Het gebeurde niet per ongeluk. Het plan was om verzekeringsgeld in eigen zak te steken. 21 keer reden ze in op auto's waarna schadeclaims werden ingediend van in totaal €800.000. En ze tikten vooral de dure auto's aan.
22: Vaak gebeurt het, hè, mensen de verzekering proberen op te lichten. Een vriend van mij wil ook de verzekering oplichten.
21: Oh ja.
22: Komt toevallig gisteren tegen op straat en zei, wat hoor ik? Zeg, je huis afgebrand? En zeg, dat is morgen pas. Het weer.
21: Is droog. Ja,
22: veel leuk grapje, Renemoor.
23: Ja.
22: Ja, met een nummer.
23: Nee, maar wel grappig. Ja.
22: Ja, natuurlijk is het grappig.
23: Het is niet altijd grappig, maar dit was grappig.
22: Nou, hoe tekst wat uit.
21: Even leuk weer doen. Het is droog, zonnig, maximaal 26 graden. Morgen mogelijk 29 graden. Oh. Wel met wat wolken in het noorden. En de dagen daarna vrij zonnig en warm.
22: Ach, heerlijk om weer met je te werken.
21: Nou, insgelijks.
22: En dat geldt ook.

0: Goedemiddag.
1: Prachtig weer. Goedemiddag, Eddy.
2: Ach, wat heerlijk om je weer te horen, vriend.
1: Ja, wederzijds. Ja. Ook voor de Pinksteren zo even nog.
2: Zo even leuk.
1: Vind je niet?
2: Ja, je kan ook niks te doen thuis met een uitkering. Kan natuurlijk ook. Of,
1: nou, dat kan altijd nog.
2: Ja, oh, nou vandaag
1: nee, ben je gek?
2: Nee.
1: Moet gewoon gewerkt worden.
2: Dat is weer een andere vraag.
1: Zo is het.
2: Ja.
1: Het is hartstikke druk op de weg. Want er staat bijna 1000 kilometer file.
2: Duizend en dat heeft natuurlijk
1: al. Ja, het is te gek. Ja. Heeft al te maken natuurlijk met het komende Pinksterweekend. De combinatie van vakantieverkeer en nog gewoon werkverkeer. Want er zijn ook mensen die gewoon gewerkt hebben vandaag die onderweg zijn. En dat geeft veel vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel bijna een half uur oponthoud. Ook een half uur vertraging op dezelfde A2, maar dan richting Den Bosch bij Zaltbommel. Een ongeluk gebeurt op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Dat is bij Alfred Urk aan de hand. Er staat daar 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging een half uur. En tenslotte veel verklant verkeer op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haringvliedam 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging.
2: Niet één verspreking, knap hoor.
1: Dank u wel.
2: Tot over een half uurtje.
1: Tot zo weer, hoor.
2: Tot zo weer. Oh, we krijgen de meisjes van OG.
3: Ja, Lisa, Emmy en Shelley. En we krijgen een leuke cursus barbecue. He, daar leren we wat van. Ja. En heel veel prijzen.
2: Ja, en Julius komt ook nog.
3: Dat zeg ik.
2: Oh,
3: we krijgen
2: een
3: cursus barbecue.
2: Van hem, ja. Tot zo!
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.

0: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
9: Zeg die album tweedaagse, wanneer is dat nou precies?
10: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. Leuk. De beste albums ooit gemaakt.
9: Genieten.
10: Geniet van de album tweedaagse.
11: Ben jij warmbloedig of wat kouder?
12: Deze show is alleen geschikt voor 16.

Gezellig mensen, gaat-ie weer!

0: we zijn er gewoon weer, mensen. En ik moet je zeggen, ik kijk er altijd ontzettend naar uit, hoor. Als ik eerlijk ben, als ik hier naartoe rijd, denk ik van, het is weer zover. Ja, en mijn vriendin is er ook weer.
1: De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs.
2: Zo is het ook. Zelfs met dit weer genieten wij ervan om hier samen te zijn.
0: Ja, want je bent wel heel pover gekleed. Ik sta je heel goed.
2: Pover?
0: Nee, in de zin van weinig aan. Dat staat je goed.
2: Nou, mensen verwachten nu een bikini, maar ik heb gewoon een blouse en een broek aan. Niks aan de hand.
0: Oh, sta eens op.
2: Weet je, Eddie, we hebben nogal wat prijzen vandaag. Dus ik zou de mensen die nu aan het luisteren zijn, misschien buiten in de tuin of weet ik wat, willen adviseren om de NPO Luister-app even goed te gaan downloaden. Want als je die paraat hebt, dan kun je echt heel veel winnen eigenlijk.
0: Ja, we hebben dus de Eddiebeer, we hebben ook de zonnebril, de keurenmiddag zonnebril. Die is heel bijzonder, want als je die zaterdagavond om 11:55 opzet, dan zie je degene waar je mee in de kamer bent, naakt. Nou, dan zou ik hem hier niet bij de NPO opzetten als ik jou was. Dat wil je niet. Maar,
2: en we hebben nog een grande hoofdprijs. Ja. En daar gaan we nog niet te veel over zeggen. We hebben Julius Jaspers, die komt vertellen hoe we nou echt moeten gaan barbecuen. Dat is een topkop, hè? Kok. Ja. Die was van Top Chef ooit, weet je
0: nog? Ik ken hem natuurlijk als mijn broekzak.
2: Natuurlijk. En Ogin, de meisjes Emilise en Shelly, die komen lekker hier even zingen.
0: Ja, dat
2: niet
0: is
2: live,
0: het.
2: Maar...
0: niet live, toch ook. Maar dat is een leuke plaats, zeg.
2: Het is een fantastische plaats.
0: Het is een hele goede plaats.
2: Nou, wat zo leuk eraan is, het is gewoon zomer. Het is, als je dan luistert, dan waai je jezelf
0: in het strand. Ja, maar weet je, het is steeds minder strand. Hè? Want er is een internationaal zandtekort.
2: Meen je dat?
0: Ja, wist ik ook niet. Ik deel even actueel dingen. Ik ga het voor de rest nergens heen, hoor.
2: Je hebt dood zand,
0: dat zit onder gebouwen, daar kun je die niet bij. Ja. Maar we komen een zandtekort.
2: Je meent het.
0: Dus ja, er is ooit een keer een dame geweest, die heeft het in de fik gestoken.
3: Zand.
0: Ja, precies, daar krijg je dat soort dingen natuurlijk. Dat wil je niet, hè. Ik ga met jou praten over muziekles.
2: Gezellig.
0: Zeker. Vriendinnetje van mij die heeft een zoontje van 8. Mm-hmm. Ach, dat is Roy, heet hij. Wat een schat is dat. Die zit in de klas. Wat gebeurt er nou? En een juffrouw zegt, dit is muziekles groep nummer 5. En we zitten er klaar voor. Wie? Oh, wie? Wil er zitten op mijn knie? Nou, dat wil niemand in deze tijd. Dus dat andere vraag graag. Wie kan er een muziekinstrument noemen? Dat kun je ontzettend leuk. Kun jij er een noemen?
2: Nou, blokfluit, dwarsfluit, trommel, triangel.
0: Dat vindt niemand gek. Dus ja hoor, zegt een van de leerlingen daar op school. En die zegt een piano. Goed zo. Nog iemand? Een gitaar. Maar die zoon, van die vriendin van mij, die zegt een saxosie. Saxosie? Dat is toch helemaal geen instrument? Jawel hoor, zegt hij, want ik liep gisteravond. Toen liep ik langs de slaapkamer van mijn vader en moeder. En ik leg mijn oor te luisteren. En ik hoor mijn moeder zeggen. Zeg, nou, als ik die van jou die saxo zie, daar zit geen muziek meer in.

0: 2%. Lager denk je 2%, 2%. Nou, dat is heel wat.
1: Nou, dat is veel. Dat je zou ze allemaal op de koffie hebben. Nou.
0: Wat verdikken me nou, zeg. Wie zegt hier toch in vredesnaam?
2: Goedemiddag.
0: Nou, ik weet het eigenlijk al als ik het zo hoor. Weet jij, wil je
1: nog
0: een keer horen?
1: Nee, nog een keer.
0: Nog een keer horen?
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Oh,
2: goedemiddag.
1: Ja.
2: Nog één keer. Goedemiddag.
1: Nu weet ik het zeker. Maar mocht je thuis denken, ik weet het ook zeker, ga dan even naar de NPO Luister-app. Laat weten wie je denkt dat deze goedemiddag heeft uitgesproken. En maak kans op de Eddy Beer.
0: Zo is het ook. Van wie is deze?
2: Goedemiddag.
0: Oh.

0: lekker. Lekker.
1: Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: zeggen.
1: Suzanne Vrijk, die zijn we lekker aan de weg aan het timmeren. Hè?
0: Dat hoeft al een tijdje, maar ze enorm veel uitverkochte concerten zijn ze aan het doen. En daar hoor ik alleen maar fantastische berichten over.
1: Mensen zijn razend enthousiast.
0: Ja.
1: Nou, dat is hartstikke leuk. Jazeker. Mensen, we zitten midden in de gameplay, of de gameplay, zoals je wilt.
2: Hey, dit is Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Een super tof spel.
1: Ja, van wie is deze?
3: Goedemiddag.
1: Ja, het is toch lastig dat mensen denken dat het een van de Mounties is.
0: Miss Montreal, Marieke Elsinga,
1: Daphne
0: Dekkers,
1: wordt gedacht,
0: Irene Moors, Karin Bloemen. Dat is het allemaal niet.
1: Dat is het niet, maar we hebben wel iemand aan de telefoon die meent, die denkt dat hij het goed heeft. Nou, dat is Erik. Goedemiddag, Erik.
4: Goedemiddag, Eddie.
1: Hoe is het met Erik?
4: Goed. Wat ze van het stofzuigen. Dus denk ik, zet even Eddie en Irene op.
1: Ja, wat een goed. Ja, de volgorde klopt sowieso. Maar wat doe jij voor de kostbare vraag, hè?
4: Ik werk in een laboratorium bij het NIVIP. Dat is onderdeel van de NVWA.
1: Oh, dus, dat is allemaal met die micro-dingetje. Met die, zijn er van die kleine beestjes allemaal, hè? Dus je bent omhoog direct en dan kijk je en dan zie je...
2: Weet je wat ik zie als ik gedronken
1: heb? Nou, wat zie je dan allemaal, Erik?
4: Ik zie aaltjes. Maar daar ga jij waarschijnlijk ook op in, natuurlijk.
0: Over je eigen aaltjes. Erik, ik versta het niet zo goed. Erik, wat onderzoek jij in dat lab precies?
4: Wij kijken vooral fytosanitair. Dus kijken met planten of ze ziek zijn, of ze naar buitenland mogen, wat voor ziektes erin zitten op verschillende afdelingen. Met bacteriën of virussen.
1: Misschien moet je hier langs komen.
0: En Erik, hoe bescherm jij jezelf?
1: Ja. Mondkapje of zo?
4: Dat bescherm ik mezelf. Ja, gewoon de boel goed desinfecteren ook wel. En handschoenen. Dus er zijn allerlei verschillende sluizen met overdruk. Dat je gewoon niet een andere ruimte virus en zo gaat verspreiden. Dus er zijn allerlei
0: regels.
1: Heel interessant. Ja. Maar geen tijd. Ja. Wij gaan door.
4: Vragen we er niet.
1: Je hebt gelijk, Erik. Maar goed, van jouw aaltje gaan wij nu naar het antwoord. Want jij dacht te weten wie hier een goedemiddag zegt.
3: Goedemiddag.
1: Wie is dat?
4: Ja, ik dacht Wendy van Dijk.
1: Gaan we eens even, checken, Erik.
3: Je hebt het goed. Dit is de goedemiddag van Wendy van Dijk.
1: Ja! Gefeliciteerd! Oh,
4: dankjewel.
1: Erik, wat leuk. Ja, weet je wat jij gewonnen hebt?
4: Ik denk de Eddybeer.
1: Zeker. Met hoeveel mensen ben je thuis, Erik?
4: Met z'n tweeën.
1: Met z'n tweeën krijg je twee prachtige zonnebrillen. Dat duurt nog wel even een weekje voor ze binnen zijn. Moet helemaal uit Japan komen en die binnen is lopend. Dus dat kan even duren. Maar ze komen zo snel mogelijk jouw kant op, vriend.
4: Oké, dat is fijn. Fijne uitzending.
1: Ja, dankjewel.

0: meteen met het weerbericht.
1: Vandaag, we hebben het gemerkt, droog en zonnig en maximaal 26 graden. Morgen gaan we massaal naar het strand en klagen dat het zo warm is, want dan wordt het 29 graden.
0: Oh, lekker.
1: Tenminste, dat is en de maxima. Later op de dag zijn er wel wat wolkjes. De dagen daarna blijven zonnig en warm. Volg

0: Klas, hè, Erik? Goedemiddag.
1: Ja, klopt. Maar ik heb niet zo druk als zij, hoor.
0: Oh, je kent hem.
1: Ja, ik ben toch wel eens langs geweest. Maar ze was iedere keer bezet.
0: Ja, ze was bezet. Ja, zeker. Ja, Joeri zit er elke keer.
1: Ja, is hij het.
0: Moet gewoon een nummertje trekken, maar goed, dat doe je thuis al. Zeg, hoe stapt de weg?
1: Ja, hartstikke druk nog altijd. Met ruim 950 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer. Pinkster staat voor de deur. En dat zien we op de weg, onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. A28 is druk. Utrecht richting Zwolle voor Nijkerk doe je er ook een half uur langer over. A73, veel verkeersaanbod tussen Maasbracht en Nijmegen. Voor Nijmegen, Dukenburg 23 kilometer langzaam rijden en stilstaan met bijna een uur extra reistijd. En tenslotte de A76 Aken richting Geleen. Voor Spouwbeek bijna een half uur oponthoud.
0: Dankjewel, lieve man.
1: Tot hetzelfde. Dank.
0: Wij gaan naar het nieuws. Nu om 4:55. Hij zit er klaar voor. Joeri Stubenitski. Goedemiddag.
2: Hey Eddy, goedemiddag. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Het gaat om een lage verdenking. De kans dat de patiënt het zeer besmettelijke virus heeft is dus klein. Diegene ligt op een speciale afdeling voor ernstige infectieziektes. In Congo is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het is een zeldzame ernstige infectieziekte en meer dan de helft van de mensen die ebola krijgt gaat eraan dood. De plannen van Extinction Rebellion om het spoor bij Utrecht Centraal morgen te blokkeren zijn verboden. De politie, het OM en de burgemeester noemen het een levensgevaarlijke actie. Activisten willen gaan pleiten voor sancties tegen Israël. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Herman J. zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. Volgende week begint de rechtszaak. En FC Volendam heeft geen moeite met de komst van fans van Willem II naar de play-off-wedstrijd morgen. Heb je een fluit in je mond?
0: Ja, kind. Je kent me toch?
2: Ik ken je. Willem II-supporters waren eerst niet welkom vanwege angst dat het uit de hand zou lopen. Die wedstrijd is nu een paar uur vervroegd, waardoor de uitsupporters toch welkom zijn. Volendam-speler Nick Verschuren en trainer Rick Kruis zien het als een voordeel.
3: Dat is alleen maar mooi. Ja? Denk ik, dat zorgt alleen maar voor meer sfeer, wat meer spanning. Dus ik denk dat dat alleen maar goed is.
4: Willem II heeft ook niet zoveel met de situatie te maken, denk ik. Dus als ze mogen komen, zijn ze van harte welkom.
2: Willem II moet een 2-1 achterstand goedmaken om te promoveren naar de eredivisie. Volendam strijdt om degradatie te voorkomen.
0: Ja. Dat is natuurlijk wat. Mm-hmm. Jij houdt van voetballen.
2: Ik vind dat heel erg leuk. Jij ook?
0: Ja, wie is jouw vat? Wat zei je nou? Die meneer Kruis heet hij?
2: Rick Kruis.
0: Ja, zijn nummer toevallig. Want dat vind ik wel een interessant dingetje.
2: Oh ja, zo.
5: Ja, ik begrijp niet eens ineens jouw interesse in voetbal.
0: Nou voetballers, hè?
5: Oh, voetballers. Nou,
0: ik ben voetbal. Ik wilde vroeger, toen ik op school zat, dus het is geen grap dit, ben ik scheidsrechter geweest.
2: Oh.
0: Ja, vond het altijd wel interessant, hoor. Met, 22 man in het veld en een fluit in mijn mond. Ik denk, dat kan best. Ja, dat vond ik zelf heel erg leuk. Maar goed, zeg, jij hebt een leuke relatie.
6: Hij valt niet.
0: Jawel, natuurlijk valt hij. Jij ook zo meteen als je zo doorgaat. Zeg, jij hebt natuurlijk een leuke relatie, hè? Mag ik toch even over hebben?
2: Zeker, ja.
0: Heb jij geheimtjes voor je vrouw?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Heb jij geheimtjes voor je vrouw, Irene?
5: Voor mijn vrouw? Ik heb geen vrouw, maar voor Barry bedoel jij?
0: Je zegt van,
5: Nee, ik heb geen enkel geheim voor Barry.
0: Vriend van zelf van mij is getrouwd en die man zegt op een gegeven moment, lieve schat, we zijn 25 jaar getrouwd. Ik wil nu toch uiteindelijk wel eens een keer een geheim met jou delen. Want ik heb het je nooit willen vertellen, maar ik ben namelijk kleurenblind.
5: Oh,
0: zegt ze. Nou, daar schrik ik een beetje van, na 25 jaar huwelijk. Maar goed, als we dan toch zo openhartig zijn, wil ik ook wel even openhartig zijn. Jij bent dan kleurenblind. Maar goed, ik heb ooit tegen jou gezegd dat ik uit Gouda kom. Dat is niet waar, ik kom uit Ghana.

0: Willem II supporters waren eerst niet welkom vanwege angst dat het uit de hand zou lopen. Die wedstrijd is nu een paar uur vervroegd, waardoor de uitsupporters toch welkom zijn. Volendam-speler Nick Verschuren en trainer Rick Kruis zien het als een voordeel.
1: Dat is alleen maar mooi. Ja? Denk ik, dat zorgt alleen maar voor meer sfeer, wat meer spanning. Dus ik denk dat dat alleen maar goed is.
2: Willem II heeft ook niet zoveel met de situatie te maken, denk ik. Dus als ze mogen komen, zijn ze van harte welkom.
0: Willem II moet een 2-1 achterstand goedmaken om te promoveren naar de Eredivisie. Volendam strijdt om degradatie te voorkomen.
3: Ja. Dat is natuurlijk wat. Mm-hmm. Jij houdt van voetballen.
0: Ik vind dat heel erg leuk. Jij ook?
3: Ja, wie is jouw... Wat zei je nou? Die meneer Kruis, heet hij?
0: Rick Kruis.
3: Dat is zijn nummer toevallig. Want dat vind ik wel een interessant dingetje.
0: Oh ja, hoezo?
4: Ja, ik begrijp niet eens, jouw interesse in voetbal.
3: Nou voetballers, hè?
4: Oh, voetballers.
3: Nou, ik ben voetballer. Ik wilde vroeger, toen ik op school zat, dus geen grap dit, ben ik scheidsrechter geweest.
0: Oh.
3: Ja, vond het altijd wel interessant, hoor. Met, 22 man in het veld en een fluit in mijn mond. Ik denk, dat kan best. Ja, dat vond ik zelf heel erg leuk. Maar goed, zeg, je hebt een leuke relatie.
5: Hij valt niet.
3: Jawel, natuurlijk valt hij. Jij ook zo meteen als je zo doorgaat. Zeg, jij hebt natuurlijk een leuke relatie, hè? Mag ik toch wel even over hebben?
0: Zeker, ja.
3: Heb jij geheimtjes voor je vrouw?
0: Nee.
3: Heb jij geheimtjes voor je vrouw, Irene?
4: Voor mijn vrouw? Ik heb geen vrouw, maar voor Barry bedoel jij?
3: Je zegt van,
4: Nee, ik heb geen enkel geheim voor Barry.
3: Prins van zelf van mij is getrouwd en die man zegt op een gegeven moment... Lieve schat, we zijn 25 jaar getrouwd. Ik wil nu toch uiteindelijk wel eens een keer een geheim met jou delen. Want ik heb het je nooit willen vertellen, maar ik ben namelijk kleurenblind.
4: Oh,
3: zegt ze nou, daar schrik ik een beetje van, na 25 jaar huwelijk. Maar goed, als we dan toch zo openhartig zijn, wil ik ook wel even openhartig zijn. Jij bent dan kleurenblind. Maar goed, ik heb ooit tegen jou gezegd dat ik uit Gouda kom. Dat is niet waar, ik kom uit Ghana.

0: interessant dingetje.
1: Oh ja, eentje.
2: Ja, ik begrijp niet eens ineens jouw interesse in voetbal.
0: Nou voetballers, hè?
2: Oh, voetballers.
0: Nou, ik ben voetbal. Ik wilde vroeger, toen ik op school zat, dus geen grap dit, ben ik scheidsrechter geweest.
1: Oh.
0: Ja, vond het altijd wel interessant, hoor. Met, nou ja, 22 man in het veld en een fluit in mijn mond. Ik denk, dat kan best. Ja, dat vond ik zelf heel erg leuk. Maar goed, zeg, je hebt een leuke relatie.
3: Hij valt niet.
0: Jawel, natuurlijk valt hij. Jij ook zo meteen als je zo doorgaat. Zeg, jij hebt natuurlijk een leuke relatie, hè? Mag ik toch even over hebben?
1: Zeker, ja, ja, ja.
0: Heb jij geheimtjes voor je vrouw?
1: Nee.
0: Heb jij geheimtjes voor je vrouw, Irene?
2: Voor mijn vrouw? Ik heb geen vrouw, maar voor Barry bedoel jij?
0: Dat je zegt van,
2: Nee, ik heb geen enkel geheim voor Barry.
0: Prins vanzelf van mij is getrouwd en die man zegt op een gegeven moment, lieve schat, we zijn 25 jaar getrouwd. Ik wil nu toch uiteindelijk wel eens een keer een geheim met jou delen. Want ik heb het je nooit willen vertellen, maar ik ben namelijk kleurenblind.
2: Oh,
0: zegt ze. Nou, daar schrik ik een beetje van, na 25 jaar huwelijk. Maar goed, als we dan toch zo openhartig zijn, wil ik ook wel even openhartig zijn. Jij bent dan kleurenblind. Maar goed, ik heb ooit tegen jou gezegd dat ik uit Gouda kom. Dat is niet waar, ik kom uit Ghana.

0: Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.
1: Onze radiovriend André van Duin is dat.
2: Zo fijn. Nou goed, ga naar de NPO Luister-app en geef je favoriete zomerhit door. En maak kans op een schitterende zonnebril, misschien wel twee. En die verkleuren, hè, als het warm wordt.
1: Ja, op zaterdag 5:05, dan ga je voor iemand zitten die er bij jou in de buurt is. En die zie je dan nude in zijn naki, mensen. Oh, wat afschuwelijk.
3: Ach, maar dat kan toch niet?
1: Ja, kan best. Doe nu lekker mee met jouw zomerhit via de app.

0: NPO Radio 2 App Service.
1: Ja, vrienden, het is ongekend lekker weer. We hebben onze muziek ook aangepast, wat diep triest en treurig. Lekker gewoon, lekker. Geen gitaarplaten, geen heroïne muziek, maar van die lekkere zomerse dingetjes.
2: Sommige mensen vinden het ook leuk. Maar vandaag bij jou, zeker bij jou, tussen 4 en 6, gaat het om fijne muziek. En dit keer willen we heel graag zomerhits. Het zijn natuurlijk veel zomerhits die we al horen. Maar wat is jouw ultieme warme zomerhit?
1: Zal ik er eentje laten horen?
2: Bijvoorbeeld. Until the sky turned blue. Ja, Sky is ook leuk.
1: Ja, kan.
2: Maar als je het een beetje platter doet, Vamos a la Playa, Club Tropicana, La Isla Bonita, noem ze allemaal maar op. Kokomo hebben we nog, Zoutelanden. Allemaal dingen in de zomer.
1: En wat zou je van deze zeggen?

0: De nieuwe single van Gerard Joling hier op de grootste zender van Nederland. Dank u. Allemaal halfnaakte mannen staan achter iedereen. Oeh, als Barry dat maar niet hoort.
1: Heerlijk, erg heerlijk.
0: Ja, ja, dat vind jij. Je valt natuurlijk op een beetje goed gebouwde
1: mannen.
0: Op naakt,
1: mannen. Ja.
0: Naakt, ja.
1: Maar dit geldt terzijde. Het is barbecue weer.
0: Zeker, en,
1: daarom leek het ons leuk om even te praten met iemand die ons tips kan geven om dat allemaal goed te doen met die barbecue. Nou, is er iemand die heeft een barbecue-bijbel geschreven? Er is al een deel 1.
0: Oh,
1: dat was ook van hem. Ja, heb ik ook gemist. Maar nu komt er dus, of is er al een deel 2 en die is geschreven door Topkop...
0: Doe het nog even. Nog een keer.
1: Door topkok Julius Jasper.
2: Goedemiddag.
0: Dag Julius, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Eddy.
0: Ben jij eigenlijk fan van Gerard Joling?
2: Ja hoor.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ik kan Gerard prima hebben.
0: Ja, precies. Nou, dat zijn er meer geweest. Dan moet je wel opschieten. Wij hebben elkaar al eens een keer gesproken bij Radio 10. Vroeger was je in de studio.
2: Zeker.
0: Hey, deel 1 van barbecue tips. Nu is het deel 2. Valt er inderdaad zoveel te vertellen over barbecue?
2: Ja hoor, zeker.
0: Vertel eens iets, een noviteit dat je zegt, dat weten weinig mensen van barbecue.
2: Nou, er zijn de laatste jaren een aantal nieuwe manieren van barbecue heel populair geworden.
0: Oh.
2: Dat is bijvoorbeeld de Kamado barbecue. Dat zijn ook wel de Green Eggs.
1: Oh ja,
0: games. Kamado?
1: Ja, dat zijn van die grote, de hele dure ja, eggs.
0: Oh.
1: Ja,
2: duur is een negatieve emotie.
1: Nou,
2: iets
1: vind
2: is
1: ik wel.
2: Duur als het kut is.
0: Ja, oh, ja, nou, dat is waar. Maar de Kamado had ik nooit van gehoord. Ik had wel gehoord van de Kamara barbecue. Daar had ik wel van gehoord.
2: De Kamado.
0: Oh.
1: Nee, maar goed, het kost een centje, maar het vlees komt er inderdaad wel heel fijn. Het is niet meer zomaar dat rekje met die kolen eronder, bedoel je?
2: Nee, precies. Nou, dat is één ding. En dan is er een... dat is bijvoorbeeld al een manier van barbecue die heel veel mensen nog niet beheersen.
1: Oh, en dat is dus eigenlijk, want ik vroeg me af, je hebt deel 1 geschreven. Ik denk, ja, dan heb je de Bijbel af. Want wat missen we nou in deel 1?
0: Ja,
1: wat
0: ben je
1: wel
0: vergeten?
1: In deel 2 staat, zoals bijvoorbeeld met dat egg. En zijn er nog meer nieuwe dingen?
2: Ja, dat de mens veel minder vlees eet.
0: Ja, maar goed ook.
2: Bijvoorbeeld.
1: Wat doe je dan met die barbecue?
0: Groente. Kun je er op een kind.
1: Oh, daar staan er dan groentige tips ook in, ja. In deze Bijbel?
0: Je hebt dat boek niet gelezen.
1: Nee.
0: Slecht voorbereid, even zo goed, kind. Zeg, Jasper,
1: nee, maar vind ik interessant.
0: Wat zijn nou fouten die mensen maken met een barbecue? Dat wil ik graag weten.
2: Nou, de hoofdfout is natuurlijk dat heel veel mensen zijn gewend aan de barbecue-pakketten. Dus die gaan, als ze dan zelf gaan barbecuen, zo'n pakket maken, zeg maar.
0: Oei.
2: Dus ze gaan een worstje grillen en een satéetje en een hamburgertje en nog een spiesje en een lamskoteletje en een wiefstukje. Heel veel verschillende dingen. En dat is heel lastig, want je bent en ontzettend lang bezig en elk ding heeft zijn eigen temperatuur nodig. Een worstje gril je niet zo hoog als een biefstukje.
0: Nee, natuurlijk
2: of
0: niet.
2: Of dan verbrandt het worstje. Nee. Maar ja, dan moet je dus iedere keer je vuur bijstellen en ondertussen wordt het donker en krijg je zelf als griller ook heel erg honger.
0: Ja.
2: En als je geluk hebt, heb je uiteindelijk nog een paar stukken stokbrood met verlepte pindasaus.
0: Ja, dat wil je. Ik moet je zeggen, ik ben zelf geen held hoor met barbecue. Maar ik heb het gisteren gedaan. Ik wilde het op een hele bijzondere manier doen, Jasper. En ik heb dat in het donker gedaan. Het was pikdonker en toen ben ik aan de barbecue gegaan met een vriend. Ja, die bioscoop kom ik nooit meer in.
2: Leuk hoor.
0: Ja, dus, maar goed.
1: Nee, maar goed. Wat is dan de tip? De tip is eigenlijk, doe gewoon wat
2: minder. Maak twee dingen.
1: Ja, maak twee dingen en zorg voor echt wel kwaliteit, denk ik, wat je erop legt.
2: Nou, dat sowieso. Dat moet je natuurlijk altijd doen. Maar weet je, als ik bij jou kom eten, Irene, dan maak je er ook geen 5 hoofdgerechten.
1: Nee, en ik heb ook geen zin in 5 stukken verschillende soorten vlees of dingen. Nee,
2: precies. Dus maak 1 goed ding. Low and slow, dus heel langzaam. Bijvoorbeeld procureur, dat is varkensschouder of varkensnek. Heel lekker. Of maak een mooie lamswoud of iets anders.
0: Lekker.
2: En als die klaar is, leg je die onder een stukje aluminiumfolie. Laat je hem lekker een half uur nog liggen doorgaren.
1: Ik krijg trek, joh.
0: Het water loopt in mijn mond.
2: In dat half uur maak je snel nog even iets anders snels. Een groentetje snel.
1: Wat doe je voor groentetje even snel op de barbecue? Welke groente is lekker op de barbecue?
2: Wat vind je van asperges nu?
0: Oh, asperge. Moet je wel het kontje eraf knippen, hoor. Want dat heeft langer tijd nodig.
1: Maar die moet dan toch eerst even koken, of niet?
2: Nee hoor, nee. Kan je gewoon grillen.
0: Oh, goed, weer zo'n tip. Als mensen nou zeggen, wij zijn...
2: Bosuitjes,
0: ook lekker.
2: Ook heel lekker.
0: Ook lekker.
2: Mensen zeggen, Courgette natuurlijk.
0: Ook lekker. Als mensen nou zeggen van, wij willen meer van dit soort tips, is er een boek van, sterker nog, daar is deel 2 al van, geschreven door Julius Jaspers, mensen.
1: De Barbecue Bijbel.
0: De Barbecue Bijbel. Ga dat boek gewoon eens even leuken.
2: Ja,
1: natuurlijk.
0: Is dat het boek
2: er is 0 overlap tussen boek Barbecue Bijbel deel 1 en Barbecue deel 2.
0: Oh, gelukkig, want daar zat dus ik een klein beetje mee.
2: Als je deel 1 al hebt, dan hoef je niet te denken, ja, deel 2, dat is allemaal met een ander sausje, maar het is niet zo, het is echt anders.
1: En met een ander barbecue sausje, nee, het is een totaal ander boek, ja. Nou, het is helemaal duidelijk, Julius.
2: Mooi zo.
1: Ik heb trek gekregen.
0: Wij ook.
1: Ja, mooie zomer gewenst.
2: Ja, jullie ook.
0: Doei, hoi.
2: Oké, bye, dank.

0: Ben je een leuk plaatje, toch? Zet je koptelefoon op, hè?
1: Ik
0: naast de microfoon te praten.
1: Ik zat hier heel gezellig. Ja, maar het is gewoon helemaal heerlijk tropisch hier. Ik ben helemaal ontspannen ervan. Aan de telefoon is Dorine.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Dag Dorine, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het met Dorine vandaag?
3: Nou, een beetje oververhit door de zon.
0: Ja? Je bent toch niet een meisje dat nu al gaat klagen bij de eerste mooie zomerse dag, hoop ik?
3: Nee. Maar nee. Ik pas mijn tempo aan in het zonnetje.
0: Ik heb het idee dat ik jou een beetje ken. Zou dat kunnen?
3: Geen idee.
0: Ben jij de Dorine die ik een beetje ken die van Grapefruit Rattler houdt?
3: Nou, dat zou zomaar
0: kunnen. Nou, dat is toch ook toevallig?
3: Nou.
0: Kleine wereld even zo goed.
1: Nee. Ja, waar zit jij op dit moment te dampen, Dorien?
3: Nou, ik ben maar even bij de radio weggelopen. Ja. En ik lig eventjes beetje lui op mijn eigen bed.
0: Wat lekker is dat. Nee, dat is toch heerlijk. Dat doe je goed.
1: Wat goed.
0: Ja, dat is ook goed. Hey, en jij wilde een bepaalde plaat horen om toch een beetje de zomer in je bolletje te krijgen. Een beetje bij af te koelen. En toen koos jij voor Will Smith.
3: Ja.
0: Ja, wat leuk.
1: Wat heb je met dat nummer?
3: Nou, het is echt zo'n... Als ik dat nummer hoor, dan word ik gewoon vrolijk.
0: Nou,
3: ook als ik in de auto luister, lekker met een weertje, een mooie weer erbij. Dan, helemaal mooi.
0: Nou, dan gaan we helemaal speciaal voor jou draaien. Sta op van je bed en je mag de radio wat harder zetten.
1: Ja, en ze krijgen natuurlijk zonnebrillen, hè? Die krijgen ze niet.
0: Ja, natuurlijk. Ja, met hoeveel mensen ben je thuis?
3: Met z'n vieren.
0: Met z'n vieren. Krijg je twee brillen.
3: Nee, goed schat.
0: We gaan jou er vier op sturen. Want zo zijn we. We zijn toevallig vandaag heel erg altruïstisch. Ik heb
4: er nooit van gehoord, want de enige woord.
0: Ja, dat is je graag dingen weggeven voor een ander. Ze zijn onderweg, hoor, Dorine.
3: Dankjewel.
0: Ja, jouw plaatje draait. Joehoe. Weer een vrouw blij gemaakt. Hoor je dat hier eentje?
1: Ja, dat kan je best wel.
0: Ja, natuurlijk. DJ Jazzy Joe. En de Fresh Prince of Bel-Air. Dat is Summertime.

0: bellen, hè? Voor speciaal voor Dorine mensen. En in het volgende uur gaan we dus weer de appservice doen. Jouw zomerplaat. En dan geven we iets heel bijzonders weg, Irene. Wat geven we weg?
1: We gaan het zeggen nu.
0: Ja.
1: Het wordt een barbecue.

0: is NPO Radio 2.
1: Zin in vakantie, dan is dit het moment om te boeken.
2: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
1: Dus nog meer vakantie voor je geld.
2: Absoluut, kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Zo, dan is het warm. Hoor ik daar een
7: barbecue? Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
6: Het is ruim 5 uur geweest, dit is NPO Radio 2, tijd voor het nieuws. Moet vakkundig. Vandaar Juri Stubenitski. Goedemiddag.
7: Hey Eddy, goedemiddag. In het Radboud UMC Nijmegen ligt iemand die mogelijk ebola heeft. Diegene ligt op een speciale afdeling voor ernstige infectieziektes. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het ebola-virus. Het is een zeldzame ernstige infectieziekte. Meer dan de helft van de mensen die ebola krijgt sterft eraan. De licentiecommissie van de KNVB geeft toestemming voor de overname van Vitesse... door een groep ondernemers uit Arnhem. De groep heeft een half jaar op de goedkeuring moeten wachten. Met de overname komt Vitesse weer in Nederlandse handen... zegt sportverslaggever Sander Maassen van der Brink.
8: En met die regionale investeerders moet er nu weer gebouwd gaan worden... aan een gezonde toekomst. Voor 15 juni moet er al een sluitende begroting liggen bij de KNVB. En als dat het geval is, zijn er in ieder geval even geen problemen meer in Arnhem. Geen licentieproblemen. En dus kan er in alle rust gebouwd worden aan een gezonde toekomst en rust binnen de club.
7: Die lokale ondernemers zouden zo'n 2,6 miljoen euro hebben neergelegd voor de overname van Vitesse. De Franse oud-premier Gabriel Attal doet volgend jaar mee aan de presidentsverkiezingen. De 37-jarige Attal is de fractieleider van de partij van president Macron, Renaissance. President Macron mag zich na 2 termijnen niet meer kandidaat stellen. Attal moet het in het centrumblok opnemen tegen oud-premier Philippe... en die doet het in de peilingen stukken beter. En het wordt een zonnig Pinksterweekend... en dat betekent rinkelende kassa's voor bijvoorbeeld eigenaren van strandtenten. Althans, als ze genoeg personeel kunnen vinden... want het is steeds moeilijker om jonge werknemers te regelen, zegt het UWV. Deze strandtenteigenaar ziet dat mensen kritischer zijn geworden... over hoe ze hun tijd invullen.
9: De jeugdvertegenwoordiger weet heel goed waar ze hun tijd aan willen besteden. En sociaal leven is er ook een groot onderdeel van. Sportvrije tijd, festivals. Dus waar je vroeger misschien 10 mensen nodig had om de uren te vullen... heb je er misschien nu al 2 keer zoveel nodig. Voorlopig gaat dat nog goed. Het kost wel veel energie, maar dat hoort erbij.
7: Het aantal jongeren in Nederland neemt de komende jaren verder af... dus wordt het alleen maar moeilijker om extra personeel te vinden... en dan met name op drukke dagen.
6: Dat was het, hè?
7: Ja, dat was hem weer.
6: Weer een leuk orkestdingetje?
7: Ja.
6: Voilà.
7: Dankjewel. Hey, het weer dan ook vanavond droog en zonnig. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En morgen heet, mogelijk 29 graden. Oh. Veel zon, maar ja, in het noorden wat meer wolken.
6: Gaan we doen. Ja.
7: Heet. Ja.
6: Geen weer voor lepeltje, hè?
7: Nee, niet echt.
6: Nou word ik alleen natuurlijk. Maar als je een vriend hebt of een vriendin...
10: Ja.
6: Dan is lepeltje met dit soort temperatuur absoluut niet.
10: Nee, maar jij hebt wel eens iets gehad met iemand met een beperking, heb ik begrepen, of
6: ja,
10: niet?
6: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Oh. Ja.
10: Ja, dus ja, nee, maar... wel een hele rare vraag. Ja. Of je daar iets over wilde vertellen. Maar
6: ja, zeker. Maar daar gaan we zo meteen op in.
10: Oh, oké.
6: Ja. Timing is alles, mensen. Erik Evengroen zit al klaar.
11: Ja, klopt.
6: Heb je er een beetje zin in?
11: Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Vol goede moed ook. Nog eens. Ja, zeker. Ja. Want het is nog steeds hartstikke druk op de weg. Oh. Maar ik moet zeggen, het drukste moment hebben we al achter ons liggen. Maar dan merk je nog weinig op de weg, want met ruim 800 kilometer file nog. Meest oponthoud op de drie volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel bijna een half uur oponthoud. Een ongeluk op de A16 zojuist van Rotterdam naar Breda. De hoogte van de Moerdijkbrug. En dat kost je ook meer dan een half uur. En nog veel vakantieverkeer op de N57 tenslotte van Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haringvliedam 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging.
6: Tot zo weer, Erik.
11: Tot straks.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
21: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: Europa is van Picasso. India is van mij.
1: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
2: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt.
3: Geniet ervan.
2: Geniet van de album tweedaagse. In de middag.
3: Zo is dat. Pons. Leukste omroep van Nederland. Er is maar
4: één. Ik kom net gutsend van het zweet ergens aan.
3: Ja,
4: zegt iemand tegen mij, heb je het al? Hoe ziet het eruit? Hoe ziet het eruit dat ik het heb? Ik heb het bloedverziekend heet, kan ik jou vertellen.

0: Goedemiddag, dames.
1: Hi.
2: Goedemiddag.
0: Oh, klinkt nu al als een hit.
1: Altijd gezellig hier.
0: Als jullie tegelijk praten, is het ook zelfs nog in harmonie, valt mij op.
1: Echt?
0: Ja, valt me echt op.
2: 3, 2, 1.
0: Nog één keer, zeg maar even goedemiddag. 1, 2, 3.
1: Goedemiddag.
0: Nou, wauw.
3: Mooi, hè? Meteen mooi.
0: Het is meteen mooi. Ja. Dus, mag ik zo vrij zijn om jullie gelijk even voor te stellen aan de miljoenen?
1: Tuurlijk.
0: Ja, nou, we hebben een leuk liedje gemaakt. Ik laat het ook aan een ander over.

0: Dat vind je niet?
1: Wat een banger.
2: Want jullie komen natuurlijk ook bij andere zenders. Hè, want dat moet ook wel.
1: Ja.
2: Maar bij ons hebben we lekkere hapjes. En als klap op de voetpijl, Irene Moor.
3: Ja, dat is gezellig.
0: Maar lieve Amy, jij zit hier dichtbij me. Ja. Jullie zijn natuurlijk voor de single Something Perfect.
1: Ja.
0: Dus waar gaat het over? Wie is er perfect? Wat is er perfect?
1: Nou, het gaat eigenlijk over een relatie. En dat het eigenlijk allemaal zo goed en zo fijn voelt. Dat je eigenlijk zoekende bent naar iets wat misschien niet zo goed is. Omdat het bijna te perfect is.
0: Oh.
1: Maar het is juist heel fijn om erin te berusten. En het gewoon, je verdient het ook.
2: Is dat
1: als het
2: autobiografisch?
1: Zeker. Ja.
2: Jullie hebben alle drie een relatie in elkaar.
0: Ik hoor Lisa echt heel erg overtuigend iets roepen.
2: Ja, Lisa.
4: Ik hoorde die stilte. Ik dacht, weet je, ik gooi het er gewoon uit.
0: Wat wil je kwijt over jouw liefde, Lisa?
4: Nou, eerlijk, ik denk dat wij alle drie nu wel een beetje dit onderwerp hebben meegemaakt. Dat je denkt, alles is zo fantastisch, maar dan moet er dus iets mis zijn.
0: Oh,
4: ik vertrouw dit niet.
2: Ja.
4: En dat hebben we hierin gegooid, in dit liedje.
2: Ja.
0: En heeft, is Shelly dan ook nog gelukkig in liefde?
4: Ja, al bijna 10 jaar.
2: Oh, hoe heet hij?
4: Rory.
2: Waar heb je hem ontmoet?
4: Hij is muzikant, dus in de business.
2: Oh, dat zegt natuurlijk niks, want ik zit hier ook. Maar ik moet er steeds van denken.
4: Hij heeft deze trouwens. Ja, we werken ook nog met z'n allen met hem. Dus het gaat gelukkig heel goed nog.
2: Ja, wat ontzettend goed. Ja. En het nummer is geschreven door wie? Doen jullie dat samen nog steeds? Want jullie zijn heel creatief. Ja?
4: Ja.
2: Is er één iemand de baas?
4: Nee, we hebben alle drie onze eigen inbreng. Irene, even stil, ik ga even zeggen nu het antwoord. Okay. Nee, we hebben alle drie...
1: Nee, de microfoon is uit.
2: Nee, maar wie schrijft, die blijft. Hè. Het is overtuigd, maar als jullie het zelf schrijven, dan verdient het natuurlijk. Je moet er ook van eten.
4: En het is gewoon een hele goede outlet voor al je emoties. En wat je in je, in je kunst wil leggen, in je muziek.
1: Ja, het is hetzelfde teampje als ons album, Garden of Hera. En nu schrijven we gewoon lekker met datzelfde teampje door.
2: Ontzettend
0: dat album bestaat al een jaartje. Daar zijn jullie ook mee op tour geweest. Mm. Net afgesloten. Maar dit nummer, waar we binnen enkele ogenblikken naar gaan luisteren, is heel zomers.
4: Ja.
0: Dat is echt als zomerhitje bedoeld, hoop ik.
2: Eens.
4: Ja. Nou ja, het is gewoon zo tot stand gekomen. Ik denk dat we al in die sfeer zaten, onbewust.
1: Ja, want we zijn in oktober met die tour begonnen. En wij hebben de song eigenlijk toen al als demo in de show gezongen. Beetje om te peilen, ook wat mensen ervan vonden.
2: Huh?
1: En daar kregen we zoveel toffe reacties op dat we dachten, nou laten we hem gewoon afmaken.
2: En het verbaast mij niks. Wij hebben hem hier ook gehoord. We gaan hem ook draaien nu. Sterker, hij draait nu ook al in de achtergrond. Wat technisch dingetje natuurlijk. De nieuwe single van OGM Zomers. Professioneel en Close Harmony. Dit is Something Perfect.

0: nieuwe single van OG.
1: Ja. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar als ik je eruit weet te halen, Lisa, deed jij de rap?
2: Yes, klopt.
0: Oh, wat zal Robin trots op je zijn, je man. Robin,
2: ja,
0: ja, ik heb het even ingelezen. Ik bereid me natuurlijk altijd voor.
2: Wat goed is.
0: Maar goed, ja. Maar had je, is dat voor het eerst dat je rapt? Want je doet het heel professioneel.
2: Dank je. Ik heb dat voor het eerst gedaan op ons album. Een beetje uitgeprobeerd. En,
0: nou, heel leuk.
2: Ja, het voelt wel lekker aan, dus ik dacht, dat kan
3: vaker doen.
0: Ja, nee, maar zeker. Kun je gerust vaker doen.
2: Vet, hè? Ja, dankjewel.
0: Kijk, andere meisjes ook van de rap?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, dat laten we Lies lekker doen. Ja. Ja. Haar stem is daar ook gewoon het beste voor.
0: Nee, ja. Maar ik zeg ook altijd, ik zei het laatst tegen Frans Duits ook, toen hij zei, ik wil dit vinden, ik moet blijven zingen. Ik zeg, stick to what you know. Dus wat dat betreft, vind jij nog leuke vragen?
4: Ja, zeker, jullie kwamen hier vorig jaar en toen was het ineens helemaal groot en meeslepend. Want jullie waren van imago gewisseld, van muziekstijl gewisseld en alles erop en eraan. En ik ben het even kwijt. Garden of Era hebben jullie toen uitgegeven. Maar wat was nou ook weer de stijl daarvoor en wat is het ook weer nu? Hoe benoem je dat? Wie gaat het vertellen?
3: Shelly. Nou, ik denk daarvoor, voor lange tijd, hebben wij gewoon denk ik hele commerciële popmuziek gemaakt.
2: Veel ballads ook.
3: Ja, veel ballads. Het was allemaal heel, heel zoet en heel mooi en heel lief. En zijn we ook super trots op dat we dat allemaal hebben gedaan natuurlijk. Maar dit is muzikaal gezien wel iets meer wat veel meer bij ons past. We zitten nu veel meer
4: Hoe noem je deze stijl dan?
3: Een beetje een blend van 80s pop, R&B, soul. Invloeden ook. En waarin we dus ook nog veel meer onze harmonies en creatieve, ja, muzikale invloeden kwijt kunnen.
2: En wat mensen misschien niet eens echt door, maar wat
3: is
2: voor
3: Lisa?
2: Ons gewoon het allergrootste. Ja, Lisa hier.
3: Ik zal het even rappen.
2: Ja. Ik denk het grootste verschil wat wij dan voelen is omdat de tracks voorheen voor ons geschreven werden door anderen. En nu schrijven we het zelf. Ja. Dus de emotie achter de teksten verschilt per lied natuurlijk, maar is wel iets meer dicht bij ons hart.
0: Ja, dat horen mensen, maar ik zie het in de app ook. Maar Rijke heeft een appje gestuurd. Dankjewel, Rijke. Wat een leuk liedje van Ogin. Doet me denken aan de jaren 90s.
2: Ja.
0: Tony Braxton en zo.
2: Nice.
0: Zo, dat is een compliment, Marijke.
3: Nice.
0: Oh, dat is Marijke. Nou.
4: Maar Amy, jullie zijn wel blij met jullie nieuwe stijl, een nieuwe muziekkeuze. Is het dan ook iets dat je dan ook eigenlijk opnieuw naar het Songfestival zou kunnen met een
0: nieuwe... Dat is
4: een
0: goed idee.
4: Nieuwe stijl. Ja. 2017
0: lacht er maar om.
4: Deden jullie Lights and Shadow. En ik bedoel, 2027, 10 jaar later. Dato, daar zijn ze weer.
3: Nou, dat was wel een heel vet avontuur. En we zeggen ook iedere keer, zeg nooit nooit. Want anders word je er altijd op teruggepakt. Maar het staat echt nog niet op mijn lijstje, omdat ik het ook een beetje zo wil houden. Het was hartstikke vet toen. En ik ben bang dat als we dan nog een keer gaan, dat het dan een hele andere lading krijgt. Dus ik wil het eigenlijk een beetje zo mooi houden zoals het toen was.
2: Ja. De huidige setting zouden we ook niet...
0: Wil je nog een stukje horen?
4: Waarvan?
0: Van die
4: Lights and Shadows?
0: Ja, dat hebben we niet.
4: Ja, maar dat doen ze.
2: Hebben we niet.

0: dat is dus de vorige stijl.
1: Vorige stijl. Deze vorige stijl bevalt mij beter.
2: Oh, nou, nee, van vroeger?
1: Nee, deze
2: is nu al.
3: Ook een heel ander short lied. Natuurlijk een heel andere insteek.
2: Maar dat schrijf je ook speciaal voor het Songfestival.
3: Ja,
2: en
3: dat
2: en is nu zijn we zo lekker bezig met onze eigen stijl dat we daar wel lekker in door willen gaan. Een bijzonder liedje.
1: Komt er een club toe, hoor, jongens?
2: Ja!
3: Wat voel jij dat goed aan?
0: Maar wat is het verschil tussen een tour en een clubtour?
2: Ja. Nou, je gaat toeren in door de clubs.
3: In het verleden hebben wij heel veel theatertours gedaan. Ja. En dat is natuurlijk een hele andere setting. Mensen zitten, er is sowieso veel meer tijd om dingen uit te leggen, te praten. Maar in clubs, iedereen staat. Er is veel meer ruimte om eigenlijk gewoon de hele avond te dansen en die sfeer te voelen. En dit is ook voor het eerst dat we dit gaan doen. En ik denk dat de muziek daar ook heel goed bij past. Dus vanaf september gaan wij vier clubs af.
0: Ja, en ze beginnen in de Melkweg, voor jouw informatie, in september.
2: Ja, dat is wel bucketlist, hoor.
1: Ja, dat is een bucketlist. Ja. Misschien zijn er zelfs wel kaartjes weg te geven.
2: Oh, leuk.
1: Oh, is dat niet? Nee, niet aan jullie. Oh. Aan de mensen thuis natuurlijk.
2: Ja, dat snap ik. Ja,
0: jammer.
2: Nee, ik weet niet of ik kan, maar...
1: Nee. Ik weet niet of ik kan. Die is wel heel leuk. Nee, maar kan dat? Want dan gaan we dat aan de luisteraars natuurlijk
2: checken. Ja, we zijn eigen baas, dus
3: kunnen we even checken.
2: Ik kijk naar de meiden.
1: Ja, ik hoor dat dat kan. Dus dan hoef je alleen maar even een appje te sturen. Gewoon naar...
0: Hoe leuk je het vindt om naar de nieuwe single van Ogene te luisteren. Ja. En waarom?
1: Ja, laat het ons weten. En een van jullie krijgt twee kaarten. Nou, ik vond het heerlijk dat jullie er waren, moet ik echt zeggen.
2: Ja. Thanks.
0: Gaan we iets leuks doen in de zon? Gaan we in bikini het strand op? Of,
3: Ik denk het wel.
2: Moet het er van nemen.
1: Dankjewel, jongens.
2: Dankjewel.

0: volgende uur hebben wij iets bijzonders. In verband met het mooie weer gaan wij namelijk jouw zomerste plaat vragen. Toch, Irene?
1: Ja, dat mogen ze al een half uur. Ja. Want we hebben natuurlijk die barbecue nog weg te geven.
0: Ja, pak je telefoon en laat ons

0: Oh, ik ga het zelf doen. Ik dacht, Juri zit hier al.
1: Nee hoor, schat.
0: Nee, oh ja, hier ben ik voor betaald, ja?
1: Je doet het pas anderhalf jaar zo, dus het gaat zo houden.
0: Rommelig is het anders, hè, waar ik ben. Maar dat maakt niet uit. Nou, het is vandaag lekker warm, 26 graden. Morgen wordt het veel warmer nog, 29 graden. Dan gaan we allemaal ontzettend zweten en klagen. Maar oh, wat is het toch heerlijk. Later op de dag wat wolken en de dagen daarna blijft het vrij zonnig en warm. Ja!

0: Steven Groen, bijzonder goedemiddag.
1: Ah ja, die goedemiddag. Ja, het is toch altijd hartstikke druk op de weg met zo'n 750 kilometer file in totaal. Het hoogtepunt van de avondspits, althans op de weg, hebben we wel gehad. Maar het is nog altijd, zoals gezegd, hartstikke druk. En men op de weg zal er weinig van merken. De meeste vertraging nu op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Maarhezen 8 kilometer file rijden met 3 kwartier oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag. Net voor Den Haag Malieveld is zojuist een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een half uur. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Venlo-Zuid staat een auto met pech. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je ruim een half uur. En tenslotte veel vakantieverkeer op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haarlemmerdam doe je er ruim 3 kwartier langer over.
2: Fijn weekend, Erik.
1: Hetzelfde.
2: 6:30, NPO Radio 2, grootste zender van Nederland nu met Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Hey Eddy, goedemiddag. Je moet kunnen checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Dat zegt minister Van Wil van Justitie. Hij wil volgend jaar met een concreet voorstel komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n wet naar aanleiding van een 36-jarige vrouw die door haar ex-vriend werd vermoord. De Britse politie wist dat haar ex een gewelddadig verleden had, maar zij wist dat niet. De noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven, zegt de rechter opnieuw. Voor de tweede keer had een groep omwonenden een zaak aangespannen. De groep zegt dat de procedures niet goed zijn gevolgd. De rechter begrijpt dat omwonenden zich overvallen voelen door de snelheid, maar zegt dat de spoedprocedure geoorloofd was omdat er snel opvang nodig was. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De man en vrouw raakten gewond, konden zelf wegkomen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En veel mensen zullen vandaag dolgelukkig naar hun bankrekening kijken, want het vakantiegeld is weer gestort.
4: Ja!
3: Onder andere Stefan heeft een extraatje gekregen.
2: Ja, hij heeft 10% van zijn salaris gegeven, dus waar hij die 50 euro aan uitgeeft, is mij een raadsel.
3: Nou, niet iedereen gebruikt dat geld daadwerkelijk voor vakantie.
5: Ah, ik kan veel dingen mee doen.
6: Festivalletjes van betalen en het is een gestort.
7: Ja, nieuwe wasmachine kopen en een stukje voor vakantie gebruiken, denk ik.
8: Niks wat in me opkomt.
6: Nee. Oh, ik heb wel een nieuwe tatoeage gepland, dat telt ook wel nieuw, denk ik toch?
8: Ja, dat is zo.
9: Meestal koop ik een lotje van 2 euro, want het mag meer worden. Misschien een nieuwe harde schijf.
3: Dat is duurder. Veel andere mensen die krijgen dinsdag gestort.
10: Wat ga jij met je vakantiegeld doen, Juri?
3: Ik denk dat ik toch wel een deel aan de vakantie ga uitgeven.
10: Ja, toch maar wel. Ja, en heb je dan een idee waar naartoe?
3: Ik denk Frankrijk.
10: Heerlijk.
2: Nou, mijn beste vriend, wel even heel leuk om te vertellen. Mijn allerbeste, liefste vriendje, hij is eigenlijk gehandicapt, zit in een rolstoel. En daar waren allebei de banden van lek gestoken. Mm-hmm. En hij heeft ook vakantiegeld gekregen en daar heeft hij een nieuwe van gekocht. En ik heb daar ook nog eventjes de helft aan gegeven. En Irene ook nog de helft. Dus daar zijn we blij mee. Dat is toch hartstikke leuk? Mm-hmm. Ja, heb je wel eens aan mij gevraagd hoor. Ik zeg, ik zit natuurlijk in een rolstoel. Ik zeg, heb je wel eens seks gehad met iemand in een rolstoel? Ik zeg, nee, dat niet. Maar ik heb wel eens seks met iemand gehad die daarna een rolstoel nodig had.

0: Waar ligt dat? Schat ik maar eens vragen, hè?
1: Nee, niet uit Bergt als mijn achternaam.
0: Oh.
1: Uit Bergen op Zoom.
0: Oh, Bergen op Zoom.
2: Jenny.
0: Ik zie Bergt staan. Ik zeg, waar ligt dat?
2: Wat heerlijk. Is het warm in het zuiden?
1: We rijden nu nog bij Heiningen ongeveer. Want we zijn bij opnames geweest van Jan-Willem Ruimt Op.
0: Dat is toch hartstikke leuk?
2: Je zit tussen Hilversum en Bergen op Zoom.
0: En met wie zit je in de auto?
1: Met mijn man.
0: Oh, wat leuk. En hoe heet hij?
1: Jeroen.
0: Dag Jeroen, hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hey, dat is Jeroen van de Belastingdienst.
3: Hallo.
0: Hallo, Jeroen. Hey, hebben jullie dezelfde smaak qua muziek eigenlijk?
1: Een beetje, wisselend.
0: Ja?
1: Ja, het grootste gedeelte kunnen we wel goed aan uitkomen, zeg maar.
0: Ja, er ontstaat geen ruzie door.
1: Nee hoor.
2: Maar de vraag is natuurlijk ook, houden jullie van barbecuen?
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Ja? Wat is jouw favoriete barbecue gerecht?
3: Sparrips.
0: Oh, spare ribs.
1: Ja, regelmatig maken we die zelf. En morgen staan die ook weer op het menu.
0: Oh,
2: je gaat morgen barbecue. Dus je hebt eigenlijk wel een barbecue, hoor ik.
1: Ja.
0: Een hele oude. Zeg dat je een oude hebt.
1: Een hele oude. Er kan er altijd nog één bij.
0: Je krijgt een barbecue van ons, mensen!
2: Lilian,
0: ja,
2: het lot heeft bepaald.
0: Ja, Jeroen en Lilian. Ja, niet uit de bocht schieten hoor, Jeroen.
1: Niet uit de bocht schieten.
3: Nee, ik hoop het stuur goed vast.
0: Ja, goed vast. Wij doen hem in een doosje, want hij is wel groot hoor. Dat is wel een flink ding zeg, maar een beetje jaloers op ook.
2: Behoorlijk,
0: wat een ding is dat, ja. Blijf even lekker aan de lijn, dan krijg je van Stefan alle ins en outs. En dan hoop ik dat jij, als je hem gaat gebruiken, dat je een fotootje maakt en die even naar ons toestuurt.
1: Oh, dat komt zeker goed.
0: Superleuk. Dankjewel jongens en een fijn weekend.
2: Nee,
0: hè?
2: Nee. Ja, welke plaat gaat het
0: om? Natuurlijk. Ja, welke plaat.
2: Daar ging het allemaal om. Tropische platen.
0: Ja.
1: Ja, ook zo met Dragostein
0: in Thai. Ah, wat een goede smaak. Ook nog met z'n tweeën.
2: Ook nog eens.
0: Ach, jongens. Gefeliciteerd. De plaat draait voor jullie, hè?
2: En meezingen mag.
0: Meezingen mag.
1: Gaan we doen. We zetten de raam van de auto open.
0: Doe maar lekker.

Spandau Ballet. Wat een wereld bent. Jeroen van Inkel die al binnen is, staat met zijn duim omhoog.

0: NPO Radio 2 App Service.
1: Hele bijzondere vandaag, want we hebben een mega prijs. Hè. Dat hebben we echt bij Pound op onze knieën moeten leggen.
2: Dat er geld voor
1: dat
2: was.
1: Is, ja, nou, gelukkig dat Stefan al op zijn knieën lag. Dat is geen ongebruikelijke houding. Dus het is er doorheen. Wij gaan dus de keur in de middag.
2: Er zijn heel veel verzoeknummers binnengekomen. En het is in de tombola gegaan. Nee, ik ga niks zeggen. Het is in de tombola gegaan. We hebben gehusteld. We hebben er eentje uitgehaald en die gaan we nu bellen.
1: Oh, ik ben nog heel benieuwd. En hoe heet ze?
2: Ja, dat zeg ik nog even niet.
1: Oh, de telefoon gaat over.
2: Ja.
3: Met Lilian?
1: Ja, met de Belastingdienst. Dag Lilian, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Nou, dan schrik je de kleren als je dat hoort, hè?
3: Ja, dat kan wel mee.
1: Arm kind. Nee. Maar... Het is vrijdagmiddag, zijn ambtenaren, die zijn al 3 uur naar huis. Ja. Dus dat zit allemaal wel goed.
2: Lilian Bonen.
1: Ja, dat is waar ook. Mm-hmm. Lilian Bonen uit Becht.

0: Ik heb veel leuk, hè?
1: Oh, ondertussen worden hier opnamen gemaakt. Ja, die zie je later terug op de socials van meneer Keur zelf. Dus zoek dat af en toe eventjes op, want het is om te gieren. We hebben nog iets leuks. We hebben die kaarten van Eugene nog ergens.
2: Oh, en we hebben toevallig wel even met Angelique. Ze had hetzelfde grapje van die belastingdienst hebben.
1: Ja, doe
2: maar. Kijk wat ze doet.
1: Ga maar bellen.
2: Ja, let op.
1: Spannend.
2: Ja. Spannende radio dit.
1: Ontzettend spannend. Oh, als ze nou maar opneemt.
2: Nou, die Angelique, die heeft er zin in, hoor.
1: Dat is toch jammer.
2: Het zijn toch spannende tijden, dit?
1: Ja.
2: Angelique.
1: Nou ja.
2: Nou, dat wordt de voicemail.
1: Wordt het de voicemail?
2: Ja, natuurlijk. Ik heb het al dichtgezet.
1: Nou ja,
2: hebben we nog iemand? Oh, er zit een envelop. Hallo?
3: Hallo?
2: Is dat Angelique?
3: Ja, dat klopt.
2: Met Eddie Keur van NPO Radio 2.
3: Hallo.
2: Goedemiddag.
1: Wat was je ver weg?
3: Ja, ik woon in Zuid-Lembo, dus dat is vaarwaar.
1: Nou, dat snap ik, maar ver weg van de telefoon.
2: Ja. Gek kind ben je toch? Oh, Angelique. Zeg, Angelique, we hebben iets ontzettend leuks. Want je hebt een plaat aangevraagd en we hebben er net even tijd voor, voordat we naar die grote Van Inkel gaan, om die te draaien van John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Ja,
3: en, ja klopt.
2: Daar ben je fan van. Ben jij toevallig ook fan van Eugene?
3: Een beetje.
2: Nou, verliefd is iedereen wel eens, dat
1: weet ik. Wil je liever kaarten voor Eugene of liever de brillen van Eddie Keur?
3: Nou, dan doe ik kaartjes maar van OG.
1: Nou, zie je hoe populair die brillen zijn. Gelukkig maar. Het zou heel erg zijn als je dat niet
2: doet. Jij gaat lekker naar een groot concert in september van OG. En je mag iemand meenemen waar je van houdt.
1: Zo is het.
3: Nou, dat is leuk.
2: En wie is dat?
1: Oh, sorry.
3: Excuses. Dat is mijn partner.
2: Oh, en wie is dat?
3: Alexander.
2: Ik heb altijd een leuke vent gevonden. Alexander Pechtold, mensen. Ik heb nooit op hem gestemd, hoor, van D66. Of is het een andere Alexander?
3: Nee, een ander Alexander.
2: Oh, godzijdank. Wij zorgen ervoor, Angelique, dat die kaarten de bus opgaan. Dat jij ruim voor september ze in huis hebt. Kun je lekker met Alexander daar genieten.
1: Ik ben zo benieuwd waarom ze deze plaat wil horen.
2: En mijn vraag aan jou is, waarom wil je deze vraag horen?
3: Het is lekker weer, dus we gaan een lekkere warme nacht tegemoet.
1: Oh, all summer night gaan we in. Ja,
2: we gaan hem draaien voor je, schat. Voor jou en Alexander. Lekker weekend, hè?
3: Dankjewel.
2: Doei.

0: duur rustig rijden en lekker genieten in september van O'Dean met die heerlijke nieuwe plaat van ze. Dat is het einde van de show.
1: Volgende week is Keur en ja. Vreselijk.
2: Daar zijn de meningen over verdeeld natuurlijk.
0: Ja, in mijn voordeel gelukkig.
2: Ik hoor hier weer in de wandelgangen dat iedereen heel blij is als je er volgende week weer bent. Dus.
0: Ja, en wandelen is goed voor je, want een vriendje van mij, die is altijd boos. Boos, altijd. Dus hij moest naar de psycholoog, terwijl je erover begint. En die zei, als je boos bent, ga dan wandelen.
2: Wandelen.
0: Dus hij belde mij lang van kort, ik ben nu in Italië. Dan ben je lang boos. Of iedereen leuk hoor. Als er geen grappen van invalide in zit, vindt hij
3: het
0: toch gauw leuk.
3: Ja, dat vind ik het. Een stuk leuker, ja.
0: Nog gevoelig teren, Siel.
2: Ook wel begrijpen natuurlijk.
0: Ja, lang met Hek Carlo Bos had gewerkt.
2: Ja, dus, dan ben je wel wat gewend natuurlijk.
0: Dat wou je wel zeggen. Ja, vakvrouw is het ook, hè. Ontzettend leuk.
3: Maar genoeg over mij.
0: Ja. Wat vind jij van mij? Wat zit er in de show?
2: De Irritop Team hebben wij weer. Ja. Met daarin 10 zeer irritante mensen en of dingen.
0: Is er Sylvie Meister weer in?
2: Die staat er al jaren niet meer in, joh.
0: Oh, wat jammer.
2: Nee. Vroeger wel, maar nu niet meer.
0: Nee.
2: En we hebben een mystery movie. Kun je een leuke prijs winnen, namelijk Rinkel de Kinkel Eyecatcher.
0: Oh, lekker zeg. Ja, die heb ik ook wel eens weggegeven als ik jou vervang.
2: Mijn warme persoonlijkheid is er ook.
0: Nou, dat is al een prijs.
2: Hoop muziek.
0: Wat vinden de meisjes ervan?
2: Ja, dankjewel meisjes.
0: Vrouwen zijn gek op jou.
2: Ja.
0: Heel veel plezier, Jeroen.
2: Ja, dankje.
0: Ja, heel veel plezier met jouw show. Rinkel de Kinkel. Weer een jingle. Dankjewel, Irene.
3: Graag gedaan, Eddie.
0: Graag gedaan, Eddie.

0: GPT.
1: En lekker naar het dakterras, heerlijk onderuit. Maak er een fijn weekend van. En wat mij betreft...
2: Popper de Plop, de werkmotivatie voor vandaag, die is alweer op. Lust de met. Adio.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
6: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Nou, dan heb je wel een powerwoman met Alanis Morissette, de powerwoman. Heel erg fijn, het is 1 minuut over 6. Tijd voor het NOS Journaal. Juri Stubinitski, vertel. Wat gebeurt er in de wereld?
8: Nou, het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en WIA aan te passen. Wel wil premier Jette dat vakbonden en werkgevers dan mee gaan denken over hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van €6,5 miljard. Techbedrijven als Microsoft en Meta hebben de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers doorgespeeld aan de Amerikaanse overheid. Het gaat om Nederlanders die werken aan een Europese wet die sociale media verplicht om harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. Ook de naam van deze hoogleraar is doorgegeven.
9: En op dit moment is het zo dat als je in de VS landt, ja, dan kan de Amerikaanse overheid door alles in je telefoon en in je computers kijken. En het is niet dat daar iets diep geheim staat. Maar er staan natuurlijk wel namen in van mensen waarmee ik samenwerk. En ik heb absoluut geen zin om een van hen ook op zo'n lijst terecht te laten komen. Dus dan moet je voorzichtig zijn. En dat is wel een van de redenen dat ik inderdaad niet in de komende periode zal gaan.
8: Staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit heeft de Amerikaanse ambassadeur aangesproken op het delen van de namen. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens de Europese Gezondheidsdienst moeten landen meer gaan doen aan voorlichting. Verslaggever Danny Simons hoorde op straat in Almere dat er onder jongeren nog best veel onwetendheid is over SOA's als gonorreu en syfilis.
10: Ik weet eigenlijk niet wat het is.
11: Ja, dat zijn dus soorten SOA's, gonorreu en syfilis.
10: Ik weet wel gewoon, zeg maar, dat je er bewust van moet zijn, maar ik ben er zelf niet heel veel mee bezig, omdat ik weet dat wij het gewoon veilig doen.
12: Ik heb nooit op mijn middelbare school zo voorlichting gehad over SOA's eigenlijk. Dus vooral als je dan niet op school voorlichting krijgt, ook niet thuis, dan sta je gewoon eigenlijk zelf voor.
8: Volgens het ministerie van Volksgezondheid worden er dit jaar activiteiten georganiseerd om het condoomgebruik onder jongeren te promoten. En binnenkort wordt een stukje bruidstaart geveild van de Britse prins William en zijn vrouw Kate. Het stuk fruittaart is 15 jaar oud en ingevroren. Het moet ruim €1700 opleveren. Het taartje wordt verkocht door een vriendin van de twee die een stukje in een vierkant doosje heeft bewaard.
7: Haha, de cake van Kate. Zo kan je dat doen. Je moet het niet buiten de ijskast laten staan, dan ben je het helemaal kwijt.
8: Dan loopt het weg.
7: Ja.
8: Het weer dan vanavond nog volop zon en droog. Het koelt af tot 1 graad of 12. Morgen zonnig, in het noorden wat meer wolken en maximaal 29 graden.
7: Even een korte vraagje. Ik hoorde jou zeggen Meta. Meta.
8: Meta.
7: Is dat de correcte uitspraak? Of ga ik dat ook overnemen dan?
8: Meta, ja. Meta, ja, dat is die uit
7: Meta de Vries.
8: GTST of Meta de Vries.
7: Ja,
8: of,
7: ja, ik ben iets ouder natuurlijk. Hè. Kom bij Meta de Vries uit. GTST, dus Meta.
8: Meta.
7: Meta. Jullie, dankjewel weer.
13: Gedaan.
7: En Erik Heuvengroen, hoe is het met jouw meta-status?
14: Nou ja, er staat nog 484 meta aan kilometers op de weg. Dus dat is nog altijd behoorlijk. Nou ja, het is toch hartstikke druk inderdaad. Maar we kwamen van ruim 950, dus we gaan wel de goede kant op. Maar Pinksteren zorgt voor veel verkeer op de weg. Dat zien we onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file rijden nog met een half uur vertraging. Een ongeluk niet zo lang geleden bij Oude Haske op de A7 vanuit Groningen richting de Afsluitdijk. Na twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Vertraging ruim 3 kwartier. Ook een ongeluk zojuist op de A15 van Gorkum naar Nijmegen voor Geldermals is dat gebeurd. 5 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte nog altijd veel vakantieverkeer op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haringvlietdam 8 kilometer file rijden met bijna een 3 kwartier vertraging. After these messages,
7: we'll be right back. Eventjes wat boodschappers zijn meteen terug met een waanzinnige lekker trapje weekend. Wagenwijd open plaat.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en good snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Social Deal, restaurantdeals, Take One en actie Bol.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Wat doe je?
7: Ik ben een vakantie aan het boeken.
6: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
7: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
6: Lekker!
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
8: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Oké, even kijken. Wacht even, we moeten de Zwetser. Ja, hier is mijn telefoon. De Zwetser gaan we bellen in Emmen. Dus, yes.
2: Goedemiddag. Welkom bij de Zwetser Eten en Drinken. Eén moment geduld alstublieft. Wij zullen u zo spoedig mogelijk te woord staan.
3: Zwetser Eten en Drinken, goedemiddag, gesprek met Nienke.
1: Hey Nienke, met Jeroen van Enkel spreek je. Goedemiddag, hallo.
3: Hallo.
1: Hey, ik wou even checken of jullie klaar zijn voor een heel gezellig, druk, leuk weekend.
3: Ja, zeker, zijn wij daar helemaal klaar voor.
1: Ja, genoeg drank in huis en dat soort dingen.
3: Alles, komt helemaal goed dit weekend.
1: Leuke bediening, leuke mensen in de bediening.
3: Alleen maar.
1: Knappe vrouwen, knappe mannen.
3: Alleen maar.
1: Nou, ik zeg het is allemaal in de pocket. Wij komen eraan, ik neem mijn luisteraars mee. Er zijn 650, 700.000 mensen.
3: Okay.
1: Dus ik zeg, zet de deuren maar vast open. We komen eraan.
3: Nou, helemaal gezellig. We zien jullie verschijnen.
1: Nienke, fijn weekend.
3: Jan, dankjewel. Jullie ook.
4: Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside.
1: Yes, ladies and people. Caravans willen helemaal niet op vakantie. Vandaar dat die auto's zo hard moeten trekken. Die is wel, ja, die is van Kees van Koot. Ik moest eraan denken bij het begin van een gezellige pinkstervakantie. Met z'n allen lekker en vandoor en van tussen. En genieten van die dagen. Lekker hoor. Yo, wow.

zo lekker hoor. Hey, dit soort dingen. Even de vrijdagavond inluiden met de Joe Boxers. Boxer beat. En daarvoor, Bitch is Back, Elton John. Dat is altijd mooi als hij even op die manier zijn visitekaartje afgeeft. Het is vrijdag 22 mei, lieve luisteraars, geen gewone vrijdag. En wat voor vrijdag het dan wel is, let op, is een mysterie dat jullie zelf mogen uitzoeken. Ik ga je een hintje geven. En dat is helemaal in de stijl van de beroemde detective. Want het is vandaag Sherlock Holmes-dag, ja. Vandaag op 22 mei, de verjaardag van de schrijver van Sherlock Holmes. Vieren fans, wereld, deze prachtige dag. Maar vandaag gebeurt ook nog iets anders. Uiterst belangrijker worden namelijk 350.000 babypalingen uitgezet. Lijkenvreters worden ze ook al genoemd. Door heel Friesland worden die palingen ter water gebracht. In de hoop dat het wat beter gaat met de palingstand. En dat is natuurlijk best wel iets wat we in de gaten moeten houden. We moeten het ecologische evenwicht moeten wij goed in de gaten houden. Want als het ene instort en het andere is er niet meer, ja, dan dat heeft allemaal met elkaar te maken. En dan gaan we dan problemen mee krijgen. Maar er is natuurlijk één paling, dat is onze favoriete paling. Blijft altijd onze favoriete paling. Dat is een gladde paling. En voor de mensen die dat niet kennen, dat is een artiest. En die maakt onder andere deze Intercity remix. Yo!

0: nieuws is, vanavond blijft nog lang zonnig. En vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden welkomt op een buitje. Maar hier zitten we helemaal voor de wakker. Jesse Spikkelman is nog ziek. Voor hem in de plaats. Nicky.
1: Goedenavond, Jeroen.
0: Heb jij het raam opengezet? Daar even
1: ja, op, nou, ik wilde nog een beetje van de zon genieten. Ondanks dat ik hier de hele tijd binnen moest zitten. Dus vandaar.
0: Je hebt 100% gelijk. Laten we gewoon zoveel mogelijk die stralen naar binnen halen. En genieten van dit prachtige weer het hele weekend. Oh, ja. Ze hebben ook een nieuwe single uit de Nile. Nile Rodgers.

0: De volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.
1: Er is maar één.

0: denk dat Maasmet iemand is die zelf wel de boodschappen nog doet. Belangrijk, denk ik, voor grote sterren om dat te blijven doen, de boodschappen. Houd je met beide benen op de grond?
1: Doe jij dat eigenlijk nog?
0: Jazeker. Ja? Ik heb vanmorgen heb ik nog even boodschappen gehaald. Heel gewoon. Grote zonnebril op, pet. Nee.
2: Wat is dan je guilty pleasure, Jeroen? Wat haal jij graag bij de supermarkt?
0: Dat probeer ik dus te weerstaan. Dat zijn die chemische snoepjes. Yoghurtsnoepjes.
1: Oh. Lukt dat?
0: De laatste maanden lukt het weer.
1: Wat goed.
0: Ja, maar het is ook al heel erg fout gegaan. Ik ging 2 keer op een dag zo'n zak halen.
1: Oh.
0: Ai, dat is me. Oké, het is 18:28. Als we het niet over eten hebben, dan krijg je misschien wel honger. Zit je nog in de auto? Allemaal gerommel in die maag. Gaan even luisteren wat er allemaal in de wereld gebeurt.
1: In het ziekenhuis, het Radboud UMC Nijmegen, ligt mogelijk iemand met ebola. Het ziekenhuis laat weten dat er een heel kleine kans is dat diegene is besmet met de dodelijke infectieziekte. In Congo en Oeganda gaat het ebola-virus rond. De ouders van een meisje uit de regio Den Bosch zijn opgepakt vanwege mensenhandel. Ze lieten hun dochter van haar 13e tot haar 18e lange dagen op de markt werken. Tot wel 7 dagen per week en zelfs als ze ziek was. Daardoor kon het meisje niet meer naar school. Nu de vrouw volwassen is, heeft ze aangifte gedaan. Een jongetje van 7 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis door een aanval van een hond in Hilversum, meldt de krant De Gooi in Eemlander. Het kindje werd tijdens het buitenspelen bij een basisschool in zijn gezicht gebeten. En terrassen, zwembaden, strandtenten. Het wordt daar allemaal druk komend Pinksterweekend vanwege het zomerse weer. In het noorden genieten ze er ook al van, hoorde Omroep Oog Groningen.
3: In het park zitten en drinken, denk ik.
4: Ik vind de gezelligheid die je om je heen ziet leuk. Ik vind dus wat het met mensen doet.
5: Het weer is mooi. Heel mooi.
6: I really love that I don't have to care a lot about like what I wear to not be cold. Like you just put one piece of clothing and you can just spontaneously go anywhere.
1: Ja, maar dit weer doe je gewoon 1 stuk kleding aan en kun je zonder zorgen naar buiten.
0: En het is ook weer heel fijn. Het is weer dit, hè?
7: Oh,

0: Dat weer is het ook weer.
1: Jazeker.
0: Ja, dus daar moeten we rekening mee houden.
1: Ik vind het wel lekker weer, denk ik. Hè?
0: Ja, ik wil dat genieten.
1: Lekker genieten, ja. Hey, dan het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen is het opnieuw erg heet. Mogelijk 29 graden. En de dagen na, eigenlijk de hele week wel, blijft het wel goed warm.
0: Oh, lekker hoor. Fijn. Genieten van de zon. Maar iemand die binnen zit, die gewoon zijn plicht uitvoert, is Erik Evengroen van de ANWB.
2: Klopt. En wij kijken nog altijd naar een druk spits, kunnen we het niet eens noemen. Want het was vanaf 12 uur vanmiddag al erg druk op de weg. Nog altijd zo'n 300 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam ook nog een half uur vertraging. Datzelfde geldt voor de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt of voorknoop in Bangkok moet ik zeggen. Daar staat zo'n 10 kilometer file. En tenslotte is het nog altijd erg druk op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen Hellevoetsluis en de Haringvliedam 6 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging.
0: Allemaal heel veel sterkte als je erin staat natuurlijk. Dat staat zeker vervelend. Ja. Is je weekend begonnen, moet je ook nog eens in die rij staan. Ja. Even doorbijten.

0: met Gilles de la Tourette.
1: Ik verwacht voor de komende 24 uur neuken, gauw, beffen.
2: NPO Radio 2.
3: 2.
2: Rinkel de Kinkel.
4: Bart de Graaf zou trots op ons zijn.
3: NPO Radio 2. Topsong.
2: Deze week is Evolution van Nothing But Thieves. NPO Radio 2. Top.

0: denk dat Connor de zanger ook wel gewoon zelf de boodschappen doet. Daar ben ik van overtuigd.
1: Geloof ik ook wel, ja.
0: Dat zijn de echte, de stoere, de mensen die lekker nog met beide benen op de grond blijven staan. Je hoorde hier de topsong voor deze week. Nothing, nothing but thieves.
2: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Ja, dames en heren, wie of wat was irritant de afgelopen week? We beginnen met nummer 10.
1: Nummer 10, justitie, omdat er nog meer flitskasten bij komen.
0: Ja, dat is extreem slecht nieuws.
1: Ja, vooral voor mij.
0: Aan de andere kant zijn ook wel de laatste 2 jaar... zijn een hoop automobilisten meer als een debiel gaan rijden, merk toch wel.
1: Ja? Ja? Merk je veel verschil met pakweg 10 jaar geleden?
0: Ja, misschien wel 3 jaar geleden was het echt nog wel anders dan nu.
1: Hoe zou dat dan komen de afgelopen 2 jaar?
0: Geen idee. Mensen hebben een korte lontje, gaan rechts inhalen en zo, allemaal dat soort gekke dingen. Nou, we gaan naar nummer 9. Daar vinden wij Pinksteren. Omdat niemand toch snapt wat er nou precies te vieren valt.
3: En weet je ook wat Pinksteren eigenlijk betekent? Wat is dat?
4: Nee, dat heeft iets met het katholieke geloof te maken. Ik heb het geweten, maar dat ben ik helemaal kwijt.
5: Nou, deze nou net. Ik ben katholiek, weet er niks van.
0: Nee, dat is ook heel moeilijk. Uiteraard hebben wij het even opgezocht. Met Pinksteren vieren christenen de uitstorting van de Heilige Geest. Geest. Volgens het Bijbelverhaal kregen de leerlingen van Jezus hiermee de kracht en inspiratie om zijn boodschap over de hele wereld te verspreiden. Dan nummer 8.
1: Voetgangersverkeerslichten die maar heel kort op groen staan en dat je dan moet sprinten om niet overreden te worden.
0: Oh ja.
1: En ik heb even een geluidje meegenomen van verkeerslicht om te laten horen hoe weinig tijd je eigenlijk hebt.
0: Nou, we gaan even luisteren. Oh, dan gaat hij al knipperen.
1: En dan is het alweer finito.
0: Ja, dat haal je nooit als je een beetje slechte been bent of zo.
1: Nee, je moet echt gewoon een sprintje trekken met de kinderwagen achter je aan, joh. Niet normaal.
0: Ja, dat is schandalig. Nummer 8 is dat dus voor de voetgangersverkeerslichten. Dan nummer 7. Toch wel teleurstellend eigenlijk dat vandaag Inside op Curaçao zit. Want de grote vraag is, waarom zitten ze daar? Wat voegt het toe aan dat programma? En voor wie zitten ze daar? Wie wil dat ze daar zitten? Dat is de grote vraag. Behoorlijk irritant allemaal. Dus we hebben ze op 7 gezet vandaag.
1: Ja, en dan op nummer 6, ja, Tim Hofman. Omdat het Tim Hofman is.
0: Hij staat er altijd in de weg. Ik zeg altijd, hij doet goede dingen, maar hij doet het wel een beetje irritant. Vervolg van de lijst, hoe je zo meteen hier.

0: Zo. Verdwenen de mannen van AHA. Weer langzaam aan de horizon en is het voor ons tijd om weer verder te gaan.
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Ja, er zijn ongelooflijk veel irritante dingen in de samenleving. Maar dit is er toch wel eentje. Mind your step, joh, natuurlijk meteen. Waar we ons bevinden op Schiphol en daar is een grote rotzooi, ontzettend druk. Veel beveiligers hebben zich ziek gemeld. Ja, en dat betekent voor deze reiziger.
2: En we hebben hier ruim 4 uur in de rij gestaan en uiteraard vliegtuig gemist. Dus we hebben hem omgeboekt, we gaan morgen nu pas weg.
3: Voor u is het gewoon een dag wachten geweest voor niks?
2: Ja, en dan reizen voor niks.
3: En hoe voelt u zich nu?
2: Kloten. Ja. Om dat op het Nederlands te zeggen.
0: Kilo Utrecht Tango, nummer 5, dus voor Schiphol.
4: Ja, en nummer 4, het aantal mensen dat ineens de Mount Everest beklimt. Oh, ja. Een record aantal mensen doet dat. Maar ja, waarom doe je dat? Want niemand verplicht je dat te doen.
0: Nee joh, er staan gewoon files op de Mount Everest. Het levensgevaarlijk ook trouwens. Dat was nummer 4. Nummer 3, deze Amerikaan die 240 zwembadnoedels bestelt. Dat zijn van die drijvende dingen waar je op kan drijven. Dat is ook een langwerpig ding. Zo'n staaf van schuim. En hij is dan vervolgens heel verontwaardigd over hoe de boel bij hem wordt afgeleverd. 240 van die dingen dus.
5: So Walmart sent me one noodle in each box. Look, we're halfway unloaded. This is insane. But how stupid is that? Every one of those is one noodle. That's the dumbest thing I've ever seen in my life. We're like, what are my neighbors going to think, you know?
0: Ja, nou, dan moet je hier vooral niet druk mee overmaken wat de boeren over je denken. Maar dat was dus nummer 3.
4: Ja, en op nummer 2, Bolle Jos. Hij is namelijk bijna gepakt.
0: Ja.
4: Maar hij hebben er natuurlijk niks aan bijna.
0: Nee.
4: Leuk feitje wel trouwens, hij heeft de presidentsdochter van Sierra Leone aan de haak geslagen. En dat deed hij op een hele bijzondere manier.
6: Het is ook nog wel een bijzonder verhaal hoe die presidentsdochter aan de haak heeft geslagen. Want die kwam hier ergens tegen in het nachtleven. Ze raakte aan de praat en ze kreeg het over auto's. Ze vond een bepaalde auto vond ze mooi. En de volgende dag stond die auto met een grote strik eromheen bij het presidentiële paleis.
4: Zo'n cadeau heb ik nou nog nooit gekregen aan eerste dag. Nee,
0: nou wees blij, want mensen die dat zo kunnen geven, daar twijfelachtige
4: achtergrond.
0: Een haakje aan. Dus dat op nummer 2, Bolle Jos. Ik vind het trouwens wel heel raar dat ze hebben aangekondigd dat ze hem bijna gepakt hebben. Ik bedoel, wat schiet je daarmee op?
4: Alleen al dat is irritant.
0: Ja, dat is irritant. Ja. Nou, dan zijn we inderdaad aan de hoogste regionen.

0: de Eredivisie Top 10.
1: 41-jarige man uit Engeland staat op nummer 1. Die is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 3 jongens. Om onder andere zijn straf uit te komen. Om daar onderuit te komen, deed hij jarenlang alsof hij een zware handicap had. Maar daar trapte de politie niet in.
2: We suspect that you have pretended not to be able to walk. And not to be able to talk.
1: Wat een boef, wat een boef. Ja, nummer 1.
3: Die gaat gelukkig voor langere tijd hopelijk de bak in.
1: Laten we dat inderdaad hopen. En daar had je er weer de hele lijst. En je weet het, laat je niet te veel zien, anders kom je in de...

0: zou doen. Gewoon zo lang mogelijk in de zon blijven zitten. Ja, radiootje erbij, lekker die muziek en zo. Woe! Jorda The Weeknd daar en straks een rinkel kinkel, The Mystery Movie. Een fragment uit een film waarvan de geruchten gaan dat de cast tijdens veel scènes goed in de olie was.
1: Ontmoet ons straks weer als we terugkomen met Rinkel de Kinkel.
2: Radio 2.
3: Ster. Nu bij Iris Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
8: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
9: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
8: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
16: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
15: Wat is dat?
16: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
15: Wie heeft daar nou geen zin in?
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Heb jij ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
18: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struik

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: NPO Radio 2.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
4: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
3: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettiol behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan, vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Renate. Meteen naar Erik Evengroen, met stand van zaken op de Nederlandse wegen.
6: Ja, de files lossen op, maar het gaat erg traag deze vrijdag voor het lange Pinksterweekend. Toch altijd zo'n 130 kilometer file in totaal. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven doe je er ook nog een kwartier langer over. En datzelfde geldt voor de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noordloos en Werkendam staat zo'n 8 kilometer file. En nog altijd veel vakantieverkeer op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen Briele en de Haringvlietdam rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer met 25 minuten oponthoud.
7: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.

0: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit.

0: voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Kom op, gas geven met jou.
7: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Rinkel de Kinkel.
6: Haha,
8: ha, ha, ha, ha, ha. Para.
6: Ja, ik ben blij.
9: Het is maar één.
6: Ja, man. Gezellig. Hoppa, lekker bezig.
10: Whenever you have a mental breakdown, just listen to that magic radio clown. He will give all that great songs to you. And you will never, ever feel blue. Don't forget, it's party time with Jeroen Van Inkel.
7: NPO Radio.

0: gedachte om deze gasten bij elkaar te zetten destijds. Yes, Aerosmith, het stem van Steven Tyler. En Run DMC. Lekker om daar het uur mee te mogen beginnen, vrienden.
1: NPO Radio 2.
0: We kijken naar de geschiedenis vandaag 3 jaar geleden. En ik heb eerder vanavond geleerd hoe ik het moet uitspreken van Yuri Stubenitski. Dat de Meta, het moederbedrijf achter Facebook, een boete van 1,2 miljard euro krijgt. Van de Europese Unie wegens het schenden van de Europese gegevensbeschermingsregels. 1,2 miljard euro, ja dat... Had Zuckerberg nog ergens in een zakje zitten, denk ik. Legde die zo op tafel, boom. De bewoners in Tilburg die keken best wel raar op hun neus toen ze een mysterieus wild beest door een tuin zagen lopen. De bewoners dachten eerst dat het een aap was die door de tuin liep. En
2: de bewoners besluiten toch maar even de deur op slot te draaien en de dierenambulance te bellen. Het kleine roofdier was ontsnapt uit dierenpark Oliemeulen. Uiteindelijk wordt het beertje gevangen en in zijn kooi teruggebracht naar het verblijf. Daar stond zijn maatje al op hem te wachten.
0: Ja, het ging om een honingbeertje, om precies te zijn. Ah, een schattig honingbeertje. Ja.
2: Die zijn wel heel mooi hoor, honingberen.
0: Ja, kun je ze beschrijven voor onze luisteraars?
2: Nou, als ik me goed onthouden heb, zijn honingberen zwart met zo'n witte, ja, soort van slap. Maar waardoor het lijkt of ze heel veel honing hebben gegeten.
0: Oh, daarom worden ze zo genoemd.
2: Ja, dat denk ik wel, dat ze hun naam daaraan danken.
0: En een foutje van een Britse radiozender. Er was een kleine computerfout. Daardoor werd de uitzending gewoon onderbroken met het breaking news.
3: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
0: Zo, ja, dat was een klein foutje. Dat was een geautomatiseerde boodschap die werd gedraaid. Maar gelukkig is koning Charles nog springlevend. Sterker nog, hij heeft soms hele wijze uitspraken.
4: Dear listener, this is King Charles from the United Kingdom.
0: Hello, Charles.
4: It is important that old men hold positions of power. Because they rule the world. That is why it is good that you listen to the Jerome Van Inkel Show.
0: Yes, Charles, and you know that.
1: Radio 2.
5: NPO Radio 2.

0: Ja, het komende weekend is het weer zover. De album Tweedaagse. Dit was een klein voorproefje daarop met Paul Simon. The Boy in the Bubble. Ja, er gebeurt toch rare dingen, leuke dingen in onze samenleving. Dit is een verhaal over twee vuilniswagenchauffeurs. Die hebben mogelijk juist bewust tegen allerlei dure auto's aangereden om schadeclaims te veroorzaken. Dat gebeurde 21 keer. Goed voor zo'n kleine 8 ton schade. En hoe de mannen precies te werk gingen, dat wilde gemeente... Welke gemeente is dat?
1: De gemeente Rotterdam, die wilde dat niet zeggen.
0: Nee. Oh, right.
1: Die zijn bang dat ze daarmee het onderzoek van de politie belemmeren.
0: Ja, nou, dat kan ik wel begrijpen. De Bond van Verzekeraars zegt de manier van fraude nooit eerder te hebben gezien. Ze waren wel origineel. Dus
1: ja.
0: Het kan ook zijn dat ze wat op hadden, zullen we zeggen. Colombiaanse vijverpoeder of iets dergelijks.
1: Nou ja, maar 21 keer dan? Ja. Dan ben je een groot verbruiker.
0: Het was heel veel vijverpoeder. Zullen we maar even opbouwen. Ja, het is weekend. Ja, het is weekend. En het is er tijd voor, op dit moment. Tijd en dimensie.

0: mag ongegeneerd dansen. Tijdens de weekenddagen. Ik heb een lekkere danstrek uit het grote Rinkel de Kinkel muziekarchief gehaald. Vandaag heb ik iemand meegenomen, een Duits DJ-producer-team. Met ene Sascha Lapetten als frontman. En met Encore une fois stonden ze in 1996 in de top 10 van de hitlijsten. In onder andere Noorwegen, Spanje en ook Amerika.
1: Mesdames, messieurs, le disjockey Sascha de retour.
0: Sascha treedt nog steeds op. Komend weekend staan ze in Dreamworks Day Club in Newcastle.

0: dames, naar de tent die je oren verwendt. Zou die goed zijn met Ginger Ninja. We gaan even naar de ANWB, want Edwin Gerritsen heeft nog allerlei dingen die hij wil melden. Ons vertel, Edwin.
1: Dag Jeroen. Ja, het was een drukke spits en is nog niet helemaal voorbij. Op de A1 Hengelo richting Duitse grens nog 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens 5 minuten oponthoud. De A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Ommen en Zwolle 10 minuten. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor goede reden bij elkaar een kwartier vertraging.
0: Met een goede reden voor goede reden. Nou, dat lijkt me een uitstekende combinatie. Nou, dankjewel, Edwin. Tot later. Je hoort alles natuurlijk. NPO Radio 2 houdt je actueel helemaal op de hoogte.

0: Maar ik schat zo in dat Steely Dan komend weekend tijdens de album Tweedaagse natuurlijk al gezellig voorbij zal komen. Hartstikke weekend is het. Fijn dat je ons aan hebt staan. Er komt zo'n brokje interactie aan. Dan kun je een leuk prijsje mee winnen. Even kijken wat voor weer we hebben. Blijft nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af. Dat gaat vooral morgen veel zon. Op dit moment 25 graden op de Radio 2 Zendmast. Zeer lichte bewolking. Laten we gewoon even dat doen wat we altijd op vrijdagavond doen. Dit onderdeel de Mystery Movie. Je hoort het Hollywood muziekje al op de achtergrond. Telefoonnummer is 0800-1122. De schuif van de telefoon staat al open op de mengtafel. Dat betekent dat als je belt, je komt meteen in de uitzending. En het gaat om het herkennen van dit filmfragment.
1: We danced on the beach and we kissed on the beach and dot dot dot.
2: What?
1: Dot dot dot. That's what they did in the olden days.
0: Ah, dat did. Okay. Dus dat is niet da da da da. Nee, het is dat dat dat. En nou ja, dat fragment komt uit een film die heel veel mensen gezien hebben. 0800-1122 is het juiste telefoonnummer wat je ervoor kunt gebruiken.
2: Het past ook helemaal bij het weer, deze film, vind ik.
0: Oh ja?
2: Ja, heb jij hem niet gezien dan?
0: Nee, ik heb hem nooit gezien. Oh, nee, nou moet ja. Niet vertellen verder. Maar, ja.
2: Ik zeg niks meer.
0: Dat belt er eindelijk al iemand? Of,
2: nee, er belt nog niemand.
0: Zelfs Arno niet?
2: Nee, oh, het is ongelooflijk.
0: Nou zeg.
2: Misschien moet je hem nog even één keertje laten horen.
0: Ja.
2: Misschien
0: Arno niet bellen hoor, want je mag toch niet meer meedoen. Maar met zekerheid die in de auto zit te luisteren. Hij gaat altijd kaarten. Hier komt nog een fragment.
1: We danced on the beach and we kissed on the beach. And dot, dot, dot.
2: What?
1: Dot, dot, dot. Dat is wat ik
0: wilde. Goedenavond, met wie spreek ik hier?
3: Hoi, met Kira.
0: Kira, hallo Kira.
3: Hoi.
0: Uit welke film kwam het, denk jij?
3: Mamma Mia.
0: Mamma Mia. Gefeliciteerd, ja hoor. Bam, bam, bam, bam. Jij hebt hem wel gezien dus, Kira, die film.
3: Ja, ik heb hem wel gezien, ja. Ja, klopt.
0: Je klinkt wel een beetje, ja, ik heb hem wel gezien, maar ik vond niet zoveel aan. Hoorde ik dat goed, of?
3: Nou, niet helemaal mijn genre, maar er valt in de categorie, moeten we een keertje gezien hebben.
0: Ja, precies. En daar ben ik heel allergisch voor. Die ga ik dan nooit kijken, die films. Dat is heel slecht voor mij, maar ja, goed dat jij hem hebt gezien natuurlijk. Wat was jij gaan doen, Kira?
3: Ik ben onderweg naar de Thaise massage.
0: Natuurlijk.
2: Lekker.
3: Een goed moment.
0: Ja, is dat oké. Okay. Ik ga geen vraag stellen over happy ending. Dat doe ik niet. Dus hoe lang gaat het duren en ja, hoeveel geld ben je daar kwijt? Dat wil ik ook even weten.
3: Oh, ik ben daar een uurtje mee zoet. Ja? En kost mij zometeen 65 eurotjes.
0: Oh!
2: Dat vind ik een schappelijk prijsje, hoor.
0: Wat, echt?
2: Ja, ja, toch? Okay. Massages zijn hartstikke duur, Jeroen, tegenwoordig. Ik laat jij je nooit masseren?
0: Ja. Nee, ik laat het nooit masseren.
2: Oké.
0: Okay. Nee, ik heb een vrouw die
2: neemt dat voor de rekening.
0: Die neemt dat. Nee. Oké, okay, nou, ik wens er heel veel plezier mee, Kira.
3: Dankjewel.
0: Ik weet niet of je wel eens vaker de radioshow hoort op de zender?
3: Eigenlijk altijd Radio 2, van 's ochtends tot 's avonds laat. Ik zit met verlof thuis nu, zwangerschapsverlof. Dus zij staat eigenlijk dagelijks aan.
0: Oh, dan moet je de volgende tekst wel mee kunnen balken. Jij krijgt van ons de Rinkel de Kinkel.
3: Ah, dat is wel
0: net
3: niet.
0: Juist, dat is heel erg leuk. Eyecatcher, je krijgt een eyecatcher. Dus,
3: Enig.
0: Ja, dat zijn de leuke dingen. Ik wens je veel plezier met de massage. Ik ga nu even huilen op de gang hier, want ons ego ligt natuurlijk weer helemaal in de duik. Ja, deuk.
3: Hey, okay.
0: Dankjewel. En Olivia Rodrigo, die maakt het gelukkig mooi af.

0: film.
1: Ja, ik heb hem wel gezien, ja. Ja, ja, klopt.
0: Je klinkt wel een beetje, ja, ik heb hem wel gezien, maar ik vond niet zoveel aan. Hoor ik dat goed? Of,
1: nou, nee, niet helemaal mijn genre, maar er valt in de categorie, moeten we een keertje gezien hebben.
0: Ja, precies. En daar ben ik heel allergisch voor. Die ga ik dan nooit kijken, die films. Dat is heel slecht voor mij, maar ja, goed dat jij hem hebt gezien natuurlijk. Wat was jij gaan doen, Kira?
1: Ik ben onderweg naar de Thaise massage.
0: Natuurlijk.
2: Lekker. Op
1: een goed moment.
0: Ja, is dat oké. Ik ga geen vraag stellen over happy ending. Dat doe ik niet. Dus hoe lang gaat het duren en ja, hoeveel geld ben je daar kwijt? Dat wil ik ook even weten.
1: Oh, ik ben daar een uurtje mee zoet. Ja? En kost mij zometeen 65 eurotjes.
0: Oh!
2: Dat vind ik een schappelijk prijsje, hoor.
0: Wat, echt?
2: Ja, ja, okay. Massages zijn hartstikke duur, Jeroen, tegenwoordig. Ik laat jij je nooit masseren?
0: Ja. Nee, ik laat het nooit masseren.
2: Oké.
0: Okay. Nee, ik heb een vrouw die dat... Die
2: neemt dat voor de rekening.
0: Die neemt dat. Nee. Oké, okay, nou, ik wens je heel veel plezier ermee, Kira.
1: Dankjewel.
0: Ik weet niet of je wel eens vaker de radioshow hoort op de zender?
1: Eigenlijk altijd Radio 2, van 's ochtends tot 's avonds laat. Ik zit met verlof thuis nu, zwangerschapsverlof.

0: Ja, kwijt. Dat wil ik ook even weten.
1: Oh, ik ben daar een uurtje mee zoet. Ja? En kost mij zometeen 65 eurotjes.
0: Oh!
2: Dat vind ik een schappelijk prijs, hoor.
0: Wat, echt?
1: Ja, ja,
2: okay. Massages zijn hartstikke duur, Jeroen, tegenwoordig. Ik laat jij nooit masseren?
0: Ja. Nee, ik laat het nooit masseren.
2: Oké.
0: Okay. Nee, ik heb een vrouw die
2: neemt dat voor de rekening.
0: Die neemt dat. Nee. Oké, nou, ik wens er heel veel plezier mee, Kira.
1: Dankjewel.
0: Ik weet niet of je wel eens vaker de radioshow hoort op de zender.
1: Eigenlijk altijd Radio 2, van ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik zit met verlof thuis nu, zwangerschapsverlof, dus zij staat eigenlijk dagelijks aan.
0: Oh, dan moet je de volgende tekst wel mee kunnen balken. Jij krijgt voor ons de Rinkel de Kinkel.
1: Ah, dat is wel net
0: niet. Dat is, juist, dat is heel erg leuk. Eyecatcher. Je krijgt een eyecatcher. Dus,
1: Enig.
0: Ja, dat zijn de leuke dingen. Ik wens je veel plezier met de massage. Ik ga nu even huilen op de gang hier. Want ons ego ligt natuurlijk weer helemaal in de duik.
1: Deuk. Oké.
0: Dankjewel. En Olivia Rodrigo, die maakt het gelukkig mooi.

0: rustig praten, want de plaat is echt wel afgelopen. Daar hoorde je zomaar Bon Jovi. Keep the faith. Wel even leuk nieuws. Voor alle mensen die vaak met de trein gaan, even een tip van ons. Een soort handig dingetje. In de zomermaanden kun je voor €49 per maand onbeperkt gebruik maken van de trein. Als het maar buiten de spitsuren is. Dat is wel heel erg belangrijk dat we het ook even markeren, dit. Dus ja, het is wel een mooie deal, dit.
1: Ja, dat is een hele, hele mooie deal, inderdaad. En dan kun je gewoon lekker met de trein naar het strand om daar in de zon te liggen.
0: Of naar het Mediapark, ga je daar voor de deur van de radio liggen. Dat is ook,
1: voor de radiofans is dat denk ik net zo leuk, ja.
0: En de geruchten gaan dat Donald Trump niet aanwezig gaat zijn bij het huwelijk van zijn eigen zoon. Donald Trump Jr. Hij trouwt dit weekend op een klein eiland in de Bahama's met zijn verloofde Bettina Anderson. En volgens Trump zelf kan hij niet aanwezig zijn vanwege, nou ja, situaties natuurlijk binnen het parlement en zijn liefde voor Amerika en een oorlogje wat hij aan het voeren is. Dus ja, het is wel een beetje treurig. Ik geloof, als je het aan mij had gevraagd en het was mijn zoon geweest, had ik echt mijn huwelijk uitgesteld. Ik had als vader gezorgd dat ik er absoluut bij aanwezig was. En misschien is het een idee om voor Trump Jr. om inderdaad het huwelijk uit te stellen. Ja, oké. Het is lekker weekend. Niet vergeten, je bent... Lekker.

straat opging. En allerlei gekke geluiden van buizen, deuren die dichtgingen en metro's die binnenkwamen rijden, opnamen en gingen verwerken in hun synthesizer-spel. Je hoorde het wel een beetje. Hier en daar hoorde je gewoon een pan of een snelkookdeksel of iets dergelijks. Maar ja, waar wel die gasten die we natuurlijk wel kennen van. Zo begon het natuurlijk. I just can't get it out. Ja, als je er zo nu naar luistert, een hele andere koek natuurlijk. Zullen we zeggen, ze hebben een groeiproces doorgemaakt, die gasten van Depeche Mode.

Yes. Helemaal fijn hoe Thijs dit plaatje toch weer tot stand heeft gebracht. The Business. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze Rinkel de Kinkel vrijdag editie. Dus zo dadelijk Tim op het Broek. Hij duikt in de jaren 90 met je. En morgen om 9 uur zijn we er weer met Rinkel de Kinkel. En de laatste is voor Herb Albert en de Tijuana Brass.

0: 9 euro. En alleen bij Blokker een gratis oranje one-up dwelbed ter waarde van 19,99 euro. Blokker. Van je huis houden. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de oorlog in het Midden-Oosten. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over 1,5 maand in Ankara, waar ook weer president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
10: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
9: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft Telegraaf. Het gebeurde vlakbij een schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van de RTV Utrecht was bij die zaak.
11: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte die Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
9: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet worden bewezen dat hij vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Gaan we naar de ANWB, daar zit Edwin Gerritsen voor de Pinksterfiles, Edwin.
13: Ja, inderdaad. Goedenavond, Tim. Er staan nog steeds files, mensen onderweg naar een vakantiebestemming. Op de A1 Hengelo richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten vertraging. A27 Gorkum richting Utrecht, voor knooppunt Everdingen 10 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda, voor Ulvenhout een kwartier oponthoud. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg, voor goede reden 10 minuten vertraging.
14: Ster. Ook tussen zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
15: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
14: Dus nog meer vakantie voor je geld.
15: Absoluut, kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
16: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
14: Heb jij ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrij vakanties.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
20: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
21: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

komend Pinksterweekend op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Pulse 90s.

0: 22. Ja, 1994, het is 21 mei. En in 1994 hadden we ook corona.
1: 36.

0: stond bekend om hun dance-achtige platen. Maar ze besloten alle synthesizers in de prullenbak te gooien. En ze trokken naar het zuiden van Amerika. En kwamen terug met een track die ook uit de koker van The Rolling Stones had kunnen komen. Vind je ook niet? Qua sound. Primal Scream en Rocks.
1: De hip

gaan 2 uur lang terug naar de houthakkersbloesjes, de versleten spijkerjassen, de baggybroeken. Oh ja, die had ik ook. Heel veel. Sportjacks en bucketheads. Paul die geniet van een heel lang Pinksterweekend op de camping. En dus hoor je mij vanavond. Mijn naam is Tim op de Broek. En terug dus naar de jaren 90. Dat doen we letterlijk door de hitlijsten van toen in te duiken. Nou, wat klonk er zoal in 1994? Je had de knetterharde synthesizers tot de loodzware gitaren en de aalgladde R&B tot hilarische novelties voor elk wat wils in die lijst. En dat ga je de komende 2 uur bij Paul's 90's ook horen. Met straks een man die zo vervlochten is met zijn instrument dat hij hem zelfs geen moment alleen laat en meeneemt op het toilet als het nodig is. Je hoort hem straks tetteren na de boyband die vernoemd werd naar de postcode van de wijk in Noordoost-Londen. Dan heb ik het over East 17. Dit is House of Love op NPO Radio 2.

0: Dance 3 Beats. Ach, die Hans Dulver, die laat zijn saxofoon echt nooit alleen. Heeft hij laatst verteld in een interview. Als hij in een club staat te tetteren en hij moet naar het toilet, dan neemt hij hem gewoon mee, omdat hij bang is dat hij anders gejat wordt. 86 jaar is die man en hij speelt nog steeds. Sterker nog, aanstaande dinsdag staat hij in Paradiso Amsterdam. En nu de man die pas op later leeftijd erachter kwam dat hij een behoorlijk muzikale familie heeft. Zijn biologische vader was een rondreizend muzikant. Zijn zus een grote ster binnen het christelijke muziekgenre. En zijn halfbroer was de voormalige bassist van Jamiroquai. Ik heb het over Dream op
1: 27.
0: And you are the best thing.

0: zou het bijna vergeten.
1: Ja. Dacht je ook net als ik dat Hathaway een one-hit wonder was met zijn What is Love? Nou, niet dus, want hij heeft na die grote hit maar liefst 5 keer in de hitlijst gestaan. Dus wonder ook met Rock My Heart. NPO Radio 2, Pulse 90's. Met iedere week een fijne greep uit de hitlijst van, nou, in dit geval 22 mei 1994. Met straks de eerste vrouwelijke DJ die werd opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat was niet in de 90's, pas onlangs gebeurd.

22. De hitlijst van 22 mei 1994. En dan nu. Spinderella van Salt and Pepper. De allereerste vrouwelijke DJ die is opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat gebeurde pas vorig jaar. En zelfs heeft ze erover gezegd, toen ik begon, toen was het een zeldzaamheid om een vrouw achter draaitafels te zien. Het was letterlijk de jongensclub, dus ik moet mijn eigen weg banen. Ik moest er zijn. En ze heeft het verdiend. Salt and Pepper en Al Vogue.

En dan nu. Spinderella van Salt and Pepper. De allereerste vrouwelijke DJ die is opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat gebeurde pas vorig jaar. En zelfs heeft ze erover gezegd, toen ik begon, toen was het een zeldzaamheid om een vrouw achter draaitafels te zien. Het was letterlijk de jongensclub, dus ik moet mijn eigen weg banen. Ik moest er zijn. En ze heeft het verdiend. Salt and Pepper en Al Vogue

Timeless and Where is the Love? Misschien was je ze wel een klein beetje vergeten, maar ze maken zeker onderdeel uit van de Nederlandse popgeschiedenis. Het is eigenlijk een beetje een crossover track die de jaren 90 perfect samenvat, als het zo hoort. Van zwoele R&B naar de opkomende Eurodance sound. U96, Das Boot, die ken je misschien nog wel. En deze dan?

0: Radio 2. Pulse 90's met Kim op het broek.
1: En de hitlijst van 22 mei 1994. Oké, je had de R&B, je had de Eurodance en je had ook pop in je morstaal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: NPO Radio 2.
9: 9 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor bij Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde die opvang voor de tweede keer via de rechter tegen te houden. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, zoals bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
10: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
11: De Israëlische minister.
10: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
9: Een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden wordt het. In de loop van de dag is het vooral in het noorden ook wat bewolking en ook een kleine kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, en de Pinksterfiles die blijven maar komen. Edwin Gerritsen van de ANWB. Je weet er meer van. Vertel.
11: Ja, nog maar één, gelukkig. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een file tussen Afrit Beek en Zevenaar. De extra reistijd is 20 minuten.
12: Kun je er eentje bedenken of zo? Kondig je zo ronkend aan? Nou, dan komen echt heel veel files bij.
11: Ja, nou, ja. Nee. A2 Maastricht richting Eindhoven of Afrit Valkenswaard, maar dan is de vertraging maar 2 minuten.
12: Ja, maar toch hoor, je zou er mee instaan. Dankjewel, Edwin. Ja,

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Paul's 90s.

0: Bruce werd gevraagd om de soundtrack te schrijven voor Philadelphia. En de fans schrokken een klein beetje, want zijn vaste begeleidingsband, de E-Street Band, liet hij thuis. Hij ging zelf een beetje aan de slag met synthesizers en computers en hij kreeg het geweldige Streets of Philadelphia uit zijn vingers.
1: De hitparade.

94. Wat gebeurde allemaal in die maand? Nou, Formule 1-coureur Senna. Die verongelukte tijdens de Grand Prix van San Marino. Vreselijke beelden. Ik heb ze toevallig laatst een keer teruggekeken tijdens de documentaire. En ook het commentaar wat erbij is. Het gaat echt door merg en been. Nelson Mandela wordt beëdigd als eerste zwarte president van Zuid-Afrika. En ja, ook in dat jaar Michael Jackson trouwt met Lisa Mary Presley. En dan de hitlijsten. Ja, straks krijg je onder andere Take That, Wakefield en dan nu Eurodance uit Nederland. Want bij Eurodance denken we toch heel vaak aan Duitsland, hè? Snap en Hathaway bijvoorbeeld. Of Italië, Eiffel 65. Maar Nederland was in de jaren 90 echt een uitblinker in dit genre. De Sonics.

is eigenlijk Jessie. Liedje van Joshua Carrison. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie dat is. Hij had voor dit nummer een lange tijd gedate met actrice Sarah Jessica Parker. Aha! Die zou je misschien kunnen kennen van Sex in the City trouwens. Dus veel fans denken dat het nummer naar haar verwijst. Joshua die heeft nooit gezegd of het klopt en over wie het nummer gaat. Dus ja, het blijft een gokje. Stel je haar gewoon even voor tijdens dit liedje. Jessie, NPO Radio 2.

0: 90's gevoel. Iedere vrijdagavond hier op NPO Radio 2. Als 90's. Paul is even op vakantie. Mijn naam is Tim. Goedenavond.
1: En vandaag hebben we de hitlijst van 22 mei 1994. Die hoorde Take That and Everything Changes op nummer 8. Gary Barlow die speelde altijd een grote rol in de band. Schreef het nummer, maar liet het vooral zingen nu. In dit geval door Robbie Williams, die later een geweldige solo carrière kreeg. Dit zijn de Crash Dash Dummies. What?

Iedereen die naar Italië op vakantie ging in de jaren 90 kwam terug met een bandje van Laura Pausini voor in de auto. Strani Amori hoorde je op NPO Radio 2 in de hitlijst van 22 mei 1994. Daarvoor trouwens op nummer 7 de Crash Test Dummies. En gigantische hit voor de band. Eentje die vooral uit de geneurie bestaat. De zanger, Brad Roberts, die had voor het refrein nog geen tekst geschreven. Dus ze hebben ze een beetje in te vullen met geneurie in de demo. Maar toen de band en de producer het hoorden, dachten ze, nou, dat is eigenlijk wel catchy en lekker mysterieus. Dus dat gaan we gewoon doen. Dat houden we er gewoon in. Crash Test Dummies dus. En dan nu. Ja, je hebt al heel wat Eurodance-platen gehoord, maar nu krijg je toch echt een klap. Nummer 5. Een van de meest iconische en tijdloze clubclassics van Nederlandse bodem. Dit is Atlantic Ocean. Waterfall.

Mariah Carey, die daar veel mee kon aanvangen, laat ik het zo zeggen. Acrobaat, hè, die Mariah Carey. Without You dus in de lijst van 22 mei 1994 op plek 4. En dan van Club Classics en van lichte R&B van Mariah Carey naar gitaren. Tot 1989 deed Metallica alles op eigen kracht. Ze weigerden commercieel te doen, hadden nog nooit een videoclip gemaakt. Maar voor One besloten ze dat het tijd was. MTV draaide de clip namelijk non-stop uiteindelijk. En ja, de rest is geschiedenis, hè. Metallica transformeerde in één klap van de underground band naar een wereldwijde stadionact. Waarom pas 1994 dan in de hitlijsten stond, zul je je afvragen. Dat had met meerdere dingen te maken. De grunge kwam op, werd steeds populairder. Denk aan Nirvana en dat soort bands. Maar de optredens die de band in Nederland gaf in die periode, die vielen zo goed in de smaak dat er nog veel over de band gepraat werd en dat de cd's echt over de toonbank vlogen. 3. Dit is Metallica.

0: And the most beautiful girl in the world. Op nummer 2 in de lijst van 22 mei 1994. Hebben we alles gehad. R&B, Eurodance. We hebben pop gehad. En we hebben nu de nummer 1. En dat is...
1: 1.
0: Real to Real.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Geeft ruimte.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Hey, jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. En eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden. Maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
16: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
15: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld van een voetbalclub. Daarbij werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
17: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
15: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden wordt het dan. In de loop van de dag is er vooral in het noorden weer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Renate Kok, dankjewel. Zometeen is het tijd voor de laatste twee uurtjes van jouw week. En die gaan wij feestelijk afronden met Alles kan op vrijdag. Onder andere hoor je zometeen Katy Perry en Phil Collins.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, aan Totaalglas.
11: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

0: Jawel, de zomer is officieel begonnen. Katy Perry en Roar. En daarvoor, ik kan wel zeggen, Phil Collins op zijn straks drums als een machinekamer. Something happened on the way to heaven. Goedenavond allemaal, het is 13 minuten over 10. We zijn er weer op de vrijdagavond. Jawel.
1: Klaas van Kruisten.
2: NPO Radio 2.
0: Tot 12 uur gaan we proberen je zo goed mogelijk voor te bereiden op de dagen die gaan komen. Namelijk het weekend, jawel. Is dat even een feestje of niet? Maar goed, daarvoor moeten we eerst eventjes een klein beetje terugblikken. Are you ready, Antoinette? Goedenavond.
3: Hallo, extra lange weekend, hè?
0: Het is een lang weekend. Let's go!

0: dat we natuurlijk of het weekend kunnen openen. Die voelt als een week omdat het een lang weekend is.
1: Ja.
0: Hebben we kunnen aardig uitgekletst?
1: Ja, best wel. Gaat goed. Gaat door.
0: Moeten we even terugblikken. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Nou, in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie.
1: Oh.
0: In Nederland. De kans op een echte besmetting is klein, maar het ziekenhuis neemt alle voorzorgsmaatregelen. En nieuws wat ik toch even wilde noemen, wat niet per se uit Nederland kwam. Het was nog veel meer nieuws te noemen rond de hele asieltoestand en zo. Maar dit vond ik ook een dingetje. 11 jaar, 1800 afleveringen en een carrière die het Amerikaanse late-night landschap heeft veranderd. Stephen Colbert die nam afscheid van de Late Show. Waarmee Doek na 33 jaar valt voor die hele show. Want er zaten ook nog voorgangers voor. Ken je hem, Stephen Colbert?
1: Nou, niet persoonlijk. Maar tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dit is iconisch. En ja.
0: Ik moet zeggen, zijn afscheid ook wel. Want het waren alleen... Ja, tuurlijk. Het waren alleen maar Aarsterren en Paul McCartney. Die deed het laatste liedje. Ja, joh. En hoor hoe dit klinkt. Ja, yeah, iedereen blij. En dan bam. Fantastisch, Stephen Colbert daar ook bij. Nou, en nu we toch een beetje in de up zitten, er is gelukkig ook positief nieuws te melden.
1: Ja, er is zeker positief nieuws, want luister.
0: Oh ja, ik moet wat laten horen.
1: Ja, je had een heel goed fragmentje, want dan hoef ik het allemaal niet te zeggen, dan kun je gewoon luisteren.
0: Ja, luister.
2: This is a story that makes you ask yourself, if you found something very valuable, how hard would you work to give it back? This is police body cam video of Luis Salazar inside the Riviera Beach Police Department Thursday, but he's not here because he did something wrong. In fact, he's here because he did something very right.
0: Nou.
1: Ik wil ook jij wil ook daarna gewoon zo doorgaan naar wat zo goed was.
0: Dit is echt een ongelofelijk verhaal.
1: Wauw, deze Floridaanse man. Is dat een goeie?
0: Deze Floridaanse man heeft iets ongelofelijks gedaan. Hij vond namelijk in een toilet een fanny pack.
1: $30,000.
0: Zat er in die fanny pack.
1: En wat deed hij ermee?
0: Hij bracht hem naar de politie.
1: Ja. En is daarna gewoon 3 dagen gaan zoeken naar de eigenaar.
0: Dat is toch super lief.
1: Dat is heel lief.
0: We weten alleen niet of hij uiteindelijk nog een beloning heeft gekregen. Want wij vonden dat dat wel heel erg nodig was.
1: Wij zijn echt niet die goede mensen die dan dat ook zouden doen 3 dagen. Wij willen meteen weten, heeft hij er geld voor teruggekregen.
0: Ja, dat is zo. En ook nog ander leuk nieuws, radionieuws. Frits Pits, die wordt adviseur en ambassadeur van radiostation Cream.
1: Leuk.
0: Dus ik ken dat eerlijk gezegd niet. Dus die gasten van Cream, wie ze ook zijn, die zijn heel erg blij. Want ze worden acuut op de kaart gezet. Ik heb wel al best wel een poosje geluisterd. Lekkere stream, kan niet anders zeggen. Cream Radio.
1: Maar ja, het is Frits Spits.
0: Ja, de man kan dingen. Zo is het ook. Ja, zo is het ook.
3: De NPO Radio 2 App Service.
0: Oké, we weten genoeg van de afgelopen week. Het is nu tijd om zometeen het weekend officieel te openen. En daarvoor heb ik natuurlijk muziek nodig. Met welk liedje wil jij nou heel graag het weekend in? Dat kan je nu doorgeven via de NPO Luister-app. Laat het weten en wie weet sluit jij zo meteen de week af en mag je in het weekend officieel open!

0: Davina Michel. En stil, champagne. En daarvoor kwam het stompje er vanaf van Peter Gabriel. Ik heb die clip nog even zitten bekijken, want die was vrij iconisch. Dat is echt waar, daar gebruikten ze weer nieuwe technieken met stop motion en zo. Maar het was ook wel een beetje dat ik denk van... Oké, stoom als metafoor voor dat het allemaal een beetje spannend en opwindend is.
1: Spicy.
0: Nou, dat is niet, daar gebruiken we dat woord niet voor. maar wel, dan had hij zijn eigen hoofd, had hij dan in een stoomlocomotief.
1: Huh?
0: Ja. Ja, goed. Dan moet je de clippen zien, dan snap je het wel.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Jawel, we moeten namelijk het weekend openen. En daar vroeg ik een liedje voor aan jullie. En Frans, die kwam gelijk op de lijn. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond, Frans.
0: Wij delen volgens mij wel een liefde, kan ik rustig zeggen.
3: Dat weet ik bijna wel zeker.
0: Want je bent een vaste NPO Radio 2-luisteraar. En het maakt niet uit wanneer ik uitzend. Of dat bij een invalbeurt is ergens op de middag. Dan ben jij er altijd. En zodra je de kans krijgt, dan gooi je één naam erin. Want die heeft jouw hart gestolen.
3: Ja, ik vind het gewoon de beste op dit moment.
0: En hoe komt dat? Wat maakt dat jij denkt van... dit is gewoon de vrouw... hier, kleine stap in de onthulling... de vrouw die het gewoon helemaal is voor het moment.
3: Nou, wat zij technisch voor elkaar krijgt met haar stem... er zijn maar weinig zangeressen die dat kunnen.
0: Ja. Nou ja, ik onderschrijf het. Ik kan niet anders zeggen dat het helemaal klopt. Hoe ziet jouw weekend eruit?
3: Nou, lekker in de zon zitten. Gewoon rustig aan, niks doen.
0: Nou dat klinkt wel echt als een ultiem weekend. Dan hoop ik ook dat je de week even wil afsluiten en dat weekend dan officieel wil openen, want dan kan je er echt van gaan genieten.
3: Dat wil ik zeker doen.
0: Nou, ga je gang.
3: Nou zou ik zeggen, dan sluit ik hierbij de week af en ik open het weekend.
0: Yeah! Dankjewel, en hier is dan jouw favorietje van het moment. Ray. En we krijgen de hele familie erbij, hè, met Emma en Absolute.

Allemachtig, het weekend is geopend. Jongen, jongen, Sietse die zegt, ik heb mijn speaker weer onder de overkapping gehangen, maar ik moet me echt inhouden om hem niet harder te gaan zetten. Een avondje barbecue sessie met muziek. Dit is NPO Radio 2, je weekend is geopend. En dit zijn de Bengals, Manic Monday.

0: Nederlandse klassieker van formaat. De jeugd van tegenwoordig, Sterrenstof. En daarvoor de Bengals, Manic Monday op NPO Radio 2. En jij hebt hem op het lijstje gezet, want morgen wordt er gedj'd door Antoinette.
1: Morgen wordt er gedj'd, steeds de 97 bpm. Dus dat is lekker om een beetje in het begin te doen, want hij is catchy. Iedereen kent hem.
0: Jij gaat draaien op een bruiloft.
1: Ja.
0: En dat wordt je debuut als...
1: Nee, dat doe ik heel vaak. Misschien luistert ze mee.
0: Oh, ja. Jij bent zeer ervaren en je gaat hem
1: weet
0: even inkoppen.
1: Weet je hoeveel werk ik hierin heb gestoken?
0: Nou, ik vind het wel ontzettend leuk dat je het aangaat. En ik denk ook echt dat met die voorbereiding dat het een heel leuk ding gaat worden.
1: Ik hoop het. Ik heb zelfs een hele therapiesessie gehad. En onze conclusie was, mensen willen dansen, toch?
0: Ja, maar gewoon lekkere muziek draaien. Jij weet prima wat lekkere muziek is, dan komt het helemaal goed.
1: Het mooie is, de bruid heeft dus 6 uur aan muziek gegeven. De bruid en bruidegom, ja.
0: Je zet gewoon shuffle aan en je gaat met de hete handjes.
1: Nee, ik heb alles echt zeg maar in groepjes gezet. En het eindigt met drum en bass uur.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, wauw.
1: Kan ik ook, ja.
0: Nou, niet zo onzeker kijken, dat komt best goed. Hey, ken je dat verhaal uit 1914, de kerst?
1: 1914, tuurlijk. Nee, geen idee.
0: Het is een bekend verhaal van twee partijen die in de loopgraven zitten, altijden. Franse mensen, en Duitsers. En uiteindelijk, met kerst, op de een of andere manier, komt het zover dat ze even stoppen met vechten tegen elkaar. Maar gaan ze samen een potje voetbal spelen daar. En worden de kerstliedjes gezongen met elkaar. Het is echt, je moet er serieus induiken. Het is echt een heel bijzonder verhaal. En nou ja, veel later kwam Pieter Hoeten. En die dacht, ik ga hier een lied over schrijven. Het is toch gecombineerd met wat anders. Maar dit was wel de basis eigenlijk.
1: Maar is dit dan het eerste kerstliedje dat je nu al gaat draaien?
0: Dat zou je heel indirect zo kunnen zeggen, ja. Ja, is het verhaal nu kapot? Nee, het is niet
1: echt
0: kapot.
1: Net zomer.
0: Ja, maar het is wel echt, ik vind het heel bijzonder. Het is meer een verhaal over verbinding en over samen in plaats van tegen elkaar. En daar staat dit liedje symbool voor. Dus als je nou zit te luisteren, misschien bij de barbecue of gewoon lekker buiten met een biertje, even een arm over elkaar. All together now. Dit is Farm op NPO Radio 2.

0: dan komt het helemaal goed.
1: Het mooie is, de bruid heeft dus 6 uur aan muziek gegeven. De bruid en bruidegom, ja.
0: Je zet gewoon shuffle aan en je gaat met hete handjes.
1: Nee, ik heb alles echt zeg maar in groepjes gezet. En het eindigt met drum en bass uur.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, wauw.
1: Kan ik ook, ja.
0: Nou, niet zo onzeker kijken, dat komt best goed. Hey, ken je dat verhaal uit 1914, de kerst?
1: 1914, tuurlijk. Nee, geen idee.
0: Het is een bekend verhaal van twee partijen die in de loopgraven zitten, altijden. Franse mensen, en Duitsers. En uiteindelijk, met kerst, op de een of andere manier komt het zover dat ze even stoppen met vechten tegen elkaar, maar gaan ze samen een potje voetbal spelen daar. En worden de kerstliedjes gezongen met elkaar. Het is echt, je moet er serieus induiken. Het is echt een heel bijzonder verhaal. En nou ja, veel later kwam Pieter Hoeten. En die dacht, ik ga hier een lied over schrijven. Het is toch gecombineerd met wat anders. Maar dit was wel de basis eigenlijk.
1: Maar is het dan het eerste kerstliedje dat je nu al gaat draaien?
0: Dat zou je heel indirect zo kunnen zeggen, ja. Ja, is het verhaal nu kapot? Nee, het is niet
1: echt
0: kapot.
1: Net zomer.
0: Ja, maar het is wel echt, ik vind het heel bijzonder. Het is meer een verhaal over verbinding en over samen in plaats van tegen elkaar. En daar staat dit liedje symbool voor. Dus als je nou zit te luisteren, misschien bij de barbecue of gewoon lekker buiten met een biertje, even een arm over elkaar. All together now. Dit is Farm op NPO Radio 2.

0: een of andere manier komt het zover dat ze even stoppen met vechten tegen elkaar. Maar gaan ze samen een potje voetbal spelen daar. En worden de kerstliedjes gezongen met elkaar. Het is echt, je moet er serieus induiken. Het is echt een heel bijzonder verhaal. En nou ja, veel later kwam Peter Hooten. En die dacht, ik ga hier een lied over schrijven. Is toch gecombineerd met wat anders. Maar dit was wel de basis eigenlijk.
1: Maar is dit dan het eerste kerstliedje dat je nu al gaat draaien?
0: Dat zou je heel indirect zo kunnen zeggen, ja. Ja, is het verhaal nu kapot? Nee, het is niet
1: echt
0: kapot.
1: Net zomer.
0: Ja, maar het is wel echt, ik vind het heel bijzonder. Het is meer een verhaal over verbinding en over samen in plaats van tegen elkaar. En daar staat dit liedje symbool voor. Dus als je nou zit te luisteren, misschien bij de barbecue of gewoon lekker buiten met een biertje, even een arm over elkaar. All together now. Dit is Farm op NPO Radio 2.

0: Status Quo en Whatever You Want. Nou ja, kijk maar. Koud colaatje. Dat lijkt me wel lekker.
1: Maar Fanta voor mij dan.

0: dat is het.
1: Oeh, mijn keuze van vanavond groeide op in Velp, met muziek als iets vanzelfsprekends om mij heen. Ouders spelen verschillende instrumenten en delen de liefde voor muziek, en die keuze van mij die pikt dat net zo natuurlijk op en blijkt een enorm talent te hebben. Gebeurt allemaal redelijk anoniem, tot ze in 2020 meedoet aan The Voice. Ze is dan 17 jaar.
2: Starry, starry night.
1: Och. Binnen no time draaien vier stoelen om. Met deze auditie maakt Sophia Kruithof een verpletterende indruk. En uiteindelijk wint ze met haar eigen nummer Alaska. Echt iets unieks. Eigen muziek van kwaliteit. Bij far het meest beluisterd online is een ander liedje wat zij heeft gecoverd. En dat is namelijk het themanummer van Cheers.
3: Ah.
1: Ook heel fijn.

naar de winst van The Voice. En zo ging het eigenlijk voort met haar carrière. Wel met wat tegenslag, bijvoorbeeld de coronatijd. Helemaal niet zo makkelijk. Oh ja, dit moet ik even laten horen natuurlijk. Kennen we allemaal, toch? Ja, vergis je niet, dit is miljoenen keren beluisterd online. Dus dat is echt bizar. Maar goed, nu is er nieuwe muziek. Ik word heel erg blij van wat zij maakt. Want ja, de een of andere manier is zij de zachte kracht van de Nederlandse muziek. En ook wel een soort verborgen parel waarvan ik vind die verdient een veel groter podium. En er is dus gelukkig nieuwe muziek. Het is een beetje dromerig, een beetje filmisch. Maar nog steeds heel dichtbij. Ze zingt niet alsof ze een stadion wil overtuigen, maar zou ze prima kunnen. Ze zit liever tegenover je. Misschien aan de keukentafel, ergens diep in de avond. Misschien wel zo rond 22:50. En praat met jou over de wereld om haar heen. En het universum. Sophia en Universe.

0: Nou, het is officieel hoor. Ik had je, Sophia. Nieuwe muziek op NPO Radio 2. Dit was Universe van Sophia. Of Sophia. Sof, mag ik zeggen.
1: Ja, jij mag Sof, maar

0: NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Levi van Eck, dankjewel. Het is tijd voor het laatste uurtje van de week. Het weekend is officieel geopend. Antoinette heeft er heel veel zin in om ook dat laatste uur tot een feest te maken.
14: Yay!
4: En ik ook. Fijne muziek meegenomen. Zometeen Taylor Swift. Ook,
14: oh, leuk.
4: Ook gewoon fijn. En Don Henley.
14: Goeie combi.
15: Ster.
16: Zo is het.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
18: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
19: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
20: Yes, hij doet het.
21: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
24: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
26: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
25: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
26: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
27: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen.

0: Waarom heb je dat dansje nou niet gedaan? Taylor Swift, de Fate van Filia. En daarvoor Don Henley met The Boys of Summer. 1985 is dat alweer. Jawel, het tweede deel van Alles Kan op Vrijdag.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Met een nieuwe vraag die wij samen gaan proberen te beantwoorden. Altijd leuk om dat te doen, zo op de wat latere avond. Even de gedachten laten gaan. En daar kan je ook wat mee winnen, namelijk de officiële Alles Kan.
3: Oh.
0: Ja, zeker. Hij wordt echt van alles en nog wat gebruikt om je verf in te doen.
3: Ja, we hebben eigenlijk meer voorbeelden nodig, want we weten het vooral van schilder Jeroen.
0: Ja, die gebruikt verf, maar ik gebruik hem om de planten water te geven en soms om de pannenkoekenmix te maken.
3: Oh ja. En limonade te maken voor veel mensen.
0: Ik denk
3: veel mensen
0: dat je hier ook uitstekend mayonaise in kan maken.
3: Dat is trouwens wel waar. Ik gebruikte zo'n kan altijd toen ik nog echt in een frietzaak werkte om mayo te maken.
0: En dan wel op hele grote schaal.
3: Ja.
0: Ja, dat dan wel. Goed, je maakt kans op deze fantastische, unieke Alles Kan op Vrijdag, Alles Kan. En je krijgt de Spicy Flicy Mok. Als je meedoet in deze kan zitten briefjes. Ik heb ze laten horen nu. En nu ga ik er een pakken. Ga ik ook laten horen.
3: Oh, dat is echt verschil. Het grijpen en het rommelen in zo'n bak.
0: Zo, ik heb
3: hem. Is het een hoorspel?
0: Nou, ik had gewoon, het is een radio. Ik wil het even goed laten horen.
3: Is het radio?
0: De vraag van vanavond is, als alles kan... als alles kan, met wie zou jij dan wel eens in een vakantiehuisje willen zitten?
3: Oh. betekent dit ook dat degene waarmee je gaat je ook meteen aardig vindt? Want anders wordt het een zwaar weekje.
0: Nee, alles kan. Dus het kan ook zijn dat je de confrontatie wil opzoeken met iemand. Maar,
3: ik dacht vooral, zeg maar, muzikant, dat je het hele week
0: ik weet het al.
3: Hebt.
0: Ik zou gewoon Paul McCartney kiezen. Want die man, dat is een één groot vat vol verhalen. Het is een vreselijk goede muzikant, nog steeds.
3: Ja.
0: En dan gitaartjes mee en dan ga ik gewoon les krijgen van Paul McCartney. Oh. Dat zou wel geweldig zijn. En jij?
3: Ik dacht of Chad Rebel of mijn kat, want die mis ik altijd op vakantie.
0: Nou, dan wordt het dus Jet Rebel. Goed. Waar ga jij voor als alles kan? Met wie zou jij dan wel eens in een vakantiehuisje willen zitten? Stuur het even naar de NPO Luisterapp. En wie weet heb ik je zo aan de lijn. En win jij die officiële Alles Kan op Vrijdag Alles Kan. En de Spicy Flicy Mok.

0: Nielsen, daarvoor George Michael en Outai.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Vraag van vanavond was, als alles kan, met wie zou jij dan wel eens in een vakantiehuisje willen zitten? Nou, er zijn ook wel andere mensen die zeggen, ik wil heel graag mijn huisdier meenemen, mijn katje.
3: Ja, Linda, onze katten-expert, die zegt ook, ik wil mijn kat meenemen. En ja, ze heeft ook meteen een adresje gestuurd waar dat kan.
0: Alex, die zegt, mijn allerbeste vriend Sander, die ik al ruim 15 jaar ken, hij is van België. Het is nog niet gelukt om dat te doen. Het is wel de trouwste vriend die ik heb. Ah, dat vind ik echt mooi, Alex. Ik hoop dat het dan nog een keer gaat lukken, want dat is in principe iets wat wel haalbaar is. Timothy die zegt, ik zou met Emma Heesters wel in een vakantiehuisje willen zitten. Maar natuurlijk ook met jullie.
3: Oh, wat lief.
0: Ja, dat vind ik ook heel lief.
3: En want die van Maarten vind ik ook heel mooi. Ik zou graag met Alicia in een vakantiehuisje willen zitten. Dan alles bijpraten omdat we elkaar een tijdje kwijt zijn geweest.
0: Ja, en daarna zouden er ook Suzanne en Freek erbij moeten zijn.
3: Nou. Oh.
0: Ja. Die dan, dat kan wel heel ongemakkelijk worden dan, hè? Dat die dan op een ander bankje zitten te kijken naar jullie.
3: Misschien, als zij gewoon lekker muziek maken.
0: Ja, een beetje pingelen, dat ja, ze met, zich, met elkaar bezig zijn.
3: We zetten wel die muzikanten elke keer aan het werk, hè?
0: Ja, dat is waar.
3: Ja. Ja.
0: En Matthijs, goedenavond.
4: Hoi, goedenavond Klaas.
0: Over artiesten gesproken, je hebt er ook eentje in je hoofd, hè?
4: Ja, ik wil heel graag aan het kamfer zitten met Johnny Cash.
0: Oh.
4: In een huisje en luisteren naar die muziek en naar die verhalen van hem.
0: Ja, wat triggert jou zo in hem dat hij zo dichtbij mag komen?
4: Nou ja, ik ben helemaal fan van alle outlaw country muziek. Van Willie Nelson tot Waylon Jennings, Kris Kristofferson. En vooral Johnny Cash ook, die stem van hem.
0: Ja, glaasje whisky erbij waarschijnlijk?
4: Ja, absoluut, glaasje whisky. En gitaar erbij.
0: Ja, man. Ja, ik snap het wel. Ik bedoel, ik weet, soms heb je liedjes dat je nog weet van, oh ja, daar was ik. Ik was in de supermarkt. En ik had een album opgezet van Johnny Cash. En op de een of andere manier nam die me mee. Want dit was natuurlijk iemand die uit de periode komt waarin je liedjes schreef die heel dicht bij je hart lagen. En die ook gewoon echt een verhaal vertelde. En nou ja, die hele Live in Folsom Prison, weet je wel. Dat is natuurlijk zo'n album geweest waar zoveel gebeurde, waar die in de gevangenis optrad en zo. Ik heb toch zin om. Dit is een mooie aanleiding, Matthijs. Ik denk dat jij het wel met me eens bent. Dat ik daar gewoon iets van draai.
4: Ja, het liefst wil ik eigenlijk A Boy Named Sue horen.
0: Oh ja. Oh. Ja, die is ook wel fijn, hè. Nou, dan doen we het zo. Ik ga. En dan de live versie of de gewone?
4: Kies maar.
0: Dus even kijken, nou, dat doe ik wel gewoon de live versie, want ik denk dat dat echt het mooiste is. Ik gun jou de Alles Kan op vrijdag, Alles Kan. En je krijgt natuurlijk de Spicy Flicy Mok. Waarvan nog steeds niemand weet hoe die eruit ziet. Maar dat gaat binnenkort werkelijkheid worden. En voor ons allemaal, maar ook voor iedereen die luistert natuurlijk, een van de beste verhalenvertellers. En iemand die gewoon daadwerkelijk met zijn poten in de mond er gewoon was. Ook in de gevangenis. Johnny Cash. En dit is A Boy Named Sue. Voor jou, Matthijs.
4: Hey, dankjewel.
5: Well, my daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that name.
1: Op en top verhalen vertellen. Johnny Cash en A Boy Named Sue op NPO Radio 2. Goedenavond, leuk dat je luistert. Wat fijn dat je erbij bent. Zometeen ga ik de lijnen nog even opengooien voor een ander liedje van jou. Maar eerst even deze, ook heel erg fijn. Kate Bush en Baboon.

0: Ja, snap je? Snap je? Ja, dat is een beetje het verhaal van dit nummer van Nico en Vince. Am I wrong? Hey, die hadden een beetje een gesprek met elkaar van... Ja, wat nou als het helemaal niet gaat lukken met die muziek? En daar hadden ze de theorie over ontwikkeld... en dat eindigde elke keer van... ja, maar heb ik het mis dan, snap je?
1: Ben ik nou gek of zo?
0: Ja. Nou,
1: en snap je?
0: Dat is uiteindelijk wel een ongelofelijke hit geworden uit 2014. En daarvoor Kate Bush en Babushka.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: De appservice is weer geopend, want ik heb heel veel zin om een liedje van jou te ontvangen. Waar heb jij op dit moment zin in? Ik kan me voorstellen dat je denkt van nou, het is zo plakkerig. Doe maar gewoon een plakkerig liedje.
1: Oh ja.
0: Als het dan toch allemaal kleffer warm is, dan maar een hele kleffer warme ballad. Waar zitten we dan aan te denken?
1: Iets met het woord sweat of zo.
0: Ja, ik kwam bij, maar daar heb ik er niet zoveel zin in. De zus van Michael Jackson.
1: Janet Jackson.
0: Ja. That's the way.
1: Oh, ja. Sowieso alles van Janet Jackson is wel echt sweaty.
0: Plakker. Ja, is heel plakker.
1: Hot.
0: Ja. Maar het kan ook zijn dat je denkt, nou, ik moet even juist het tegenovergestelde hebben.
1: IJskoud van Nielsen.
0: Ja, Ice Baby.
1: Ja.
0: Nou goed, maak je keuze maar. Stuur even door waar jij nu op dit moment zin in hebt. Via de NPO Luisterapp kan je dat doorgeven. Dit is een fantastische plaat. De nieuwe van Nothing But Thieves.
2: NPO Radio 2. Topsong.
3: Deze week is Evolution van Nothing But Thieves. NPO Radio 2.

0: dit. Heart and all I wanna do is make love to you.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En als je nou denkt, wat zei je, Klaas? Ik zei hard. All I want to do is make love to you. Ik hoorde mezelf niet eens, dus misschien had ik even het schuifje iets naar beneden moeten trekken.
2: Moet je het nog harder zeggen wat je wilde?
0: Dat zeg ik, hoor je niet.
2: Huh?
0: Grapje. Goed, Stefan, goedenavond.
3: Hey, goedenavond. Hallo.
0: Ja, jij hebt ook echt wel genoten van de warmte, of was het meer gewoon een plakkerige bedoeling?
3: Nou ja, een plakkerige bedoeling. En ik kwam toevallig langs jullie op TikTok en jullie vroegen om een heerlijke plaknacht. Hit, ja, ik dacht meteen aan een... ik zal het me nog niet zeggen, maar ik dacht aan een bepaalde hit van een jaar of drie geleden.
0: Oh, ik heb hier te maken met een professionele radiomaker, of niet?
3: Nou ja.
0: Jawel.
3: Ik ben bescheiden.
0: Jij bent gewoon een collega bij L1.
3: Ja,
0: en wanneer maak je radio?
3: Overdag.
0: Oh, heerlijk.
2: Hij heeft beter tijdstip dan wij.
0: Je hebt gewoon christelijke tijden gekregen.
3: Ja.
0: Zie je, je hebt baas boven baas natuurlijk. Nou, maar je had wel echt een heel fijn liedje uitgekozen. Het is iemand die al lang furoren heeft gemaakt, maar wel in een bepaalde hoek. Dus niet iedereen zal het kennen, denk ik.
3: Nee, maar het is wel grappig, zeg maar. Dit liedje is volgens mij een jaar of drie uit. En iedere keer als het lekker weer begint te worden, beginnen toch best veel radiostations. En hè, op feestjes wordt dat ding dan toch wel weer gepakt. En dan zie je dat in allerlei lijstjes ook weer oppoppen. Dus ik dacht, nou ja, dit moet toch weer even op Radio 2 gedraaid worden.
0: Nou, Stefan, wil jij even de honneurs waarnemen?
3: Nou ja, ik ga proberen. In ieder geval, de artiest is Carol G. En de titel is, daar komt die, Cientes de Ubero Corrosido.
0: Ik geef je 10 punten.
4: Ja, dankjewel.
3: Dankjewel. Hoi.
0: Hey.

En I Just Might, het was de ene laatste, eigenlijk een beetje de laatste. Maar ik zat al een tijdje te denken, ik wil eigenlijk proberen af te sluiten met iets waarvan ik denk, oh, daar ga je lekker de nacht mee in. En dat is een klein stukje van Coldplay. En ik wens jou een hele fijne nacht. En we zijn er zondag om 4 uur en maandag ook. Coldplay dus, en dit is One World. Bye bye. Zwaai, zwaai.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
6: Wat doe je?
7: Ik ben een vakantie aan het boeken.
6: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
7: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
6: Lekker!
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Radio 2.
13: Middernacht, begin van zaterdag 23 mei. Stef Banstra met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. En dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNN Vara en zijn cameraman, waren eerder gisteren al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er volgens het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en personeelstekorten. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden dan. In de loop van de middag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet en zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn er 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Morgen en maandag op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Het NPO Radio 2 top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket die opsteeg in de Amerikaanse staat Texas. De lancering moest eigenlijk donderdagavond al gebeuren, maar werd toen op het allerlaatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord.